0: Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en The Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Gaan.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel niet bij de deelstaatverkiezingen en dat is voor het eerst in de geschiedenis. De radicaal-rechtse AfD is de grote winnaar. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De toedracht is onbekend. De Russische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij Verenigd Rusland. Die is gelieerd aan president Poetin. De uitslag stond op voorhand al vrijwel vast, omdat er geen echte oppositiepartijen meededen. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 18 graden langs de kust tot ruim 20 in het zuidoosten.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen was een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Beverwijk en Velsen 5 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80% naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er maar een paar files op de A8 Zaanstad Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. N207 af aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woubrugge en de A4 een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Onder meer door hoe influencers zich uitlaten. En in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.
0: Dit is

Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
1: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
0: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
2: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Na de Vesting en Knoop het Watergraafsmeer. De vertraging is een kwartier. Door een ongeluk op de A9 Diemen Amstelveen. 2 kilometer file bij Amsterdam Gaasperdam. A10 Watergraafsmeer knopend de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel. 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunette. 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
6: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gevonden.

0: gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: 1. Zeer goedemorgen Zandvoort. Vandaag de 19e september 2026. En wij gaan het met een heleboel mensen hebben over allerlei leuke onderwerpen. Naast mij zit al René Lammers, welkom.
1: Dankjewel.
0: We gaan het hebben over zijn carrière als internationaal coureur. Nou, ik heb het allemaal doorgelezen.
1: Ja.
0: Ik duizel ervan ongeveer. De column van Neeltjen Jerli gaat daarna komen. En we gaan het daarna hebben als afsluiting van het eerste uur over de Mannenmars op 10 oktober. Met Bart Weijers. De mannen gaan lopen van het Museumplein naar de Dam. Of andersom. Om aandacht te vragen voor vrouwengeweld. Dus wel weten wat hij daar nou van vindt. In de tweede uur praten we met Stefan de Groot van het Zandvoorts Museum. Gisteren is daar de vissersvrouwen tentoonstelling. Vrouwen van Zandvoort opengegaan. Want het zijn niet alleen vissersvrouwen. Het zijn ook dames van stand. Carina doet verslag van Zandvoort Art 26. En als afsluiter komt onze vaste gast, de Willem Strooman, praten over Classic Concert. René, welkom.
1: Dankjewel.
0: Zoals ik al zei, het duizelt me helemaal. Ik heb het een beetje opgezocht. 2018 ben je begonnen met karten.
1: Ja, dus, rond die tijd was ik begonnen met echt volop races rijden, ja.
0: En daarna is het in 23 Formule 4... Van tot 25. En nu begint het verhaal met F4. Niet, maar Eurocup.
1: Ja.
0: Zeg ik het nou goed? Eurocup 3?
1: Eurocup 3, ja. Ja, dat zeg ik goed.
0: Hoe is dat allemaal zo tot stand gekomen? Dat die overstap?
1: Van het karten naar de autosport?
0: Ja, een begin maar gewoon. Ja.
1: Nou, het begon allemaal eigenlijk op mijn 6e verjaardag, toen ik als klein kindje een kart kreeg voor mijn verjaardag. En toen begon het allemaal voor de leuk en nog niet zoveel races rijden en zo natuurlijk. Maar daarna, toen begon het allemaal wat serieuzer te worden. Dus toen was het ook het voetbal opgeven en steeds minder naar school. En toen werd het allemaal
0: minder naar school? Zo,
1: ja, dat moest wel als je vaker weggaat natuurlijk. Maar en toen begon het met internationaal karten en toen door de internationale ranking heen gegaan en ook via Europees kampioen geworden daarin en tweede op het wereldkampioenschap. En toen was ik in de autosport beland, dus heb ik 2 jaar...
0: Hoe gaat die overstap, hè? Want je bent wereldkampioen, Europees kampioen, dus je bent dan hoog aangeschreven in de kartwereld.
1: Ja.
0: Heb je dat uit jezelf gedaan of ben je gevraagd om te gaan racen?
1: Nou, dat zou je uit jezelf sowieso wel gaan doen. Ik werd toen gevraagd door Ferrari om mee te doen aan hun driver scouting kamp. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking die ik kreeg met de autosport. Wat wel moeilijk was, omdat ik een beetje later dan anderen begon daarmee. Vooral met het testen en zo. Heel veel mensen begonnen daar al heel vroeg mee, terwijl ze nog aan het karten waren. Maar ik nog niet en een beetje later. Maar uiteindelijk was dat, dus die Ferrari kamp, die aanvraag daarvan begon mij eigenlijk een beetje in de autosport. Daardoor was ik daarmee begonnen. En toen daarna... uiteindelijk niet met Ferrari doorgegaan, wel het Ferrari kamp gewonnen.
0: Dus ja, dat bedoel ik, je wint zo'n kamp en dan zeg je nee.
1: Ja, het was een beetje een rommelige situatie daar. We hadden het kamp gewonnen, alleen dan ook degene, de baas zeg maar, van de Driver Academy waar wij mee aan het praten waren, die begon al in één keer een beetje, ging het contact iets minder mee en toen... een week of zo nadat wij wisten dat het eigenlijk niks meer geworden, zat hij er ook niet meer bij het programma. Dus het was een beetje een rommelige situatie. Hij die daar wegging en wij die daar dan net aankomen door eigenlijk hem, zeg maar. Dus dan is het natuurlijk een stuk moeilijker voor zo'n nieuw iemand om mij dan aan te nemen. Dus dat was een rommelige situatie. Maar uiteindelijk was het nog een hele leuke ervaring en zo. Dus leuke ervaring, goede ervaring, ook gewoon goed van geleerd. Maar gelukkig kon ik toen last minute terecht bij NP Motorsport, waar ik nu al 3 jaar zit, in mijn 3e jaar zit. Dus daar voel ik me super thuis.
0: Je gaat beginnen bij NP Motorsport.
1: Ja.
0: F4.
1: Ja.
0: Dat gaat goed, want ja. De zegens die springen de computer uit ongeveer. hoe gaat dat volgende traject dan? Want je bent succesvol in F4.
1: Ja.
0: Heb je nou zelf die drive om naar F3 te gaan of naar de Eurocup in dit geval?
1: Ja, je hebt sowieso natuurlijk. Je wilt dan sowieso natuurlijk klasses omhoog gaan. Ik ben wel iemand die niet zegt van, oh, ik heb deze klasse nu gehad, ik wil gelijk doorgaan. Bijvoorbeeld mijn eerste jaar in de Formule 4. Dat was voor mij een moeilijker jaar. Ik had maar één podium gehad in dat hele jaar. En voor de rest niet super snel. En in plaats van dan zeggen van, oh, ik wil nu al gelijk naar de Eurocup 3. Vond ik het fijner om nog een jaar te doen in de Formule 4. En dan echt ja, gewoon ook in elke klasse waar ik daarheen kom, gewoon te winnen. En weten dat ik daarin kan winnen. Dus toen had ik een tweede jaar Formule 4 gedaan, waar ik heel veel races had gewonnen. En daarna nu dit jaar in de Eurocup 3, waar ik ook lekker op gang ga.
0: Is dat tweede jaar belangrijk voor je, omdat je in het eerste jaar bent begonnen en in het tweede jaar de ervaring kan gebruiken?
1: Ja, dat sowieso. Ik had iets minder ervaring qua testen ten opzichte van andere coureurs die daar al langer mee bezig waren in het eerste seizoen. Dus dat was wel een beetje een setback. Maar ik vond het super fijn om echt gewoon goed te leren hard te rijden met de auto in dat tweede seizoen. Dus die ervaring heb ik wel veel van geleerd en ik ben blij dat ik een tweede seizoen heb gedaan.
0: Dus nu die stap naar de Eurocup.
1: Ja.
0: Waar speelt zich dat af?
1: Nou, het is echt een best wel grote stap qua klasse, qua auto. Die auto's gaan op een rondje iets van 10 seconden harder of zo. Dus dat is in race-term is dat echt heel wat. Vooral qua grip in de bochten. Dus dat is ook nog een moeilijkere stap om dan mee om te gaan. En in de winter waren we daarmee begonnen met testen. En ja, dat ging eigenlijk wel al vanaf het begin ging het gewoon goed. Nu ook het winterkampioenschap hebben we al gehad. Daar was ik dan derde geëindigd. En eerste van de rookies, dus eerste van de eerstejaars. Wat voor mij ook wel iets is om blij mee te zijn. Omdat het natuurlijk een grote stap is qua auto. Was ik blij om de eerste van de rookies te zijn.
0: Zijn er veel rookies?
1: Ja, ja, er zijn elk jaar, vooral omdat het een juniorenklasse is, heb je heel veel rookies waar je tegenop gaat. Dus het rookiekampioenschap is hier waarschijnlijk een groter iets van het kampioenschap dan bijvoorbeeld in de Formule 1, waar je heel veel ervaren coureurs hebt die er al heel lang zijn. Dus dan heb je elk jaar normaal maar 1, 2 rookies. Alleen in dit kampioenschap is wel echt bijna de helft van het veld gewoon rookies.
0: Ja, maar opstappers, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus je, maar je bent maar 1 jaar rookie natuurlijk.
1: Ja, dat wel. Ja, je hebt maar 1 kans om het rookiekampioenschap te wonen. Ja.
0: Nou, die heb je gepakt.
1: Ja, in het winterkampioenschap wel. Nu in het algemene kampioenschap lig ik nu 4e en 2e van de rookies. Maar ik zit 9 puntjes achter degene die 2e ligt. Dus dat is heel erg in bereik. En dat is ook wel een beetje een doel om daar...
0: Jullie rijden 2 races in het weekend, hè?
1: Ja, het is iets anders schema. In de Formule 3 en de Formule 2 heb je dat ook. En heb je 1 sprintrace en 1 ja, future race, hoe ze dat noemen. Dus heb je 1 kortere race en 1 langere race. Wij hebben dan 2 lange races, zeg maar. Dus, ja. Nou, ik zeg lange races, zijn races van 1/2 uur. Maar het zijn wel gewoon races van volle punten, zeg maar. En dan hebben we 3 weekenden in het hele jaar. Dat ze dan dit jaar doen, een beetje als experiment, waar we dan ook nog 1 omgedraaide gridrace hebben.
0: Dus dat is, 3 weekenden achter elkaar race?
1: Nee. We hebben 3 weekenden in het jaar, die worden gebruikt van de 8 races in totaal. Okay. Dus hebben we 3 races in het jaar, die worden gebruikt met een sprintrace erbij, zo ze dat noemen. En dan staat de top 10 omgedraaid. Dus wel leuk voor de fans.
0: Ik heb dat bij de vrouwen zitten bekijken, maar het is best leuk om te zien.
1: Ja, zeker. Ja, het is, het geeft sommige mensen ook een kans. Bijvoorbeeld als je als eerstejaarscoureur in een klasse komt en je vindt het moeilijk om natuurlijk races te winnen, überhaupt op pace, is het leuk, is het een leuke mogelijkheid als je dan 10e hebt gekwalificeerd om wel goed te leren races te winnen in die klasse. Omdat je dan gewoon eerste mag starten in de omgedraaide grid. Dus aan de ene kant is dat wel goed. Aan de andere kant heb je ook wel nadelen dat als jij zelf heel erg veel vooraan bezig bent en je hebt een goede kwaliteit, dat je dan altijd een beetje punten verliest in die sprintrace. Maar
0: dat zijn minder punten als bij de gewone
1: ja,
0: race.
1: Ja, het zijn wel een stuk minder punten. Je krijgt 10 punten als je die race wint, volgens mij. Wat hetzelfde is als dat je 5e eindigt in een normale race. Dus heel weinig punten, maar alsnog wel een leuke race voor de fans.
0: Is het leuk om dan omgedraaid te starten, dat jij als zeg maar bij de top 3 hoort, ineens bij de top 15 zit? Dat je dat in moet houden. Toevallig heb ik het filmpje van Max gezien gisteren, dus dat vond ik ook wel grappig.
1: Ja, zeker. Het is leuk. Het ligt ook wel een beetje aan het circuit. Als je naar een circuit gaat waar je echt heel goed kan inhalen en je, het superleuk is om dan ook een beetje door het veld heen te komen. Want zo'n sprintrace is toch wel iets minder belangrijk qua punten die je kan halen. Ligt een beetje aan het circuit. Want als jij naar Monaco of zo toe zou gaan en als je daar een sprintrace hebt... Dan,
0: Madrid.
1: Ja, precies. Dan als je daar een sprintrace hebt, dan kom je moeilijk naar voren. Dus dan is het een beetje een saaie race als je tiende ligt. Maar als je dan naar Monza of zo toe gaat, is zo'n reverse grid wel superleuk. Ja. Dus, ik zag ook laatst in de Formule 3 heb je mensen die dan achter starten in een sprintrace, maar nog wel gewoon kunnen winnen. Dus het ligt een beetje aan het circuit. Maar ik vind het wel een leuk concept dat ze ook veel gebruik van maken in best wel veel klasses.
0: Ja, ik had toevallig dat filmpje van Max Verstappen gisteren zitten kijken. Ja. Dat hij met die 100... heb je het gezien?
1: Ja, zeker. Nee, het staat overal op het internet.
0: Het is geweldig, hè?
1: Ja, gelukkig heb ik niet 100 mensen voor me zitten.
0: Dat nee, dat scheelt.
1: Ja.
0: Maar ja, je hebt dan wel, denk ik, nog een stuk meer ervaring. Omdat je dat dan toch in wil halen. En je hoort eigenlijk bij de top 1, 2, 3. Dus dan wil je dan ook met die sprintrace wel eindigen.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, je bent wel altijd... ligt een beetje aan als je nou gewoon vooraan kwalificeert bij de sprintrace. En dat je dan achteraan moet starten bij de sprintrace. Dat zit je wel altijd bij je aan het aanvallen. Omdat je eigenlijk sneller bent dan de mensen voor je. Soms dan heb je wel dat iemand dan net even een slechte quali heeft gehad. Dus nog wel gewoon dat je niet voorbij komt, zeg maar. Ja. Maar 9 uit de 10 keer ben je wel sneller dan de mensen voor je. Ja. En dat maakt het aan de andere kant wel leuk. Omdat je wel elke keer aan het aanvallen bent. En dat is wel een leuk concept ervan.
0: Jullie zijn met een andere auto aan het testen? Een Dallara?
1: Ja, dit jaar was voor het eerst... voor het eerst in dit kampioenschap dat we met deze auto rijden. Dus deze auto die zit al echt heel dicht bij bijvoorbeeld de normale Formule 3, zoals ik dat kan zeggen. Zit die denk ik 3 seconden vanaf of zo per rondje. Dus vooral in de bochten en zo hebben we al heel veel grip. Wat voor mij super goed is om dat al te leren. En het is gewoon een super goede auto om mee te rijden.
0: En P Motorsport, hè, is een hele grote stal, want ze doen in allerlei klassen doen ze mee. Begeleidt deze stal jou ook race-technisch?
1: Ja, zeker.
0: Of alleen autotechnisch?
1: Allebei. Ik bedoel, autotechnisch leer je sowieso superveel dingen. Vooral met de data die we nu allemaal kunnen zien. Dat is niet normaal hoeveel informatie je krijgt. Dus je wordt ook een beetje echt een soort van engineer eigenlijk. Dus je kan heel veel daarin zien en dan leer je heel veel over de auto en over wat de auto doet als je sommige technieken doet. Dus hoe je dat kan verbeteren. Bijvoorbeeld een voorbeeld is dat je heel erg met het gewicht van de auto moet werken, met de weight transfer.
0: Mm-hmm.
1: Daarvoor heb je allemaal technieken die je kan gebruiken. Aan de andere kant, qua race technieken heb je ook, het is een klasse waar het wat moeilijker is om in te halen. Dus dan moet je dat ook proberen.
0: Ja. Je zit nu in die Eurocup 3.
1: Ja.
0: Ga je dat ook 2 jaar doen en dan op naar de Formule 3?
1: Nou, nu kijken wij wel al naar de Formule 3 al voor volgend jaar. Dat is zeker een doel. Het Formule 3 seizoen is al afgelopen. Dus dat is, er worden al een paar rijders in de Formule 3 voor volgend jaar announced.
0: Voor 27 dan?
1: Voor volgend jaar. Dus er worden al een paar rijders ervan announced. Het post-season testen, hoe ze dat noemen. Dus het testen na het seizoen. Dat begint al over een maandje of zo. Dus dat is al met alle rijders van volgend jaar.
0: Dat is een Formule 3 test hebben we het over.
1: Ja, dus dat is de Formule 3 die samen met de Formule 1 rijdt op de raceweekenden, zeg maar. Dus dat is zeker een doel voor volgend jaar. En daar proberen we te laten gebeuren.
0: We gaan je volgen, René.
1: Dank je wel.
0: Dank voor je komst en de uitleg.
1: Dank je wel.
0: Tot ziens. Waarschijnlijk op het circuit.
1: Ja, tot ziens en waarschijnlijk tot op het circuit.
0: Dank je wel.

0: Nou, lekkere 80s muziek van Olivia Newton-John en Let's Get Physical. Luisteren we nu naar het column van Nilgun Yerli in de komende 10 minuten. Veel plezier. Nee?
1: Dit is de column van Nilgun Yerli op ZFM.
2: Is weer voorbij die mooie zomer. De zomer die begon zo wat in mei. Oh, oh, oh, oh, oh, wat zong je dat mooie, die Gerard. Echt, nou, jongen, echt, ik hoop dat je in vrede rust, Gerard. Ja, echt, als altijd, als de zomer voorbij is, dan moet ik altijd even aan dit liedje denken. Van zo'n lekker liedje, ja.
3: Ja, Harry, zomer is voorbij. Het strand van Zandvoort ligt er na een historisch hete zomer verlaten bij.
2: Ja, het is voorbij. Mensen, zet die airco maar uit. Sleep die slappe opblaaskrokodil naar de schuur. Wat een 3 maanden liggen er achter ons. We hebben collectief de zweetdruppels van ons voorhoofd gewist tijdens de meest extreme Nederlandse zomer ooit gemeten. He, voor het eerst in de geschiedenis kregen we code rood voor hitte om de oren. Nou, code rood, mensen. Ja, dan denk je dat de wereld vergaat, he, dat er een vallende ster op je pan kettert. Maar nee, het betekende gewoon dat je op een overvolle boulevard in Zandvoort of in je achtertuin naast je barbecue geruisloos zat te verbranden, terwijl je 7 euro betaalde voor een lauw bakje patat. Echt de duurste zomer uit de geschiedenis. Alles werd duurder deze zomer, werkelijk alles. Wilde je een simpel ijsje voor de kinderen halen bij de vrolijke kiosk aan de Zandvoortse kust? Nou, dan moest je eerst langs de hypotheekadviseur voor een overbruggingskrediet. Of een terrasbiertje aan de zee, nou. Of benzine aan de pomp om überhaupt in de kilometerslange file op de N200 richting de kust aan te sluiten. Nou, totaal onbetaalbaar. Zelfs een simpele wandeling door Amsterdamse waterleidingduinen leek dit jaar wel een serieuze investering in cryptovaluta. Ja, dat was echt heel duur. Zelfs de meeuwen liepen op hun tenen. Zo duur en heet was het. De enige plek waar je nog een beetje verkoeling kon vinden was in de gigantische schaduw van de immense ronkende tribunes van het circuit Zandvoort. Nou, vind je? Daar probeerden de 100.000 racefans in de hitte te overleven op lauw bier en de dikke geur van de verbrand rubber. Ja, terwijl de bolides met 300 km per uur door de legendarische Tarzanbocht scheurden, probeerden we niet te bezwijken onder de brandende zon. En weet je, moet ik ook even kwijt, die hittegolf, hè? Dat is natuurlijk volledig de schuld van al die vluchtelingen uit al die warme landen die we binnen hebben gehaald. En dat hebben ze natuurlijk, hè? Zij hebben natuurlijk die warme temperaturen in hun koffers en handbagage gaan met zich meegesmokkeld. Dat ken je niet anders. Harry, kom op, geloof je het zelf? Maar goed, even serieus. De hitte op het strand en rond de racebaan, dat is allemaal peanuts. Echt kinderspel vergeleken bij ons Haagse politiek. Deze zomer begon de echte derde graads brandwonde hittegolf in Den Haag. Daar zat ons kersverse minderheidskabinet. Ze beleefden deze zomer het grote Haagse schuifwerk. Want, wat blijkt, regeerakkoorden en beleidsnota's er zijn net als een zacht softijsje in de volle zon op de Zandvoortse boulevard. Ontzettend aantrekkelijk als de ober ze kon brengen, maar ze smelten snel zodra de harde zon van werkelijkheid erop schijnt. Neem nou de klimaatdoelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving sloeg afgelopen zomer keihard alarm. Mensen, we verliezen de doelstellingen voor 2030 definitief uit het oog. Nou, de verantwoordelijke minister keek naar het vernietigende rapport, veegde laconiek het zweet van zijn voorhoofd en zei: doodleuk. Weet je wat? We schuiven de extra maatregelen doodleuk door naar het voorjaar van 2027. Als we het nu niet oplossen, nou, dan bestaat het probleem over een half jaar ook nog wel, toch? Het is bijna een poëtische vorm van ontkenning. Nou, weet je, ik ben het vaak niet eens met de minister, maar ja, zo denk ik ze in Den Haag. En eigenlijk vind ik het best logisch. Ja, best logisch eigenlijk. Ja, logisch. Nou, zo logisch is het niet, Harry. Om te voorkomen dat er een totale volksopstand zou uitbreken, Want als de airco, de strandstoelen en de satéprikkers onbetaalbaar worden... ja, dan pas worden we echt gevaarlijk. Dus besloot de coalitie vlak voor de Prinsjesdag... de harde bezuinigingen op de WW en het maximumdagloon met een jaar uit te stellen. Nou, hè, wat een gulle hand. We kunnen volgend jaar op het strand weer een heel half ijsje extra kopen van onze koopkracht. Ja, heel gul. En ik moet zeggen, de Prinsjesdag was een oververhitte climax. Treinreizigers stranden massaal op weg. Boeren staken hooibalen langs de snelwegen in brand. Want wat is een democratisch feestje zonder een vleugje brandend asbest in de berm? Klimaatactivisten stonden intussen paraat om elke koninklijke route te blokkeren. En... wat doet het kabinet om de sfeer te deescaleren? Nou, die gieten bij monden van de koning in de troonrede... nog even lekker extra olie op het vuur. Dorpen als Loosdrecht en Engelen werden door koning Willem-Alexander... expliciet genoemd vanwege de grimmige onrust... rondom de komst van opvanglocaties. Nou... zit je daar als brave burger met je vlaggetje... en je oranje tompoes op de bank naar de koning te kijken? Hè? Wordt je eigen dorp live op nationale televisie... weggezet als de schandvlek en het afvoerputje van de polder? En weet je, Harry... het is misschien helemaal niet zo gek dat de moed die mensen in de schoenen zinkt... en ze geen vluchtelingen in hun achtertuin willen... Want de instroomaantallen die werden systematisch bewust overdreven... door de politieke top van de VVD. Ja, vorig jaar werd er op televisie nog glashard beweerd... dat er duizenden nareizende asielzoekers per jaar naar Nederland kwamen. Nou ja, achteraf bleek de harde, ijskoude realiteit... het waren er wel geteld 70. 70! Dat is geen onbeheersbare vluchtelingenstroom. Dat is de gemiddelde wachtrij voor de minder valide toilet op Schiphol. Of de rij van de herentoiletten bij de Formule 1-tribunes... na een flinke regenbui. Nou ja, ik vind het toch steeds 70 te veel. Sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik. Nou, en ik ga door, Harry. Want dat geleuter van jou. De koninklijke oproep, hè, daar komt ook nog bij... de koninklijke oproep tot elkaar wat gunnen... klonk vooral als de ultieme wanhopige noodkreet... van een stuurloze coalitie die gedoemd is te regeren... zonder stabiele meerderheid in de kamers. Maar, kijk, we zitten nu al een beetje allebei te klagen, Harry... maar, te midden van al die Haagse treurigheid... was er één absoluut stralend lichtpuntje. Koningin Maxima. Ja, zij stal de show toen ze op haar toren hoge naaldhakken en de sprint inzette om haar dol enthousiaste fans langs de dranghekken te begroeten. Nou, probeer maar eens te rennen op naaldhakken over de hobbelige Haagse klinkers zonder je koninklijke enkels te breken. Nou, dat is pas een ongekend staaltje wendbaarheid, balans en pure klasse. Dat is een stabiliteit waar het wankele minderheidskabinet een hoop van kan leren. Ja, echt waar. Als de politieke leiders in Den Haag nou half zo stevig op hun politieke schoenen stonden... als Maxima op haar torenhoge hakken... nou, dan hadden we nu een begroting gehad waar we wel op konden bouwen. Een begroting die niet bij de eerste beste politieke wind direct uit de bocht vliegt. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Vooral nu de herfstwind over het circuit raast... en de achtergelaten plastic vlaggetjes en de racefans verbleken... in de vroege herfstregen en de strandtenten hun deuren definitief sluiten... beloven de algemene politieke beschouwingen in Den Haag... een ijskoude overlevingstocht te worden. De motoren spinnen op volle toeren... en de messen zijn vlijmscherp geslepen. Met een briesende oppositie onder leiding van Jesse Klaver... gaan we een politieke herfst tegemoet... waarin werkelijk niemand elkaar de ideale racelijn gunt. Welkom in het nieuwe Nederland.

0: Nou, weer een spannend verhaal van Neil Gunjelli en haar Harry. Stappen wij over naar de Mannenmars. Aangeschoven is Bas Weijers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Horen, niet uit Zandvoort, maar dat...
1: Klopt, ja.
0: Maar toch wel belangrijk, want jij bent organisator, mede-organisator... van de Mannenmars, van het Museumplein naar de Dam. Waarom is de Mannenmars nodig?
1: Ik ga eerst even een correctie doen. We gaan van de Dam naar het Museumplein.
0: Andersom. Nee, misschien kan je twee keer lopen.
1: Ja, misschien. Waarom de Mannenmars? Het initiatief is eigenlijk gekomen omdat de laatste tijd... dat er steeds meer berichten naar boven komen over geweld... wat kinderen en vrouwen wordt aangedaan. Ik bedoel, de hele Epstein-files. Ik weet niet of je gehoord hebt over de motherless website. Schrikbarend.
0: Nee. Wat zegt die website?
1: Het is een website... waar mannen naartoe kunnen gaan... en waar mannen tips kunnen delen aan elkaar... hoe ze hun vrouwen kunnen drogeren... en seksueel kunnen misbruiken. Die is in Nederland gelukkig inmiddels zo snel mogelijk onklaar gemaakt.
0: Ja, ik wou zeggen, daar had toch een heel groot proces over gevoerd... een tijdje geleden.
1: Ja, ja, klopt. Maar door die berichten is het initiatief ontstaan... om een mars te organiseren. Omdat wij, hoe vrouwen doen al zoveel dingen... en wij als mannen hadden zoiets van... wij moeten gaan opstaan, wij moeten iets gaan organiseren. Ook omdat ik, als ik in mijn eigen omgeving kijk... en ook via mijn werk, vrouwen waar ik mee praat... ik ken geen enkele vrouw die geen negatieve ervaringen heeft... wat betreft mannen. Mm-hmm. Met seksuele intimidatie of seksueel geweld.
0: Dus is het puur seksueel gericht of is het ook gewoon normale intimidatie? Verbale intimidatie?
1: Ja, okay. Het is voor alles. Ik bedoel, de aandacht gaat vaak naar seksuele intimidatie... omdat dat grote dingen zijn. Aanranding, verkrachting. Maar het gaat juist ook heel erg om de dingen... waar we ons misschien niet altijd bewust van zijn. Als je met je vrienden in de kroeg hangt... en een van je vrienden maakt een kleinerende, denigrerende opmerking naar een vrouw... wat doe je daarmee? Lach je dan? Zeg je er iets van? En dat zijn juist dingen, denk ik... waar wij als mannen veel bewuster van moeten worden... zodat we een leefomgeving kunnen creëren... waar mensen zich veilig voelen. En de insteek is vrouwen en kinderen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om veiligheid voor iedereen. Ook voor jou, ook voor mij, voor onze kinderen, zoons of dochters. En dat is de insteek. Dat is het initiatief wat we hiermee willen uitbrengen.
0: Dus eigenlijk is het een soort gedragsverandering... of verandering van mindset?
1: Ja. We hebben in het begin hebben we heel veel gesprekken gehad. Ook met vrouwen. Die zeiden, doen jullie het dan voor ons? Toen zeiden we, ook. Ja, ook.
0: Ook.
1: Want als er gedragsverandering ontstaat, dan hebben jullie daar baat bij. Maar in eerste instantie doen we het voor onze broeders. Voor de mannen om ons heen. Om inderdaad elkaar aan te spreken. En om meer bewustzijn te creëren over... wat voor dingen vrouwen op een dagelijks meemaken. Ik bedoel, ik ben zelf getrouwd en ik heb het daar met mijn vrouw ook over. Dat als zij 's avonds over straat loopt, zij loopt niet zomaar over straat. Zij weet precies waar haar sleutelbos zit. Ze weet precies wie er achter loopt, wie er voor haar loopt.
0: Dus geen prettige wandeling?
1: Geen prettige wandeling, absoluut, ja.
0: Ja, dan doe je het... voor bewustwording van mannen... Mm-hmm. Wat afstraalt op het veiligheid van vrouwen.
1: Ja, ja. En ik denk... hoe meer we dat doen... hoe meer mannen zich ook bewust zijn van hun eigen gedrag. Want de mannenmars is niet alleen voor andere mannen... maar ook dat we leren naar onszelf te kijken. Want ik heb in het verleden ook dingen gedaan... waar ik niet trots op ben. Ik heb ook gelachen om grappen... waarvan ik achteraf dacht van... was misschien niet zo goed, was misschien niet zo handig.
0: Maar dat is bewustwording.
1: Dat is bewustwording, absoluut. En ik denk, hoe meer we daar aandacht aan besteden... en hoe meer mannen we daarvoor gaan lopen, letterlijk... hoe meer mannen misschien ook naar zichzelf gaan kijken... en denken van, oké, ja, ik heb ook nog dingetjes... waar ik misschien bewuster van kan worden. Want de mars is niet alleen maar voor mannen die al helemaal perfect zijn... en alles precies doorhebben... Ik heb ook gesprekken gehad met mannen die naar mij toe kwamen. En die zeiden van ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Maar als ik ga meelopen, voel ik me een beetje hypocriet. Want ik ben nog niet perfect. Ik lach ook nog wel eens om grappen. Ik maak misschien zelfs ook nog wel eens een opmerking die niet door de beugel kan. En dan zeg ik, juist meekomen. Juist gaan lopen. Want daardoor geef je ook aan van, oké, ik ben bereid om naar mezelf te kijken.
0: Ja, de perfecte man bestaat natuurlijk niet.
1: Nee, absoluut niet.
0: En ik kan me voorstellen dat, in gesprekken met die jij dan voert, dat mensen dat zeggen. Maar juist wat je zegt, door het meelopen, komt die kracht van, joh, ik ga de mindset veranderen.
1: Ja. Ja, en ook de mindset veranderen, maar ook... want ik heb ook met mannen gesproken die zeiden van, ik vind het lastig als ik met mijn vrienden ergens ben en iemand maakt een opmerking, ik vind het lastig om daar iets van te zeggen. Want misschien word ik uit de groep gezet, misschien vinden ze me een stumper, misschien vinden ze dit, misschien vinden ze dat. En ik snap het. Ik snap het. En toch denk ik van, als meer en meer mannen dat gaan doen, dan wordt het ook meer normaal. En dan kan het zich gaan verspreiden. En dat is echt de hoop die wij met die mannenmars en met al het mannenwerk wat gedaan wordt met betrekking tot veiligheid voor vrouwen en kinderen.
0: En bewustwording.
1: En bewustwording, absoluut.
0: Zitten er meer organisaties achter bij jullie?
1: We zijn in gesprek en we worden momenteel ook ondersteund door de regeringscommissaris. Seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een hele mond vol. Mariette Hamer en haar medewerkers. Dus die ondersteunen ons. Die zijn ook aan het kijken van, oké, hoe kunnen wij reclame maken? Want we zijn bijvoorbeeld ook op zoek naar sprekers die op 10 oktober, wanneer de mars plaatsvindt, die korte speeches kunnen geven. En we zijn in gesprek met de Dolomina's.
0: Ja, die mogen niet meelopen.
1: Die mogen niet meelopen, maar... Het is goed om ook met heel veel vrouwen te praten en om vrouwen erbij te betrekken. Zodat wij ook scherper krijgen wat er precies gaande is, waarvoor we lopen. Zodat de organisatie van de mars zelf steviger en sterker wordt.
0: Nou, de mars die is al redelijk stevig, heb ik gezien. Dus een spreekster aan het eind zou niet slecht zijn dan.
1: Ja, ja.
0: Ja. Het hoeft natuurlijk geen dramaverhaal te worden, maar wel...
1: Ik denk dat het belangrijk is, zeker voor de mannen die ook komen op de Dam, voordat we gaan lopen, dat het misschien ook wel belangrijk is dat ze 1 of 2 verhalen aanhoren van wat vrouwen hebben meegemaakt, zodat het ook, hoe zeg ik dat, zodat je het ook meer gaat voelen voordat je gaat lopen. Want het blijven vaak ook van dingetjes die je ergens hebt gehoord. Maar als er een vrouw voor je staat en die spreekt echt vanuit haar hart van, dit is er met mij gebeurd en dit zijn de gevolgen die ik na jaren nog steeds ondervind. Ik denk dat dat wel een impact heeft, inderdaad.
0: Dus ik had het idee dat het daarna zou gebeuren. Maar eigenlijk is het dus een samenkomst op de Dam, waar al diverse informatie wordt gegeven door bijvoorbeeld Dolomina's en misschien ook wel vanuit de regering iets.
1: Ja.
0: En daar kunnen mensen dan hun informatie al doen.
1: Ja.
0: En al denkend loop je dan de mars naar het Museumplein.
1: Ja, in eerste instantie hadden we het idee om het op het Museumplein te doen aan het einde. Maar toen kwam iemand vanuit het regeringscommissariaat seksueel grensoverschrijdend gedrag met de tip van, je kan het beter aan het begin doen. Want vaak als je loopt, dan haken mensen toch af. En als ze dan op het Museumplein zijn na 2 uur gelopen te hebben, dan
0: willen
1: ze ook weer weg.
0: Ja, zijn ze
1: naar huis. Ja, precies. Dus vandaar hebben we bedacht van, nou, misschien is het dan handig om het in het begin te doen, inderdaad. En of de Dolomina's fysiek aanwezig gaan zijn aan het begin, dat weet ik nog niet. Misschien wel, maar daar zijn we ook nog over in overleg. Van, om te kijken, hoe gaan we het nou precies organiseren? Want dat is voor ons ook nog niet helemaal duidelijk. Maar dat er iets moois gaat gebeuren, dat is
0: ja, zeker. Als je als voorbeeld bijvoorbeeld de Pride Markt neemt, daar staat ook iedereen met een kraampje. Dus dat zou misschien wel handig zijn. Een soort informatiestands voor whatever.
1: Ja.
0: Dus maar dan ga je wel je plan veranderen, denk ik. Want dan zou je een uur informatief aan de voorkant moeten doen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En de intentie is nu om te starten op de Dam. Daar gewoon een kort moment te hebben, hoeft ook niet lang. Ik bedoel, als iemand van als de regeringscommissaris Mariette Hamel bijvoorbeeld er zou zijn en die zou een korte toespraak doen. Mm-hmm. En dan nog een vrouw en misschien nog een mannelijke spreker. 30 minuten en dan gewoon gaan. Dus het is ook niet de bedoeling dat we daar anderhalf uur op de Dam...
0: Nee. Nou, ik zag dat meer zoals die markt dan. Dat mensen daar rondlopen een half uurtje. Ja. En dat ze even met een Dolomina zo kunnen praten.
1: Ja, misschien wel. Ik bedoel, het is nu uitgesproken hier. En de andere mannen waar ik dit mee organiseer, die luisteren ook. Dus misschien kunnen we dit meenemen inderdaad, als idee. Ja.
0: Goed, we gaan door. Misschien heel persoonlijk, maar je hebt het persoonlijk zelf ook meegemaakt. Je bent ook in gevaar geweest.
1: Ja.
0: Ben je dat kwijt?
1: Ik heb er werk op gedaan. Ik ben het over het algemeen kwijt. Maar in sommige situaties dan komt het gevoel nog wel naar boven. En ik word er niet meer door van mijn voeten geveegd. Mm-hmm. Ik stort ook niet meer in. Maar ik denk, als je zoiets hebt meegemaakt, dat het toch altijd wel... Ik vergelijk het altijd met... littekenweefsel. Als we een wond hebben gehad, die groeit dicht, het wordt een litteken. Maar dat litteken, ook al doet het niet altijd pijn, het blijft altijd gevoelig. En ik denk dat dat altijd zo zal zijn.
0: Vertaal je het daarom ook een beetje naar de dames?
1: We hebben het in eerste instantie vertaald naar de dames vanwege Epstein, vanwege die motherless website. En naderhand hadden we zoiets van... De focus blijft nog wel dat, want dat is het initiatief waarmee we gekomen zijn. Maar we willen het ook wel breder trokken, want er worden ook mannen misbruikt. Er worden mannen mishandeld. Niet alleen door mannen. Ik bedoel, er zijn ook vrouwen die mannen mishandelen. Ik bedoel, dat wil ik absoluut niet bagatelliseren. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij als mannen opstaan zonder dat vrouwen het gevoel hebben dat ze daar ook iets voor moeten doen of ook iets mee moeten doen. Ik bedoel, er gaan ook vrouwen op het Museumplein staan. En in eerste instantie hadden wij zoiets voor... Doen jullie dat dan voor ons? En toen zeiden ze van, nou ja, voor ons, voor vrouwen die misbruikt zijn... kan het heel helend zijn als ze ergens staan en er komen 1000 mannen aanlopen... die voor hun veiligheid
0: gaan. Nou, wie is die groep vrouwen dan?
1: Dat zijn vrouwen die eigenlijk hadden aangegeven van... wauw, wat een goed initiatief. Ik zou eigenlijk ook wel iets willen doen. En toen zeiden wij van, dat snap ik, maar het is een mannenmars. Dus
0: ga niet door.
1: Liever niet meelopen. En toen zijn er 2 vrouwen opgestaan die wij kennen. Die zoiets hadden van, oké, de vrouwen die geïnteresseerd zijn om iets te doen... die kunnen naar ons verwezen worden en dan kunnen wij iets voor hun organiseren.
0: Een soort ontvangstcomité.
1: Dat is het niet.
0: In de serieuze zaak van, joh, jullie lopen voor ons ook... Ook voor ons, niet voor ons, maar ook voor ons.
1: En we hebben wel heel duidelijk gemaakt van... als wij op het Museumplein aankomen en jullie staan daar... dan staan jullie daar voor jezelf. Ik hoef geen schouderklopje. Ik hoef geen aai over mijn bol. Als het voor jou helend is om daar te staan...
0: Moet zeker
1: dan
0: doen.
1: Is het prima.
0: Ja.
1: Maar doe het niet voor ons.
0: Nee.
1: Ja, want jullie doen al genoeg voor de zaak.
0: Ja, ik had het ook opgeschreven. Hè. De nacht is van ons en dat soort fietspartijen. En ook de nodige demonstraties zijn er ook al geweest.
1: Ja.
0: En blijkt dus heel nodig te zijn. En wat jullie doen blijkt dus ook nodig te zijn. Samenvattend. Je wilt 1000 man?
1: Het liefst 10.000 man.
0: moet je je aanmelden? Moet je je opgeven? Kan je je opgeven? Zodat jullie een beetje een indicatie hebben van... joh, de komende 10 of de komende 10.000.
1: We hebben wel op de website hebben we een manifest wat mannen kunnen ondertekenen.
0: En dat betekent dat je komt?
1: Ja, want dan moet je ook aanvinken van ik kom ook naar de Mars.
0: Oké.
1: Maar goed, dat geeft nooit een indicatie van wie er uiteindelijk gaat opdagen. Want er zullen heel veel mannen zijn die dat manifest niet ondertekenen. Dus ik weet het niet precies.
0: Nee, dus dat moet je dus maar even afwachten en kijken hoe het... Nou, we hebben de website voor ons nu.
1: Mm-hmm.
0: Voor mensen die geïnteresseerd zijn en die dat ook willen zien. Het is www.mannen-mars.nl.
1: Ja, klopt.
0: 10 oktober.
1: 10 oktober.
0: Hoe laat?
1: 10 uur op de Dam.
0: 10 uur op de Dam.
1: En dan hoe laat het eindigt, dat zien we wel.
0: Ligt aan hoe hard je loopt.
1: Absoluut, ja.
0: Ga je veel uiterlijk vertoon erbij doen? Vlaggen, banners?
1: Daar hebben we het wel over gehad. En er zullen altijd mensen zijn die graag... Een uiting geven aan waarom ze lopen. Wellicht dat wij ook met shirts rondlopen waar iets op staan. Er zullen ook een vriend van ons die heeft een drumgroep. Dus er lopen ook een paar drummers mee.
0: Dat maakt het altijd wel gezellig.
1: Ja, ja.
0: En dat mag ook.
1: Dat mag ook, absoluut.
0: Bas, ik denk dat ik genoeg weet. En ik hoop dat de Zandvoortse mannen ook genoeg weten. En mocht je willen aansluiten, kijk dan helemaal op mannen-mars.nl. En daar vind je verder alle informatie. Ik wens je heel veel succes de 10 oktober. En ik hoop ook dat je dit weer een beetje hebt, dat het droog is.
1: Ja.
0: In ieder geval serieuze zaak, maar toch veel plezier op de 10 oktober. Dankjewel.
1: Hartstikke bedankt.
0: Geen dank, dankjewel.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover we

0: En is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: We gaan naar de tweede uur en wij beginnen met het Zandvoorts Museum. Stefan is aangesloten en Marijtje. En het gaat... Marijtje, niet Marijntje, Marijtje.
1: Marijtje.
0: Ja, precies.
1: Je zei het helemaal goed.
0: Ja. We gaan het hebben over de tentoonstelling die gisteren geopend was. Stefan, hoe was het?
2: Ja, het was heel, heel druk. En de opzet van de tentoonstelling is ook dat de Zandvoortse vrouwen van nu gefotografeerd zijn.
0: Daar kom ik zo op, begrijp ik. Ja, eerst even om het,
2: maar het
0: sfeerbeeld.
2: Ja, het was gezellig druk. En iedereen was wel onder de indruk ook van de tentoonstelling. Dus het is een beetje een tweedeling. De geschiedenis van Zandvoort. Dus van de
0: vrouw.
2: Zandvoortse vrouwen. En vooral de visloopsters of vissersvrouwen. En bijvangst is dan, die haalt eigenlijk de Zandvoortse vrouwen van nu een stem. Want dat is een beetje het algemene doel van de tentoonstelling.
0: Ja, ik moest eigenlijk wel een beetje glimlachen over de naam bijvangst.
2: Ja.
0: Het lijkt net of het bijvangst is bij de tentoonstelling.
2: Ja, die is natuurlijk later bijgekomen. En ik heb Ursula van der Bunten, dus de fotografe, gevraagd of zij dus met dat concept Zandvoortse vrouw iets wilde doen. En de basis van de tentoonstelling is het schilderij dat het Zandvoortse Museum in de collectie heeft. Mm-hmm. Het is Zandvoortse vrouw van
0: Therese
2: Schwartze. Ja, uit 1884. En Ursula van der Bunten heeft zich laten inspireren op het werk van Therese Schwartze. En dat zie je ook terug in die foto's. Maar het zijn wel Zandvoortse vrouwen van nu. En,
0: ja, ik zag Carina Veren keurig als visloopster.
2: Ja, en ze is ook afgebeeld als Therese Schwartze. Want daar is ook fan van. Dus in het begin heb je een klein fotootje van haar dat ze afgebeeld
0: is als Therese
2: Schwartze.
1: Ja, ik vond het heel leuk. Was er gisteren ook. En ik vond het heel mooi. Ik had de tentoonstelling nog niet gezien. Maar wat je echt ziet is inderdaad het verleden en het heden. En ik vind dat ze echt een hele mooie vertaling hebben gemaakt. Die foto's zijn heel mooi qua sfeer. En het past er gewoon heel, heel erg mooi tussen. Sommige ook pikant.
2: Ja, ja
0: dat hoort er ook bij.
1: Dat hoort er ook bij, maar ook wel op een manier dat je wel je eigen invulling eraan kan geven. Mm-hmm. En dat toch iedereen er weer iets anders in ziet. En dat is natuurlijk kunst.
0: Ja. Terug naar de tentoonstelling, hè? Want bijvangst is bijvangst, maar wel heel mooi. Ik zie het als een geheel. Ik heb gisteren even rondgelopen voor de opening. Ik zie het als één ding. Dus,
2: ja, het is een geheel.
0: Ja.
2: Dat was ook de opzet.
0: Wat vind je van de vrouwen van Zandvoort? Van de tentoonstelling zelf?
1: Ja, het is heel mooi opgezet wederom. En wij hebben natuurlijk... ik zit hier namens Verhalenjagers, even in die context. En wij hebben in het museum Kogel in de Kont gespeeld in juni afgelopen jaar. En we hebben eigenlijk bij het voorgesprek gezeten toen deze tentoonstelling in ontwikkeling was. En we hebben ons ook echt laten inspireren op die vrouwen van vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Die eigenlijk vaak vergeten zijn, waar weinig over te vinden valt. En dat hebben zij wel heel mooi op een podium gezet.
0: Dus wat gaan jullie dan doen?
1: Ja, wij gaan volgende week met Zandvoort Art hebben wij een hele echt een preview. Een theatrale lezing noemen we het. En het volgende stuk heet Een stem van de duinen. Wat gaat over het personage Agatha Petronella Bol. En zij, dat weten we niet 100% zeker. We hopen ook dat de luisteraars hierin willen meedenken, komen en misschien wel met ons in gesprek hierover willen gaan. Want wij denken dat zij verantwoordelijk is geweest voor het vrouwenkiesrecht in Zandvoort in 1920. Dus ja, het is een hele mooie koppeling naar de tentoonstelling De Vrouwen uit Zandvoort.
0: Nou heeft Julia Bos onderzoek gedaan. Is dat niet naar boven gekomen dan?
2: Daar heeft ze zeker ook wel naar gezocht. Maar we hebben daarvoor gekozen. Want we wisten ook dat zij
0: dat
2: ook iets mee ging doen.
0: Ja, ja.
2: Want los van de tentoonstelling krijgen we ook nog lezingen. En dit is de preview die ze gaan geven. Dus volgend weekend is dat.
1: Ja.
0: Bij het Art Weekend?
1: Bij het Zandvoort Art Weekend in het museum.
2: Ja. Ja. En de bedoeling is, maar daar zijn we nog mee bezig. Om dan echt het toneelstuk, net zoals Kogel in de Kont, dus dat mensen kaartjes kunnen kopen en dat het een langere voorstelling wordt.
1: Ja.
0: In het museum.
1: In het museum.
2: In het museum, ja.
1: En
2: ja.
1: Het wordt naar waarschijnlijkheid een driedelig monoloog. Wat dus het verhaal verteld van Agatha Petronella Bol. Zij was een dochter van een vroedvrouw in Zandvoort. En we nemen jullie mee in haar wereld. En hoe dat in die tijd moet zijn gegaan, zeg maar. En de kracht van vrouwen die gewoon heel hard werken. En ook als het gaat over de tentoonstelling, die vissersvrouwen die dus inderdaad de vis, dat ze met die zak op hun rug naar Haarlem liepen, daar verhandelden, weer terug. Ja, het is nogal wat.
0: Het is ook een mooie foto uit Haarlem Dagblad.
2: Ja, op de voorpagina hebben ze nu een foto staan. Ja. Ik had een interview ook gisteren met ze en nu staat het al in de krant. Dus ik ben ook blij. Maar het is ook voor Haarlemers interessant, omdat het visserspad is toch de verbinding met Zandvoort. En toen helemaal in het begin, het was eigenlijk het financiële pad eigenlijk.
0: Ja.
2: Dat die Zandvoort
0: toen de Zandvoortslaan er nog niet was, werd het visserspad al gebruikt.
2: Ja, ja.
0: Dus die verbinding is er al. Ja. En over de stinkende hem hebben we het al gehad.
2: Ja,
0: dat is niet logisch, hè?
2: Ja, ik heb ook nog verder onderzoek gedaan, jullie ook. En die zei van het verhaal klopt niet helemaal. Omdat ze dan eigenlijk helemaal om moesten lopen. Het is natuurlijk een heel mooie naam. Maar eigenlijk starten ze hier bij de kousenpaal. Deden ze de sokken of de kousen en de klompen uit.
0: Dat is wel waar. Want
2: Dat is wel waar. Maar waar die precies gestaan heeft, ze denken bij Café Neuf. Maar de exacte plek, dat weten we niet. Nee. En dan liep ze op blote voeten met 40 kilo over het visserspad. En bij Kraantje Lek.
0: Dan moet je kiezen.
2: Daar rustten ze even uit. En toen deden ze weer de kousen en de klompen aan. En dan liep ze verder over de Brouwersvaart. En dan liep ze eigenlijk. Toen had je nog de poorten in Haarlem. Dus ik denk dat ze bij de Zijlpoort dan richting de Grote Markt liepen.
0: Een eentje lopen.
2: Ja.
1: Nou, hè?
2: Ja, en ik heb ook een documentaire gemaakt. En daar heb ik ook sommige van die vrouwen tot leven gebracht met AI. Dus dan zie je ze ook bewegen.
0: Ja, leuk. Die zit in het theater, 360 graden rond.
2: Nee, die zit echt in de tentoonstelling. Als je binnenkomt, dan heb je rechts
0: aan de muur.
2: Heb je natuurlijk het portret van Therese Zwartsen. Ja. En als je recht tegenaan kijkt. Misschien stond hij niet aan toen jij even kwam kijken, want toen was
0: dus
2: hij
0: nog niet geopend. Een circuit zag ik nog. Ja, als je de gang in loopt dan, hè?
2: Ja, dat is een andere tentoonstelling. Dat is Formule 1.
0: Nee, als je de zaal inloopt, hè, dus door de gang naar rechts.
2: Ja.
0: En daar op de muur.
2: Ja, op de muur staat dan een hele grote documentaire. Ja, en dat vertelt, dat brengt eigenlijk het verleden en het heden eigenlijk samen. Dus ook bijvangst is daar dan ook te zien.
0: Mm-hmm. Jij hebt die documentaire gemaakt.
2: Ja.
0: En wat vond je van de liggende tentoonstelling? De onderwerpen die liggen, de voorwerpen die liggen, de tekst van de platen.
2: Het is toch elke keer bijzonder, want ik doe natuurlijk niet zelf. Ik ben de samensteller van de tentoonstelling, maar alle vrijwilligers die vooral Hans Konijn van collectiebeheer, die komt dan weer met een oud mesje aan. Waar de school mee. Een brilletje van een van de vrouwen. Ik weet niet meer welke. Volgens mij van. Ja, ik heb ze nu niet voor me liggen. Vissershoedjes. En er is toch heel veel hebben in de collectie zitten. Mm-hmm. Dus dat is dan altijd bijzonder. Om toch echt objecten te kunnen laten zien. Weet je wel? Dan wordt het meer wezenlijk.
1: Ja, tastbaar.
0: Ja, je zegt, dat stuk wat wij gaan opvoeren is natuurlijk al heel lang geleden. Maar wat je ziet, en dat is ook een beetje Zandvoort. Als je niet klopt, dan hoor je dat gelijk.
1: Ja, zeker weten. dat is ook zo leuk. Dat, kijk, als er dingen niet bekend zijn. We weten als collectief zoveel met elkaar. En zeker hier in Zandvoort, waar we natuurlijk heel veel Zandvoorters hebben. Mm-hmm. Die hier al heel lang wonen en van generatie op generatie. Dus voor ons lijkt het ook echt ontzettend leuk. Weet iemand iets over vrouwenkiesrecht in Zandvoort? Dan ga naar onze website. Kom langs volgend weekend.
0: Hoe heet de website?
1: De website heet verhalenjagers.nl. En daar kan je altijd een mailtje naar ons sturen. We hebben daar ook een soort verhalenbank. Dus waar we verhalen van Zandvoort willen verzamelen. Echt voor het behoud van het collectieve erfgoed. Dus heb je een mooi verhaal, mag je dat ook altijd daar kwijt. Maar desalniettemin hoop ik dat iedereen volgend weekend naar het museum komt. Naar Zandvoort Art. De tentoonstelling komt bekijken. En wij zullen daar een voorproefje geven om 1:30... om 1:30 en om 2:30 op zaterdag en zondag.
0: Daar moet ik straks even opschrijven.
1: Ja.
2: Ja. Ja, en dan zijn ook weer kunstwerken te zien van voor Zandvoort Art.
0: Hoeveel kunstenaars hebben jullie?
2: We hebben nu vijf kunstenaars. Eentje hangt al in het Museum Café. En nog vier andere die komen te hangen. Dus die komen, ik geloof, dinsdag hun werk brengen. Dus dan is het van 24 tot... zondag, volgende week zondag te zien.
0: Ik moet altijd wel een beetje lachen als ik dat zo zie. Want wij wonen natuurlijk al een aantal jaren in Zandvoort. Jij kent Zandvoort ook al een aantal jaren, jij waarschijnlijk ook. Dat het begonnen is met op een zondagmiddag ging je naar vier kunstenaars en dat was de kunstroute.
2: Ja.
0: Mm. En als ik het nu zie, ik heb straks met Carina er nog over hebben. Het is zo'n waslijst geworden.
2: Ja, het is gigantisch. Ja.
0: Dat fik je niet meer in een weekend.
2: Nee, zeker niet. En... ja, het is een beetje, kunstlijn is natuurlijk ook zo begonnen in Haarlem. En ik denk dat een beetje het voorbeeld was. Want dat begon ook heel kleinschalig, was een marktje. En nu is het ook, kan je het niet behappen in een weekend.
0: Ik heb de plattegrond van Haarlem gezien de laatste keer, maar dat is niet te doen. En dat is het antwoord, is het ook. Nou. Van tevoren kiezen is denk ik de beste optie.
2: Ja.
1: En of dan, je laten verrassen.
0: Ja, maar dan haal je het nog niet.
1: Nee, dan haal je het niet.
2: Nee.
1: Misschien moet... als je het verdeelt over zaterdag en zondag.
0: Ja. Dan haal je het ook niet.
2: Ja, gewoon een route uitstippen.
0: Maar ja, ik vind het hartstikke leuk. Want dat blijkt dus wel dat Zandvoort behoorlijk kunstzinnig is.
2: Ja. Ja.
0: En vorig jaar heb ik bij jullie op bankje gezeten. En dan zie je mensen voorbij komen met boekie.
2: Ja.
0: Meneer, waar is dit? Meneer, waar is dat? Ddus van... buiten Zandvoort is er veel interesse in.
2: Ja, het trekt heel veel publiek en dat is mooi. Want dat is ook het doel van het Zandvoorts Museum, weet je, om zoveel mogelijk mensen naar Zandvoort te krijgen.
0: Ja, om hierdoor breid je uit, zal maar zeggen.
2: Ja, ja.
1: En ik moet ook zeggen, wat er de schilderijen die in de, noem maar even de foyer van het museum hangen, zijn ook echt heel tof.
2: Ja.
1: Heel kleurrijk, heel anders qua stijl, een beetje street.
2: Ja, een beetje street art. Het is van Bondien. Ik ben de achternaam even kwijt.
1: Ja, echt heel tof.
0: Even samenvatten naar de tentoonstelling van nu. Vrouwen van Zandvoort. Van chic tot vislopers. Van nu tot?
2: 4 april is die te zien. Dus, en daarvoor gaan we ook nog wandelingen plannen over het visserspad met gids. Het toneelstuk dat eraan... aankomen is. En,
0: dus eigenlijk is het een ingevulde expositie. Wordt het een ingevulde expositie?
2: Ja, we gaan nog randprogrammering rondom wat daarmee te maken heeft. Er komen nog allerlei andere evenementen bij.
0: Nou, we gaan het zien en volgen. Ja. Ik ben zeer benieuwd naar de monoloog.
1: Ja, kom kijken.
0: Kom zeker kijken. Ik heb heel kort gekeken, dus ik kom zeker uitgebreid kijken. En volgende week is het natuurlijk Zandvoort Art.
2: Ja.
0: Dank voor de komst en uitleg.
1: Ja.
0: En we gaan het allemaal zien.
2: Ja, oké.
0: Dankjewel.
2: Ja, hoi.

0: Rain in May van Max Werner uit de vroege tachtigs. Dit is Goedemorgen Zandvoort hier op ZFM Zandvoort. En afgelopen week was ze nog live in Antwerpen. Nu is ze weer terug. Hier is Carina met haar verslag over de Zandvoort Arts 2026.
1: Goedemorgen Zandvoort. Ik zit hier bij Skol, heel gezellig. Want tegenover mij zit Mark Remijn, één van de organisatieleden van de Rotary voor Zandvoort Art. Want ja, het gaat weer bijna beginnen. 26 en 27 september. Mark, hoe gaat het met de organisatie?
2: Ja, nog gezellig druk met de laatste voorbereidingen. We zijn er bijna klaar voor om op 25 locaties hopelijk duizenden geïnteresseerde bezoekers te zien en te ontvangen.
1: Wat is de grootste aanpassing of verandering waar we rekening mee kunnen houden? Of wat we kunnen gaan zien en meemaken dit jaar?
2: De kunstroute nu voor de zesde keer op 25 verschillende locaties, waarvan 6 locaties dit jaar nieuw zijn. En we hebben 33 nieuwe kunstenaars. Uit Duitsland, uit Noorwegen, uit Overijssel, uit Heemstede. Nou, noem maar op. Maar echt, ja, hè, er is een van de vragen van: moet ik in Zandvoort wonen om mee te mogen doen aan Zandvoort Art? En dan moeten we een beetje grinniken. Dat hoeft niet, maar zo is het natuurlijk in 2021 wel begonnen.
1: Dus Zandvoort Art gaat international.
2: Ja, precies. Ja, dat mag je wel zo zeggen. Ja.
1: En 33 nieuwe, dat zijn er echt behoorlijk veel. Maar alle vaste leden die echt al jaren meedoen, hebben die zich ook weer aangemeld?
2: Ja, het is een mooie groep bekenden met vernieuwing met die nieuwe deelnemers. En ik heb vorig jaar ook wel gezien dat sommige kunstenaars dan even een jaartje overslaan. En zo om en om meedoen met Zandvoort Art. En dat vinden we prima. Dat mag allemaal. Ja.
1: Nieuwe locaties, zeg je.
2: Ja.
1: Kun je er een paar noemen van nieuwe locaties?
2: Nou, we zitten hier in Skol Café. Dat is een nieuwe plek. Oranje Nassau School. De Domineeskamer in de Dorpskerk. Dat is heel nieuw. En we hebben in de stationshal een sportlocatie waar ook geëxposeerd wordt. En dat zijn zo wat nieuwe adressen voor dit jaar.
1: Nou, dat klinkt echt heel erg goed. Hebben jullie ook weer gedacht aan de kinderen?
2: Ja, natuurlijk, Carina. Die vergeten we niet. Mm-hmm. Hier in de Blauwe Tram, Louis Davis Carré, doen dit jaar 4 kids mee van basisscholen. Die hun creativiteit ook heel serieus nemen en heel graag willen tonen en daarover vertellen. Ja. Dus die traditie die houden we heel graag in ere. En we hebben weer gekozen vanuit Rotary Zandvoort niet voor 1 goed doel, maar voor 2 goede doelen dit jaar. Cultuur voor kinderen. Dat hadden we vorig jaar al. En dan kunnen de kinderen zelf kiezen van: wil ik een boek, wil ik een workshop doen, wil ik naar de film, wil ik naar een voorstelling. Nou, dat zijn een soort tegoedbonnen, vouchers, waar ze dan zoiets leuks mee kunnen doen.
1: Oh, maar hoe komen ze daar dan aan?
2: Ja, dan laten we ons ook adviseren van welke kinderen hebben daar recht op. Of die het niet zo breed thuis hebben. Die willen we dan juist met zo'n cadeautje hopelijk in december blij maken. En dan hebben we, dat is dus cultuur voor kinderen.
1: En wat is het tweede doel dan?
2: Het tweede doel is klassiek in de klas. En dat is op 1 basisschool hier in Zandvoort gestart 3 jaar geleden. En nu is het eigenlijk op alle basisscholen. En daar willen we dus de leerlingen die buitenschools een klassiek instrument willen bespelen ook steunen om die wekelijkse bijdrage mogelijk te maken. En dat is echt kunst en cultuur in de volle breedte. Waarbij we nog geen idee hebben wat het goede doel of de goede doelen dit jaar gaan brengen. Hè, wat, hoeveel geld dat gaat opleveren. Maar dat gaan we dan over die twee mooie bestemmingen verdelen.
1: Want hoe komen jullie aan het geld voor het goede doel? Want eerst hadden de kinderen tasjes beschilderd. Ja. Ja. Maar hoe hebben jullie dat dit keer bedacht?
2: We hebben een loterij in de dorpskerk. Het hele weekend. En daar kunnen de deelnemers en de bezoekers en iedereen loodjes kopen voor die goede doelen. En we hebben nu een lijst met 30 hele mooie prijzen. Geschonken door ondernemers hier in Zandvoort. Door leden van de Rotary. En door 18 kunstenaars die meedoen. Die zeggen van nou, mijn bronzen beeldje of mijn schilderij of mijn ingelijste foto. Die schenk ik voor dit goede doel. En dat zijn dus echt prachtige, mooie prijzen die te winnen zijn in de loterij dit jaar.
1: Nou, dat kan toch haast niet misgaan. Dit klinkt zo goed. Echt fantastisch. Maar je zit hier ook heel trots. Jullie hebben heel hard gewerkt. Want je zit met een groep die dit organiseert vanuit de Rotary. Die ook al vanaf het begin erbij zaten. Dus ja, jullie weten hoe Zandvoort Art is gegroeid. Het wordt elk jaar, lijkt wel weer, groter, professioneler. En ja, daar kan je echt wel heel erg trots op zijn natuurlijk. Het is weer een kunstroute. Mensen kunnen weer een boekje halen. De boekjes, waar zijn die te krijgen? Als mensen nu horen van, hé, daar wil ik weer wel voor gaan wandelen. Waar kan ik het boekje halen?
2: Als mensen zich echt vooraf willen oriënteren. Ja. Hè, van, nou, wat is er te zien op die locatie? Of ik hou alleen maar van beeldhouden. Waar kan ik dan het beste naartoe? Want die 25 locaties is wel heel veel voor één of twee middagen. Ja. Dan is het kunstrouteboekje nu al bij Wijn aan Zee op het Stationsplein af te halen. En in het weekend zelf uiteraard ook in de Dorpskerk, waar dan de overzichtstentoonstelling is. Ja. En op meerdere locaties. Dus je kan eigenlijk overal starten met de route. Ja. En dan aan de hand van het boekje gaan fietsen, gaan wandelen, gaan speuren naar het volgende adres. We hebben trouwens studenten van het MBO Airport College. Die met z'n tienen de gasten, de bezoekers gaan verwijzen. Hoe verdwaal ik in Zandvoort? Nee, hè, van hoe kom ik van het museum terug bij de Dorpskerk? Waar vind ik het Wim Gerterbach College? En daar gaan die 10 studenten dus het hele weekend gastvrij bij helpen. En
1: zitten ze dan ook op van die badmeesterstoelen, zoals bij de Formule 1?
2: Nee, ze zijn mobiel. Ze lopen herkenbaar door het dorp. En ze zijn op die manier aanspreekbaar door het publiek.
1: Nou, ik vind dat echt een hele, hele goede zet. Want ik kan me herinneren dat mensen toch wel aan het zoeken waren, bijvoorbeeld naar het Louis Davids Carré. En dan dachten ze, oh ja, dat is wel een beetje verscholen. Maar ik vind dat ook weer een heel goed idee. Doet het oude Zandvoortsmuseum ook nog mee?
2: Nee, die locatie is nu in beheer of in eigendom van de gemeente. En daar kunnen we dit jaar niet over beschikken. Oh ja. Maar daar vlakbij hebben we nog een nieuwe locatie. Studio 11 Zandvoort. Waar 6 mensen met een beperking ook hun kunsten vertonen. En die hebben daar een dagbesteding waar ze dus met elkaar creatief werken. En die doen ook mee. Dus een nieuwe locatie en een nieuwe groep deelnemers.
1: Ja, want dit keer zitten ook heel veel kunstenaars bij elkaar. Hè? Zoals in het LDC bijvoorbeeld, met de Biep en dan ook nog Skol. Ja. Maar je noemde net ook nog een andere, dat het eigenlijk gezien mag worden als 1 locatie, maar het bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen, waardoor er heel veel kunstenaars bij elkaar zitten. Want sommige groepen zijn best wel groot.
2: Ja, ik denk dat de meeste kunstenaars hier in de Blauwe Tram, Louis Davids Carré, een plekje vinden. Nog een paar die op hun eigen atelieradres solo exposeren. Ja. En bij het station een cluster, bij de Dorpskerk eigenlijk ook. Ja, meerdere, heel dicht bij elkaar. Meerdere locaties op kruipafstand.
1: En hebben jullie ook weer iets van muzikale aankleding? Want ja, de extra's, noemen we het maar.
2: Ja, dat zijn zeker onze extra's. Twee jonge zangeressen, muzikantes uit Zandvoort, die op zaterdagmiddag en zondagmiddag optreden. In het Zandvoorts Museum.
1: Ja, ik zie Ayla en Amy.
2: Ja.
1: Oh, nou, daar moet je echt naar gaan luisteren. Die zijn alle twee zo goed.
2: En dan hebben we als tweede locatie voor die muzikale optredens hebben we het Rode Kruisgebouw.
1: Wat leuk.
2: Ja, staat allemaal.
1: Ja, dat is ook wel fijn. Dat het Rode Kruisgebouw, dat ligt natuurlijk een beetje uit de route.
2: Klopt.
1: Maar dat mensen weten, daar kun je ook nog lekker even naar de kunst en gaan kijken en naar de muziek gaan luisteren. En dan zie ik nog iets met een strandharker.
2: Ja, dat is de strandharker die een mooi portret bij Plazant voor de deur gaat harken. Een beetje afhankelijk nog van het tij, hè, eb en vloed. Ik kan nog geen exacte tijden noemen.
1: Nee.
2: En of hij nou zaterdag en zondag actief is, dat durf ik nog niet te beloven.
1: Ja.
2: Maar dat is, dat is ook een kunstvorm. En Hanneke, bloemiste in Zandvoort, doet altijd mee als locatie. Maar nu doet ze zelf ook mee met bloemsierkunst.
1: Nou, ze is aangestoken om mee te doen. Wat goed.
3: Ja. Ja.
2: En dat, dat is eigenlijk een hele brede definitie, als ik het zo mag zeggen, van kunst en cultuur. En dat, niks te gek eigenlijk bij Zandvoort Art.
1: Nou, ik ga hem zeker lopen. Ik heb het boekje hier al mooi voor mijn neus. Het boekje lijkt ook wel steeds dikker te worden. Het ziet er weer top uit, prachtig. Ik zou zeggen, mensen, haal zo'n boekje alvast. Dan kun je al een beetje kijken waar je graag naartoe zou willen. Of je gaat naar...
2: de website zandvoortart.nl.
1: Ja, want dan kun je... Ik zie hier ook een QR-code, waar is die voor?
2: Dat is ook de QR-code van de website. Die staat vanaf morgen ook op de grote affiches. We gaan een campagne bij de lantaarnpalen in Haarlem, Heemstede en Zandvoort voeren. Dus dan moet iedereen toch wel weten wat er te doen is het laatste weekend van september.
1: Hebben jullie verkeersregelaars geregeld? Want als ik het zo hoor, dan is dat denk ik wel nodig.
2: Geen idee. Ik hoop dat het mooi en droog weer wordt. En dat studenten de stroom goed kunnen leiden. Ja.
1: En dan is natuurlijk de opening in de kerk voor genodigden. Op de vrijdagavond weer.
2: Ja.
1: Maar de dag daarna, hoe laat opent het eigenlijk? Hoe laat kunnen de mensen naar de kerk toe gaan om te kijken waar ze naartoe willen? Naar die, voordat ze gaan lopen.
2: Welkom in de dorpskerk vanaf 12 uur. Zowel op zaterdag als op zondag. En dat geldt voor alle 25 locaties. Dus de twee middagen van harte welkom.
1: Ja, en er zijn geen kosten aan verbonden, hè?
2: Nee, gratis entree.
1: Gratuit. Dus alleen de loterij, daar kun je aan meedoen. En ik zou zeggen, mensen, doe mee. Want het komt terug bij de kinderen in Zandvoort. En daar worden de kinderen ontzettend blij van. En wie weet komen daar weer dan later hele goede kunstenaars uit. Nou Mark, succes met de laatste loodjes. Ik weet zeker dat het allemaal helemaal goed komt. En we gaan weer genieten, want het wordt weer prachtig.
2: Graag gedaan en dank je wel.
1: Nou, jij bedankt.
0: Ja, bedankt Carina voor jouw verslag van het Zandvoort Arts 2026. En ik zeg tot de volgende keer.

0: En dan gaan we voor het laatste stukje praten met Willem Stroomman, een onderhand een vaste klant.
1: Ja.
0: Die hier komt vertellen wat er aan de hand is bij Classic Concert.
1: Ja.
0: Willem, het nieuwe seizoen begint.
1: Het is ons eerste concert van het nieuwe seizoen. September.
0: Tot wanneer loopt het seizoen?
1: Nou, eigenlijk 1 concert per maand. En dan in juli en augustus dan hebben wij vakantie. En dan slaan we weer over. En dan in september, dan, zoals nu, dan beginnen we weer. Dus we hebben 10 concerten per jaar.
0: Oké.
1: Van 9 in de Dorpskerk en 1 productie altijd hier in de Agatha-kerk.
0: Staat die ook al in de planning?
1: Jazeker. Dat is...
0: December?
1: Ja, eind december. Dan komt dus dat koor uit Maastricht.
0: Een welbekend koor uit Maastricht.
1: Ja, hoe heet ze nou? Je weet wel. Maar die komen dus weer, die komen dus weer zingen. Dus Maastrichter Star.
0: Maastrichter Star, ja. Bijzonder.
1: Hoe heet ze nu toch? Maar die vragen zelf ook elk jaar. Dan mogen wij volgend jaar weer terugkeren. En 1 keer per jaar is ons net iets te vaak. Anders ligt het zo vast van tevoren. Ja. Dus om het jaar. Dus vorig jaar zijn ze niet geweest. Ze komen nu dit jaar. Komen ze weer in december komen ze naar de...
0: Maar het is toch wel een schouderklopje als ze vragen van mogen we weer komen spelen?
1: Ja, ja, ja, ja. Maar ja, of dat met ons te maken heeft of met de sfeer van het dorp Zandvoort. Want daar kan je het natuurlijk ook over hebben. We hebben ook nu 200 jaar badplaats. Ik bedoel, het leeft enorm hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het idee van Zandvoort en dat je daar dan bent en dat je daar dan wat gaat doen en zo. Dat is natuurlijk eigenlijk al 200 jaar.
0: Nou, als je daar uit Maastricht komt en je komt in een vissersdorp, wat nu een toeristisch dorp is geworden, dan heeft dat heel iets anders.
1: Absoluut, absoluut. Wel, ik op mijn beurt, van als je het hebt over, noem dan zo'n mooie, echt een mooie stad in Nederland, dan kom ik zo uit op Maastricht.
0: Ga je toch richting Maastricht?
1: Ja, Zoldermeer hoor. Maar ja, eigenlijk is Maastricht altijd een heel... Ik vind het altijd een buitenlandse stad. Alsof het ergens in België...
0: In België ligt,
1: Frankrijk.
0: Ja. Ja,
1: daar lijkt het wel veel op, hoor. Maar goed.
0: Maar goed, dat is pas in december. We gaan naar morgen. Morgen. Noors duo.
1: Ja, Julie en Andreas Rockset. En zij studeerden allebei cum laude af... aan het conservatorium in Rotterdam. Een aantal jaren geleden. En dat ze vanuit Noorwegen naar Nederland gekomen zijn...
0: Om te studeren?
1: Te studeren is toch wel wat. Ik moet zeggen, ik ken ook nog, dat is iets langer geleden... een jonge organist, die kwam uit Noorwegen... en die heeft gestudeerd in Amsterdam op het conservatorium. Dus
0: ik mag aannemen dat Noorwegen ook een conservatorium heeft.
1: Absoluut. Absoluut. Maar toch heeft dat kennelijk... De Nederlandse conservatoria hebben toch een bepaalde naam... En waar dus dan studenten op afkomen uit het buitenland. Het is op het ogenblik zo dat er in Nederlandse conservatoria... meer buitenlandse studenten rondlopen dan Nederlandse. Dat is wel erg teruggezakt. Zijn nu 30% van de studenten is Nederlands. Terwijl 70% is uit allerlei landen uit de hele wereld. Dus dat is wel een beetje moeilijkheid, hoor, vind ik toch.
0: Brengen wij geen muzikanten meer op? Of is de interesse weg?
1: Ja, waar zit dat in? Dat kan je je dus afvragen. Dat weet ik dus niet. Kijk, als een van de voorbeelden weet ik... Je had vroeger, dat heette dus op de Veluwe de Bible Belt. En dan had in ieder gezin hadden ze meerdere kinderen. Maar de meeste kinderen daarvan gingen muziek. Organisten werden dat allemaal. En tegenwoordig zijn ze aan de drugs... Ze spelen geen orgel meer.
0: Nee.
1: Weet je, dus dat is een hele rare omslag. Een
0: rare ontwikkeling.
1: Urk, hetzelfde. Het is meer crimineel dan wat het vroeger...
0: Aan muzikanten
1: die waren. Dingen mag ik allemaal niet zeggen, maar het is wel wat het is.
0: Ja, dat is jammer.
1: Het is,
0: maar goed, we hebben in ieder geval 2 Noren die gaan morgen absoluut muziek maken.
1: Ja, en wat zij dus met Zandvoort gemeen hebben... is dat zij zijn opgegroeid met hun hele familie... Een klein dorpje aan de Noorse kust. Zelfs op een eilandje hebben ze jaren gewoond. En de voorouders die zijn allemaal vissers geweest. Het is hetzelfde verhaal van... je gaat met je schip de zee op. Komen zij nog terug? Komen zij niet terug? Die spanning, die kennen zij dus vanuit hun...
0: Een soort shanty verhaal.
1: Ja, dat kennen zij. En zij hebben dus een heel programma met Noorse liederen. Noorse muziek. En... met Zuid-Amerikaans. Want zij zijn naar Argentinië geweest. En dat heeft ermee te maken met de instrumenten die ze bespelen. Want harp wordt er bespeeld morgen. En bandoleon. En voor die het niet weet, maar een bandoleon, dat is een soort... Ja,
0: een soort trekzak.
1: Trekzakje, trekharmonicaatje en een kleintje. En vooral in Zuid-Amerika zijn alle tango's zijn altijd daarvoor gemaakt en daarvoor geschreven. En dus zij hebben dus die hele grappige combinatie tussen Zuid-Amerikaanse tango's en Noorse volksmuziek. En dat is het hele programma morgen. Er is geen naam die ik kan uitspreken, want het is al in het Noors. Maar dat geeft niet, het is allemaal prima. En ook Iers. Er zit ook Iers bij. En Astor Piazzolla zit erbij. Dus, maar dit is dan toch weer bewerkt door Julie en Andreas. Die dat zelf omgezet hebben voor hun instrumentarium.
0: Je haalt dat wel aan. Maar als zij 225 concerten in 16 landen gegeven hebben... Dan verzin je wel wat, toch?
1: Ja, dan verzin je wat. Zeker wel. Ja. En ze spelen dus niet, niet echt bestaande muziek. En als het bestaande stukken zijn, dan maken zij daar een bewerking van voor hun eigen zitting, voor hun eigen twee instrumenten. Dus dat is. En in 2022 zijn ze al een keer naar Zandvoort geweest. En dat was toen een heel groot succes. Dus toen ontstond het idee van wij komen nog eens terug. Nou, dat is dus morgen. Dus dat is heel bijzonder hoor, wel. Dus ja, en het begint dus morgenmiddag om 3:00. En de entree is €10. En de deuren van het gebouw gaan dus om half drie open.
0: Dus dat is een standaard verhaal, hè?
1: En voor mij krijg je gratis een kopje koffie of thee.
0: We hebben het net al over gehad, hè, over in het voorgesprekje, dat alles wordt duurder en zo. Ja. En dat geldt zeker voor classic concert die artiesten moet betalen.
1: Absoluut, ja.
0: Hoe is jullie vriendenkring? Bestaat die nog?
1: We hebben nog een vriendenkring en er komt geld binnen. En er is natuurlijk ook nog steeds, toch, dat zeggen we wel, subsidie van de gemeente Zandvoort. Die zonder problemen, we dienen dus een aanvraag in en er wordt nooit verder en wordt altijd meteen toegekend. Dus dat gaat goed. Dat zijn wel eens plaatsen waar dat minder was. Maar ja, kijk, de gemeente Zandvoort zegt, wij vinden het belangrijk dat er cultuur in Zandvoort wordt gedaan.
0: Is en blijft.
1: Is en blijft. En jullie zijn als Classic Concert zijn dus een van de groepen hier die dat organiseren. Dus waarom zouden we jullie dat weigeren? Jullie zijn degene die het organiseren.
0: Nou, dat is een goede rugsteun om het te behouden. Want ook wat jij zegt, in andere steden en dorpen verwatert dat, omdat het is niet meer te betalen straks.
1: Nee, dat is ook niet te betalen. Nee. Maar kijk, piano moet gestemd. Ja, morgen dan toevallig niet, want wordt die niet gebruikt. Maar we hebben een concert.
0: Normaal gesproken moet die voor het concert moet die gestemd zijn.
1: Moet die gestemd, ja. €150.
0: Ja, ben je alweer kwijt.
1: Daar ga je al, weet je. Maar die kerk wordt wel gehuurd. Het is leuk dat wij in die kerk zitten, maar wordt wel door ons
0: gehuurd.
1: Wordt die gehuurd. Ja. Wat overigens weer een deel is van het voortbestaan van die kerk, omdat wij dus 10 keer per jaar daar die kerk huren, is dat voor hun een grote bijdrage aan hun voortbestaan. Dus we helpen elkaar wel. Maar zij zeggen niet, ja, kom maar gratis in de kerk. Dat kan dus gewoon niet.
0: Nee, dat kan. Uit hun opzicht kan het ook niet.
1: Nee.
0: Dus je moet het van twee kanten bekijken.
1: Ja, daarom. Dus dat, we snappen dus inderdaad, wat zijn de kosten en wat zijn de inkomsten? En nou ja, dat...
0: Kan je nog vrienden gebruiken?
1: Ja, altijd.
0: En waar kunnen zij zich gemelden?
1: Bij classicconcerts.nl. Dat is op de website.
0: En daar vind je alle informatie?
1: Daar zit alle informatie. Ook over alle concerten die komen nog. Ook concerten die alweer geweest zijn. Een verhaaltje over wie wij zijn. Ook als Classic Concert. Mm-hmm. Maar dus ook over de vrienden van Classic Concert. En die zijn er nog steeds.
0: Nou, dat is mooi. Want dat is een goede groep mensen die stevast naar de kerk komt.
1: Ja.
0: En luisteren naar Classic Concert.
1: Ja, absoluut. Ja. En wat ik zelf het leuke vind, ja, dat het de publiek wat daar dan zit, de mensen, is eigenlijk 99% Zandvoorts. Moeten wij nu in Heemstede van Haarlem gaan adverteren?
0: Dat weet ik niet. Dat
1: levert weinig op. Dat doe ik wel even goed. Maar ik hoor altijd... Ja, een enkele keer... Dan zeggen ze... Ja, ik hoorde je op Radio Noord-Holland. Want daar ga ik morgenochtend weer mee bellen.
0: Ja, ja, okay.
1: En dan komt er iemand naar Zandvoort toe. En die zegt dan... Ja, het was op de radio vanochtend. Oh ja, nou, dank je.
0: Ja, dus, zo werkt het toch?
1: Maar dit is er eentje.
0: Ja, nou, misschien moet je wat vaker adverteren in de regio. Maar het is ook wat je wil.
1: Het is ook weer hetzelfde. De adverteren zit ook weer een prijs aan. Dus dat, je kan wel zeggen van ja... Iedere advertentie levert ons 1 luisteraar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus als we dus 100 advertenties hebben uitstaan... hebben we 100 personen publiek, daar komt het toch ongeveer op neer.
0: Mm-hmm.
1: Dat is
0: lastig
1: hoor.
0: Dat is lastig. Dus hou het lekker zoals het is.
1: Wij houden het zoals het is. En wij kunnen hier nu financieel, we kunnen dit allemaal draaiend houden. Dat doen we dan ook. En het programma staat ook zoals zo'n verhaaltje van... haal de banden aan met klassieke muziek in Zandvoort.
0: Mm-hmm.
1: En dan wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Classic Concerts... en ontvang nog een nieuwsbrief... Vul dan het bijgaand formulier. En u ontvangt 11 keer per jaar via de mail onze nieuwsbrief. En dan kun je dus ook vrienden worden.
0: Mooi.
1: En als je vriend bent, krijg je weer korting op de entree voor je concert. Als je
0: Komt. Goed, morgen om 3:00 is het concert.
1: Ja.
0: 2:30 gaat de kerk open.
1: Ja.
0: 10 entree.
1: Ja.
0: En ik wens je heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Ja, goedemorgen Zandvoort. Zit er weer op voor vandaag. Stefan,
1: ja.
0: De techniek en de muziek, dank.
1: Hartstikke bedankt. De redactie, ja, graag gedaan.
0: Het is een super redactie deze week. Hans Botman, Ger Loogman en ik heb ook een stukje mogen doen. Dank voor de redactie. Aan het einde van deze dag wil ik toch nog even melden dat er volgende week zondag 200 jaar badplaats is met een lunch hier voor de deur.
1: Ja,
0: wij maken zelf een drieblok.
1: Uh-huh.
0: Jij doet het laatste blok met Jaap.
1: Uh-huh.
0: Heb je jouw muziek uitgekozen?
1: Oké.
0: Wel over het antwoord, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus kom lunchen. Je kan nog kaarten bestellen op van tol tot tol.nl. En je mag ook zo aanschuiven. In ieder geval, zet dan ook de radio aan als je niet komt en luister naar het programma. Dit was Goedemorgen Zandvoort van ZFM. We wensen jullie een prettig weekend en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Doei doei.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie. Maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt.

0: Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie stopt met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Agenten mogen nog wel naar interne vieringen of vieringen die worden georganiseerd door anderen. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden in de noodopvang structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de homo-acceptatie onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon, en het wordt 18 tot 20 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is. En ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag. En weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is.

0: ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Daar raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Richard. Goedemiddag.
1: Ja. Even de microfoon pakken.
0: Even de microfoon, dat is beter. Hallo, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we zijn er weer
1: te zien.
0: Zeker. En voor jou is het voorlopig even de laatste keer, maar daar hebben we het straks wel even over.
1: Ja.
0: Gaan we het uitgebreid ook over hebben. Ik ben heel benieuwd waarom eigenlijk.
1: We hebben geen ruzie.
0: Geen ruzie. Dat
1: is het niet.
0: Dat nog net niet. Nee, Richard, we zijn er weer met Zandvoort op zaterdag. En weer een volle agenda hebben we vandaag. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, we beginnen straks weer met Zandvoort Nieuws. Dan het weerbericht. En we gaan iemand bellen, Marjolein. Die is 24 uur aan het trainen om zoveel mogelijk kilometers te maken met de trein. En nou, dat is een wedstrijd via de website Treinreiziger. En er doen er 180 mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze gevaar is, hoeveel kilometers ze al gedaan heeft enzovoort.
0: Ja, en ook slapen, doet ze dat ook tussendoor in de trein?
1: Ja, nou het grappige is, ze heeft inderdaad tussen 2 en 3 of zo een uurtje geslapen. Maar er kwamen er net allemaal diezelfde treinreis. Want ze herkennen elkaar, ze hebben allemaal hetzelfde shirt aan. Die kwamen dik pratend, kwamen ze ook die coupé in waar zij zit. Dus toen werd ze weer wakker. Dus slapen is er nog niet echt van gekomen.
0: Oké.
1: Nou, voor de rest gaan we dan Piet Pijper bellen over het nieuwe seizoen.
0: De competitie begint morgen. Heel raar, op zondag.
1: Nou, omdat het samengevoegd is, hè?
0: En het hoe en wat, dat horen we inderdaad straks van Piet.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Dus ze spelen soms op zaterdag en soms op zondag.
0: Ja, meestal op zaterdag. Dus kunnen we het lekker meenemen.
1: Ja. Dan hebben we een evenementagenda. En we hebben een interview van Jaap Koper met de Zandvoortse ondernemer. En voorlopig voormalig para-Olympisch skier Martijn Wijsman. Die ook wel bekend van de fietsenwinkel in de
0: Hoogstraat. Zeker weten. Een hele bekende fietsenwinkel daar.
1: En natuurlijk hebben we nog Pit Report met Randall. Dier van de week. Oh, ja, ik heb een primeur. We hebben geen dier van de week, maar iets anders. Maar dat vertel ik je.
0: Oké. Zo vlak voordat je weggaat, gooi je de boel nog om.
1: Gaan we het even omgooien. Ter verwarring.
0: Ja, nou mooi.
1: En Carina, die ik overigens altijd heel goed vind in interviews... heeft een interview met Rotary over het aankomen Zandvoort Art.
0: Ja, is volgende week.
1: Ja. En dat is
0: het. Nou, genoeg te doen, genoeg? Dacht ik.
1: Zeker
0: weten. Nou, ook ruimte voor lekkere muziek natuurlijk. Hier op de Zandvoortse Radio. En ook op de tv kun je gewoon luisteren naar dit programma. Dat kan je doen op kanaal 40, digitaal via Ziggo. En 1367 van KPN, anders www.zfm-live.nl.

0: Lekkere nieuwe single zou op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je hoorde de single van Alex Parker en ja, gewoon een lekkere plaats, toch Richard?
1: Ja, klinkt goed. Ik moet zeggen dat ik hem niet heel erg goed ken, maar dit klonk wel leuk.
0: Ja, zeker. Ja, het is een vrij nieuw artiest. Voor ons in ieder geval wel.
1: Ja, voor ons wel.
0: Ja. Ja, nou, we hebben weer het Zandvoorts nieuws. En we beginnen met een bericht over onze eigen René Lammers.
1: Ja, hij was vanmorgen in de uitzending, hè, bij Goedemorgen Zandvoort. Maar nou, voor degene die dat gemist, heb ik nog een berichtje. Onze Zandvoortsheld René Lammers heeft afgelopen weekend weer uitstekend gepresteerd in de Eurocup 3 op het legendarische circuit van Silverstone. Ondanks dat de 18-jarige coureur de baan alleen maar kende van de simulator en te maken kreeg met verraderlijk Brits weer, liet hij direct zien waar hij toe in staat is. De resultaten op een rij, race 1 zaterdag, een geweldige tweede plaats algemeen en de overwinning bij de rookies. Zaterdag 2, zondag, race 2 zondag, een hele sterke vierde plaats op een kletsnatte baan en opnieuw een rookie podium. Met deze topresultaten blijft René volop meedoen in de top van het klassement. De strijd om de plek 2 in het kampioenschap lijkt nog helemaal open te liggen en ook de titel bij rookies is binnen handbereik. Op 26 en 27 september staat de volgende race op het programma op het bekende terrein van Jerez. En dat zit in Spanje. Nou, heel veel succes René.
0: Zeker weten. Nou, we steunen hem.
1: Zeker. En we hebben nog een heel ander bericht. Het gaat over damherten. Dat heeft me een beetje verbaasd eerlijk gezegd, maar ik zal het zo vertellen waarom. Het huidige beheer van damherten in het duingebied van Noord- en Zuid-Holland wordt naar verwachting een jaar verlengd. Nou, dat op zich verbaast me helemaal niet. Het bestaande faunabeheer loopt af op 9 maart 2027, maar een nieuw plan is dan nog niet gereed. De faunabeheereenheid Noord-Holland werkt daar momenteel aan mee. De verlenging is nodig omdat de populatie volgens de betrokken partijen moet worden voortgezet. In 2026 is de afgelopen doelstand van 800 tot 1000 damherten bereikt. En zonder beheer kan de populatie echter opnieuw groeien met de mogelijke gevolgen voor de natuur en de verkeersveiligheid. Ook nu de doelstand is bereikt, zijn de gewenste effecten op de natuur nog niet overal zichtbaar. In de Amsterdamse waterleidingduin is het herstel van flora en fauna nog onvoldoende. Het aantal aanrijdingen met damherten is duidelijk afgenomen, maar er vinden nog steeds aanrijdingen plaats. Daarnaast wordt het in het rapport vermeld, is de situatie veranderd door het verwijderen van het hek op de natuurbrug Zandpoort. Damherten kunnen zich hierdoor gemakkelijker verplaatsen tussen de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De gevolgen daarvan worden voor de populatie en de natuur de komende weken gemonitord en zijn relevant voor de toekomstige beheerkeuzes. Nou, nu mijn verbazing.
0: Ja, daar komt ie.
1: Waarom moet je dat elk jaar verlengen? Omdat volgens mij kom je daar nooit meer vanaf van beheer. Want ik zou je vertellen, als je 3 jaar niet gaat beheren, dan zitten er niet 1000, maar 2000 herten weer in de waterleidingduin.
0: Zeker.
1: Nou, dat wil helemaal niemand. Dus je moet gewoon elk jaar blijven afschieten. Het is gewoon niet anders.
0: Nee, of castreren bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat schijnt bij herten heel moeilijk te zijn.
0: Oké, okay,
1: ze hebben alles wel eens onderzocht. De pil en... nou, ze hebben van alles gedaan. Maar dat kan al verplaatsen, hebben ze ook gedaan. Maar dat is allemaal niet mogelijk.
0: Oké, okay, ja, dan moet het afschieten blijven.
1: Ja, ja.
0: Anders heb je er zo... ja, en als je, het is steeds dier op dier natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja, ja, en weet je, ongeveer... ik denk dat 95% van de vrouwtjes zwanger raken. Nou, als je dan 500 vrouwtjes hebt... reken maar uit hoeveel hertjes er dan weer hebt.
0: Zeker, tel uit je winst, ja, zullen we zeggen. Oké, okay, dankjewel voor het bericht... Uiteraard ook na te lezen allemaal op onze eigen ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, nou, hij is

0: Clean Bandit. Zo dadelijk het weer. Kijken of we nog een beetje Indian Summer gaan krijgen, Richard. Maar eerst heb je nog even een Zandvoorts berichtje.
1: Ja, het gaat even over de golfbaan de Dunes. Ze hebben een hele mooie erkenning gekregen door golf.nl. En golf.nl is ongeveer de organisatie waar alles wordt geregeld op golfgebied. En ook waar alle, kun je alle wedstrijden inbrengen enzovoort. Dus dat is echt een autoriteit.
0: Zeker, ook bij andere sporten, hè? De Formule 1. Dat werd ook mede georganiseerd door golf.nl.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb toevallig 2 weken geleden mijn eerste golfweekend gehad. Dus ik weet nu ook precies wat golf.nl doet.
0: Oké, okay. Ja. Heb je al een hole-in-one gescoord?
1: Nou, ik ben ermee bezig.
0: Je bent er mee bezig. Ja. Komt eraan. Nou, heel goed.
1: Nou, dus de golfbaan is door golf.nl uitgeroepen tot de nummer 2 van Nederland als het gaat om prijskwaliteit.
0: Zo.
1: Daar houden wij wel van. De waardering komt voort uit het onderzoek naar onder liefst 157 9-holes golfbanen in Nederland. Een resultaat waar eigenaren Paula en Nigel Lancaster en het gehele team bijzonder trots op zijn. Wat de Dunes volgens de Paula en Nigel bijzonder maakt, is de toegankelijkheid. Golf hoeft niet ingewikkeld of elitair te zijn. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met de golfsport en te genieten van een dag op de baan. En het grappige is dat ook jij, ook al heb je helemaal geen GVB, hoewel dat tegenwoordig anders heet, of je hebt helemaal geen ervaring, je kan gewoon er naartoe gaan en een baantje slaan. Hè? Dat is zo
0: mooi. Ja.
1: Ja, zonder dat je maar enige ervaring hebt. Nou, die gedachte staat centraal binnen de Dunes. Of iemand nu een ervaren golfer is, net begint met golf, of gewoon eens wil kennis maken met de sport, de deur staat voor iedereen open.
0: Nou, hartelijk gefeliciteerd in ieder geval met die mooie 2e plek. Dat is niet mis. En eigenlijk wisten we dat wel. Want heel veel mensen spreken altijd heel positief over die golfbaan.
1: Ja.
0: Dus gewoon lekker daar gaan golfen als je zin hebt om een balletje te slaan. Zullen we zeggen. Zometeen het weerbericht voor de komende dagen. Wat gaat het weer geven? Nou, Richard heeft het samen met de weermannen uitgezocht. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoor je ze dadelijk naar de volgende plaats. En dat is een gouden ouwe van Climbing Fisher. And This Is Me.

0: Lekker hè, de single van Climby Fisher en This Is Me.
1: We hebben er heen.
0: Nee, dat is een hele verkeerde.
2: Nee?
0: We gaan het weer doen.
2: Hebben we er helemaal, helemaal.
0: Nee, we hebben er heel lang op moeten wachten. Hey, dat is raar op zich. Oké, nee, komt wel. Het weer.
2: Geen tune?
0: Nou, je mag gewoon een ander tune hebben hoor. Zo.
2: Ja, zo. Dat is een mooi tune.
0: Tune erbij.
2: Nou, vandaag schijnt de eerste zon, later neemt de bewolking toe en volgt regen. Zondag regent het vooral in de nacht en de ochtend. En zondagmiddag breekt vanuit het westen de zon door. Zaterdag is het 20 tot 22 graden en zondag is het 18 tot 19 graden. Dus een graad of drie koeler. Na het weekend is sprake van droog weer met geregeld zon. Dus dat klinkt wel heel goed. De temperatuur komt uit op 19 tot 21 graden en daarmee is het aangenaam.
0: Oké, nou lekker weer dus opkomst. Ja, ze had het inderdaad bij het landelijke nieuws ook over een Indian Summer. En het is een beetje oude wijvenzomer, noemen ze dat ook hier in Den Landen.
2: Ja,
0: nou ken je die term, oude wijven?
2: Ik heb er wel eens van gehoord, Indian Summer, maar
0: ja,
2: wat dat precies betekent.
0: Nou, het is een beetje een nazomer, hè? Een goede nazomer.
2: Ja, een beetje mild.
0: Zeg maar, nee, ja. juist lekker.
2: Ja, maar mild, niet van 30 graden, maar gewoon zoals nu, 21 graden.
0: Ja, precies, of ja. Nog een paar graadjes erbij. Maar ja, dan zit je meestal in Limburg als je dat wil bereiken natuurlijk. Nou, het weer hoorde je zojuist van Richard. Ook dat weer is terug te vinden op onze ZFM-app. Of kijk even op de andere kanalen van dit radiostation. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. En hoor je natuurlijk ook nog de lekkerste muziek. Waaronder via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl. En dan kijk je ook live mee in de studio hier aan de Tolweg 10A. Nou, wij kijken nu naar het westen. Doen we samen met Co West van de Pet Shop Boys. Yeah.

0: Nou zit tegenover mij Richard, zoals je uiteraard wel weet vandaag. Maar ja, hij gaat ook weg en niet eventjes weg, een behoorlijke tijd weg. Richard, ga je ook naar het westen toe of niet? Go West?
1: Nee, ik ga de andere kant op.
0: Ja, hè?
1: Ik ga...
0: Go East.
1: Oostelijke kan niet.
0: Ja, nou ja, dat bedoel ik. Nee, leuk. Ja, je gaat ongeveer 7 maanden weg.
1: Ik ga 5 maanden weg.
0: 5 maanden weg.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat betekent dat ik hier een maand of 6 niet te horen ben.
0: Oké, okay, nou ja, het is je vergeven.
1: Sorry.
0: Het zij je vergeven, maar we gaan het over iets anders hebben op dit moment.
1: Ja, we gaan met Marjolein bellen. Ze is 24 uur aan het trainen om zoveel mogelijk kilometers te maken met de trein. Dat is altijd in Nederland. En dit is een wedstrijd van de website Treinreiziger. En is gebaseerd op het boek Kilometerkampioen uit de jaren 50. Er doen 180 mensen mee. Nou, hallo Marjolein.
2: Hallo Richard.
1: Hi, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed. Ik ben een beetje moe inmiddels, want ik ben al eventjes onderweg.
1: Ja, je bent al 14 uur aan het reizen, hè?
2: Ik ben al 14 uur aan het reizen, inderdaad.
1: Ja, en lukt het een beetje met je planning?
2: Nou, ik had dus van tevoren een mooie planning gemaakt om zoveel mogelijk kilometers te maken. En toen kwam ik in Utrecht en toen had de trein vertraging. En toen miste ik mijn overstap. Dus helaas kon vanaf toen de planning in de shredder en moest ik opnieuw beginnen.
1: Nou, dat betekent dat je dus nog ook druk bezig bent tijdens zo'n reis
2: in je hoofd. Ik ben druk bezig, allemaal op mijn mobieltje. Ik heb medereizigers gezien die gewoon laptops bij zich hadden, maar goed, dat vond ik een beetje zwaar om mee te nemen.
1: Ja, is al een idee. Heb je een beetje ruimte? Is het druk in de trein?
2: Nou, op dit moment zit ik eigenlijk in mijn eentje bijna in de trein.
1: Kijk.
2: Ik ben bij Nijmegen nu in de buurt. Maar vanmorgen was het wel heel druk, want iedereen had dezelfde beginstations bedacht.
1: Ja, en jullie herkennen elkaar ook, hè? Hoe herken je elkaar?
2: Nou, we hebben allemaal een rood t-shirt gekregen met daarop staat Kilometerkampioen 2026. En daar herken je elkaar aan.
1: Ja.
2: En het zijn ook die maloten die dan heel hard over het station rennen om de volgende trein te halen.
1: Ja, doe je dat ook?
2: Ja, als het nodig is wel. Maar ik zat vanochtend met allemaal jonge jongens in de trein. Die konden echt veel harder rennen dan ik. Maar goed, ik had de overstap ook gehaald.
1: Hey, en ik hoorde ook dat jij op Den Haag een dingetje had. Dat die jonge gasten de trein uitrenden naar een ander station. En dat van daaruit weer een trein pakte, omdat het dan weer 1,5 kilometer scheelde. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ik ben gewoon met de Intercity naar Rotterdam gegaan. Maar andere mensen zijn bij Den Haag-Hollandspoor uitgestapt. En die hebben toen inderdaad gelopen naar Den Haag Centraal. En vanaf daar de sprinter genomen.
1: Dat scheelde weer 1,5 kilometer.
2: Dat scheelt 1,5 kilometer. Maar ja, die moest je dan wel lopen binnen 17 minuten.
1: Ja.
2: Nou ja, dat zag ik niet helemaal zitten. Zeker niet midden in de nacht.
1: Nee, je zei ook van... want ik heb je al natuurlijk eerder gesproken vandaag. Je zei ook van... Nou, eigenlijk is er wel behoefte aan een damesleague. Want dat... ja, dan is het wat eerlijker.
2: Ja, ik was net ook bij de controlepost en daar werd gezegd... Ja, er doen eigenlijk bijna geen vrouwen mee. Er is ook nog een versie van 12 uur treinen. Daar doen er wel een paar dames mee. Maar volgens mij de 24 uur versie... Nou ja, ik ben de enige die in ieder geval solo reist. Er zijn er een paar met een vriend mee of een moeder was met een zoon mee.
1: Ja, dat is aanhang. Dat telt niet.
2: Ja, verder heb ik nog geen dames gezien.
1: Nee.
0: Oké, Marjolein, kun je ook makkelijk contact maken met de andere deelnemers?
2: Nou ja, we hebben een live blog waar we op kunnen reageren en op posten. En ja, als je ze ziet in de trein, dan maak je gewoon een praatje. Dan vraag je, goh, wat is jouw planning en waar verwacht jij te eindigen vannacht?
0: Ja, precies. Ben je al met iemand zeg maar dezelfde richting op geweest?
2: Ja, vanaf het begin. We zijn eerst een rondje noorden van het land gedaan. Ja, daar waren heel veel mensen. En we hebben ook een site waar we de reizen allemaal konden plannen. Op treinposities.nl heet dat. En daar kon je dus ook gewoon zien wie er allemaal diezelfde trein zaten.
0: Oké, kunnen mensen dat ook thuis volgen of is het alleen voor de deelnemers?
2: Ja, het live blog is te volgen op kilometerkampioen.nl.
0: Ah, oké. En dat is natuurlijk de grote vraag voor wat is dit? Zit er een bepaalde actie achter dat dit georganiseerd wordt? Hoe werkt dat?
2: Nou, het is de eerste keer georganiseerd in 2015. Toen bestond de treinreiziger 10 jaar. En toen hebben ze dat gebaseerd op het, het gelijknamige boek uit 1954 of 56. Maar toen vonden mensen dat zo leuk, dus nu wordt het elke 2 jaar georganiseerd.
0: Oké, en je moet daar een bepaald bedrag voor betalen om te mogen trainen, zeg maar, 24 uur. Dat betekent dat ook dat de NS, zeg maar, ook als treinmaatschappij, zeg maar, een bijdrage doet in de pot?
2: Nou, ik heb zelf een weekendvrij abonnement, dus ik mag gewoon al reizen door het land. Maar je kon ook een treinkaartje erbij kopen, een dagkaartje voor 15 euro.
1: Dat is niet duur, nee.
2: En Arriva heeft ook nog gesponsord, dus daar mochten we allemaal 1 ticket voor de nachttrein van hebben.
1: Kijk.
2: Dat was normaal ook 15 euro, dus dat was mooi meegenomen.
1: Mooi. Hey, en hoe gaat dat nou in zijn werk, zo'n dag? Beschrijf hem eens.
2: Je mag starten tussen 12 uur 's nachts en 4 uur 's nachts.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik ben om 4 over de 12 gestart.
1: Maar dan moet je, als je om 4 uur 's nachts start, dan moet je ook tot 4 uur door.
2: Ja,
1: volgende dag.
2: Klopt.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En 's nachts rijden de minste treinen, dus dat is het moeilijkst te plannen.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hebben. Dus er waren heel veel mensen die hebben eerst van Meppel naar Leeuwarden. Daar was een krappe overstap. En toen in Groningen was er nog krapper overstap. Maar goed, toen had de conducteur even gevraagd of die trein wilde wachten.
1: Heb je hem even gebeld?
2: Nou ja, die conducteur of die machinisten, die hebben wel contact met elkaar.
1: Hmm.
2: Het nachtnet werd drukker gebruikt.
1: Hmm.
2: En op een gegeven moment moest ik ook om 5 uur, was ik in Rotterdam. En daar ging de Albert Heijn To Go net open. Dus daar hebben heel veel mensen een ontbijt gekocht.
0: Hmm. Oké, want dan moet je zelf voor zorgen, Marjolein. Dat je lekker eten kan.
2: Ja, ik heb een grote tas bij me, want ik had overal een beetje een krappe overstap gepland.
0: Oké, veel meegenomen van thuis gewoon.
2: Dus ik hoop straks nog even mijn flesjes bij te kunnen vullen. En dan kom ik de rest van de dag wel door.
1: En waar ben je nu?
2: In Nijmegen.
1: Oké. En waar eindigt de reis vanavond om precies 12 uur?
2: Nou, volgens mijn nieuwste planning eindigt die in Amsterdam Centraal.
1: Oké, dat is een mooie centrale plek.
2: 12.
1: Ja. Oké.
2: Ja, nou. En tussendoor ga ik nog naar Groningen, Leeuwarden, Rotterdam. Nou ja, alle kanten.
1: Op hoeveel kilometer zit je nu?
2: Ik denk 1700 ongeveer.
0: Wauw.
1: En de hele dag?
2: Oh, nee, ik bedoel de hele dag.
1: Oh ja, en nu?
2: 900.000 of zoiets.
1: 900, oh ja. En is het zo dat je dit leuk vindt om te doen?
2: Ja, ik vind het echt fantastisch om te doen. Ik ben echt weken bezig geweest met de planning. En toen kwamen er weer werkzaamheden, moest ik de planning weer aanpassen. Nou, en het dan uitvoeren is ook wel leuk.
1: Mm.
0: En je hebt een grote rugzak op je rug. En het bekende t-shirt dan van de organisatie.
2: Ja.
0: Nou, ziet er leuk uit, denk ik.
2: Zeker.
0: Ja. Had je Richard al een foto gestuurd?
2: Nee, nog niet.
0: Oh, oké. Okay. Hey. Ja, jij hebt haar telefoonnummer, neem ik aan, omdat ze verslag doet. Nou ja, dus kan je Richard even een fotootje sturen.
1: Ja,
0: zie jij het in de studio van ZFM ook?
2: Ja, dat ga ik zo even doen.
1: Hé, hey, en als mensen volgend jaar mee willen doen, waar moeten ze zich dan opgeven?
2: Dat gaat via kilometerkampioen.nl.
1: Kilometer gewoon voluit? Kilometerkampioen.nl?
2: Ja.
1: Oké.
2: Maar hij wordt om het jaar georganiseerd.
1: Oh, dus niet volgend jaar, maar over 2 jaar?
2: Ja.
1: Oké. Nou, ontzettend leuk om te horen. En we wensen je vanuit hier uit Zandvoort heel veel succes met de rest. En ik hoop dat je die jonge gasten een beetje uitreist.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ik ga mijn best doen.
1: En laat je nog even weten als je gewonnen hebt?
2: Ja, dat zal ik ook doen.
1: Oh, wat is de prijs eigenlijk als je wint?
2: Een Interrailpas.
1: Oké, leuk.
0: Oh, best leuk om te winnen.
1: Ja.
2: Zeker
0: weten. Nou, jij daar veel plezier in Nijmegen, waar je op dit moment zit. En wij gaan verder aan de tolweg hier in Zandvoort.
2: Oké,
0: groetjes. Bedankt.
1: Groetjes.
0: Ja. Ik heb trouwens wel een leuke plaat voor je hoor, Marjolein. De Morning Train, die heb je vanmorgen ook ingezeten. En dan gaan we terug naar volgens mij ook de jaren 80. Dat dit een hit was van de zangeres Sheena Easton. Hier is ze met The Morning Train op ZFM.

0: Voor het mooie verhaal van Marjolein. 24 uur traveler op de trein. En ja, ze heeft nog wel even te gaan. Ze zit nou in Nijmegen, Richard. Dat is toch even een eindje weg. Helemaal aan de andere kant van het land, zeg maar. Dus nou, wij zitten in Zandvoort en jij zit nog wel in Zandvoort.
1: Ja.
0: Want vanaf woensdag gaat er het een en ander veranderen. Ik weet dat jij al vaker een lange vakantie hebt gehad. Maar deze is wel heel erg lang, hè, nu?
1: Dit is mijn langste vakantie ooit.
0: Oké, okay. Ja. En ja, wat ga je allemaal doen? En hoe kom je daarop eigenlijk om zo'n lange vakantie te doen?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk al heel lang naar Nieuw-Zeeland. En zoals je weet is dat heel ver. En dan heb ik ook zoiets van, dan wil ik ook het maximum tijd daar zijn. En dat zo'n toeristenvisum die duurt maximaal 3 maanden. Dus dan zijn we daar ook 3 maanden.
0: Ah, precies. Ja.
1: Nou ja, weet je, en ondertussen kom je dan langs Australië. En dan vind ik het zo suf om dan niet ook naar Australië te gaan. Want ja, weet je, niet dat je heel Australië kan zien. Maar ik vind het wel heel leuk om dan toch in ieder geval een deel te zien. Dus we hebben besloten van, nou, dan gaan we ook een maand naar Australië. Beginnen we in Sydney. En dan zakken we zo met de auto af naar Melbourne. En dan gaan we ook nog een beetje naar Tasmanië. Want ja, dat moet je gezien hebben. Dat is zo zonde als je daar in de buurt bent. Dat je dan zit hier iemand tegenover me te knikken.
0: Ja, wat is daar zo bijzonder dan, Tasmanië?
1: Nou, de dieren in Tasmanië die zijn uniek. Die vind je nergens anders in de wereld. Ook niet in Australië. Niet alle dieren natuurlijk, maar een bepaalde dieren. Zo buideldieren en zo, die zijn daar nog heel, zeg maar, wat zuiverder gebleven dan in Australië. En een hele andere cultuur ook. Want het is toch altijd heel geïsoleerd eiland geweest, hè?
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay.
1: Het is wel gewoon, hoort helemaal bij Australië, hoor. Dat wel. Nou, en dan gaan we daarna naar Nieuw-Zeeland 3 maanden. En dan terug vliegen we over Cairns. En waarom Cairns? We gaan dus nog 4 dagen naar Cairns. Omdat daar het Great Barrier Reef zit. En daar wilden we heel graag naartoe ook. Om lekker te snorkelen. En daarna gaan we echt zoiets van, nou, nu gaan we echt vakantie vieren. En dan gaan we nog 2,5 weken naar Bali. Om echt even ontspanning te zoeken. En we hebben dan ook helemaal geen excursies meer gepland.
0: Dus. Oh, oké, okay. Echte vakantie.
1: Ja.
0: En dan een beetje overwinteren daar in Bali de laatste 2 weken dan van de grote reis, Richard.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij doen, als ik dat zou horen, heel veel Zandvoorters dat ook. Die ontvluchten Zandvoort ook in de winter. En dan gaan ze ook zeg maar naar Bali bijvoorbeeld, hè. Hoor je heel veel ook. Of naar Spanje,
1: ja.
0: De overwinteraars.
1: Ja, het voordeel van Bali is dat het eigenlijk het hele jaar hetzelfde klimaat heeft, hè, qua temperatuur. En die mensen die zijn super aardig. Het eten is ontzettend lekker. Het is heel goedkoop. Ja, weet je, het is echt een paradijsje. Maar wel één tip, mocht je ooit eens naar Bali gaan, ga niet ten zuiden van Ubud. Ubud is een plaatsje dat ongeveer 50 kilometer boven het vliegveld ligt. Want daar is het, stikt het van de Australiërs, die eigenlijk maar 1 ding komen doen en dat is lekker bier drinken. En dat is, ja, voor mij als natuurminnend iemand helemaal niet leuk. Maar boven Ubud is het eigenlijk redelijk rustig. En dan vind je nog die echte cultuur van Bali.
0: Ah, kijk, dat is mooi.
1: Ja.
0: Nou ja, ik wens je een hele fijne vakantie.
1: Dankjewel.
0: En dat betekent wel 5 maanden gewoon niet tegenover mij hier in de studio. 6 maanden, hè, zelfs.
1: Ja, 6 maanden waarschijnlijk. Ja. Ik heb wel afgesproken.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Doos. Ja, ook deze single kwam ik tegen van Denise Williams. En let's hear it for the boys. De boys zijn er met het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En Richard, kan je een beetje een overzicht geven wat we in het tweede uur voor de luisteraars hebben?
1: Ja, Rob, we gaan het nieuwe seizoen in voor het voetbal. En we gaan Piet Pijper bellen om gewoon eens even te vragen hoe het nu met de nieuwe trainer gaat. En nou ja, alles wat er zo te vertellen is over het elftal. Misschien kunnen we hem nog vragen om een voorspelling te maken waar we eindigen.
0: Ja, oké. Okay, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel weten.
1: Misschien een wat gepeperde vraag, maar ik ben wel benieuwd naar het antwoord. En we hebben een interview van Jaap Koper met de Zandvoortse ondernemer en skier Martijn Wijsman, wel bekend van de fietsenwinkel in de Halterstraat.
0: Zeker, en hier op de Tolweg heeft hij ook gezeten op het hoekje.
1: Ja, dus eerst hadden we twee fietsenwinkels. Dat vond ik wel heel erg prettig. Nu hebben we er nog maar één met vaak een enorme wachtlijst. Dus ik ben er zelf niet heel blij mee. Maar goed, dat
0: is eigenlijk. Ja, als je service wil verlenen, dan kost dat iets meer tijd, denk ik. Ja. Dus dat moet je dan voor over hebben, Richard, toch?
1: Nou, soms kan je helemaal niet naar binnen. Dan zeg je van, ik wil mijn fiets laten maken. En dan kom je gewoon niet aan bod, omdat het te druk is met de fietsen die ze zelf verkopen.
0: En wat moet je dan?
1: Ja, dan moet ik naar Haarlem.
0: Naar Haarlem. Maar ja, op de fiets die niet werkt. Oh joh, wat een ellende.
1: Ja, behalve ze maken wel een uitzondering voor lekker banden.
0: Ja, ook dat wordt wel gedaan. Ja. Nou, heel goed. Dus Martijn gaan we zo meteen horen. Inderdaad, met Jaap Koper die daar was in Pluspunt. Want het gebeurde allemaal bij de Breiklub. Want die hadden een heel mooi cadeau voor iets of iemand. Daarover hoor je zo meteen veel meer in het gesprek met...

0: toontje lager. En ben jij ook zo bang? Je hoort hem hier bij de Zandvoortse Radio. Nou, helaas gaat de verbinding met Piet vandaag even niet lukken. Morgen begint dus de competitie. En dus ook worden er wedstrijden gespeeld op zondag. Dus niet alleen op de zaterdag, maar ook op de zondag. En omdat ik en mijn collega's dan niet op de radio zitten... Is het geen doen om daar morgen verslag van te doen. Dus hou je hem te goed, want dan die week erop nemen we gewoon even een samenvatting van die wedstrijd ook mee bij de nieuwe wedstrijd. En alle zaterdagwedstrijden uiteraard weer live te horen hier bij ZFM. We gaan naar Carina, want zij sprak met de Rotary Club Zandvoort, met Mark Remijn. Hij is daar heel actief bij de Rotary, doet onder meer de communicatie en de website en dergelijke. Want de Rotary die is een van de organisatoren van Zandvoort Art. En Zandvoort Art vindt inmiddels een paar jaar plaats hier in Zandvoort. En ook dit jaar weer, want volgend weekend is het zover. Nou, wat het allemaal inhoudt en wat er allemaal gaat gebeuren met Zandvoort Art... Dat hoor je nu van Carina in gesprek met Mark van de Rotary.
1: Mark, hoe gaat het met de organisatie?
2: Ja, nog gezellig druk met de laatste voorbereidingen. We zijn er bijna klaar voor om op 25 locaties... hopelijk duizenden geïnteresseerde bezoekers te zien en te ontvangen.
1: Wat is de grootste aanpassing of verandering... waar we rekening mee kunnen houden... Of wat we kunnen gaan zien en meemaken dit jaar?
2: De kunstroute nu voor de zesde keer op 25 verschillende locaties... waarvan 6 locaties dit jaar nieuw zijn. En we hebben 33 nieuwe kunstenaars. Uit Duitsland, uit Noorwegen, uit Overijssel, uit Heemstede. Nou, noem maar op, maar echt, ja... Hè, er is een van de vragen van... moet ik in Zandvoort wonen om mee te mogen doen aan Zandvoort Art? En dan moeten we een beetje grinniken. Dat hoeft niet. Maar zo is het natuurlijk in 2021 wel begonnen.
1: Dus Zandvoort Art gaat international?
2: Ja, precies. Ja, dat mag je wel zo zeggen. Ja.
1: En 33 nieuwe, dat zijn er echt behoorlijk veel... Maar alle vaste leden die echt al jaren meedoen... hebben die zich ook weer aangemeld?
2: Ja, het is een mooie groep bekenden met vernieuwing... met die nieuwe deelnemers. En ik heb vorig jaar ook wel gezien dat sommige kunstenaars... dan even een jaartje overslaan. En zo om en om meedoen met Zandvoort Art. En dat vinden we prima. Dat mag allemaal. Ja.
1: Nieuwe locaties, zeg je.
2: Ja.
1: Kun je er een paar noemen van nieuwe locaties?
2: Nou, we zitten hier in School Café. Dat is een nieuwe plek. Oranje Nassau School. De Domineeskamer in de Dorpskerk. Dat is heel nieuw. En we hebben in de stationshal een sportlocatie waar ook geëxposeerd wordt. En dat zijn zo wat nieuwe adressen voor dit jaar.
1: Nou, dat klinkt echt heel erg goed. Hebben jullie ook weer gedacht aan de kinderen?
2: Ja, natuurlijk, Carina. Die vergeten we niet. Hier in de Blauwe Tram, Louis Davis Carré, doen dit jaar 4 kids mee van basisscholen. Die hun creativiteit ook heel serieus nemen... en heel graag willen tonen en daarover vertellen. Ja. Dus die traditie die houden we heel graag in ere. En we hebben weer gekozen vanuit Rotary Zandvoort... niet voor 1 goed doel, maar voor 2 goede doelen dit jaar. Cultuur voor kinderen... En dat hadden we vorig jaar al. En dan kunnen de kinderen zelf kiezen van... wil ik een boek, wil ik een workshop doen... wil ik naar de film, wil ik naar een voorstelling. Nou, dat zijn een soort tegoedbonnen, vouchers... Hè, waar ze dan zoiets leuks mee kunnen doen.
1: Oh, maar hoe komen ze daar dan aan?
2: Ja, dan laten we ons ook adviseren... van welke kinderen hebben daar... Ja, recht op, of die het niet zo breed thuis hebben... die willen we dan juist met zo'n cadeautje... hopelijk in december blij maken. En dan hebben we, ja, dat is dus cultuur voor kinderen.
1: En wat is het tweede doel dan?
2: Het tweede doel is klassiek in de klas. En dat is op één basisschool hier in Zandvoort gestart 3 jaar geleden. En nu is het eigenlijk op alle basisscholen. En daar willen we dus de leerlingen die buitenschools een klassiek instrument willen bespelen ook steunen om die wekelijkse bijdrage mogelijk te maken. En ja, dat is echt kunst en cultuur in de volle breedte. Waarbij we nog geen idee hebben wat het goede doel of de goede doelen dit jaar gaan brengen. Hè, hoeveel geld dat gaat opleveren. Maar dat gaan we dan over die twee mooie bestemmingen verdelen.
1: Want hoe komen jullie aan het geld voor het goede doel? Want eerst hadden de kinderen tasjes beschilderd. Ja, ja. Maar hoe hebben jullie dat dit keer bedacht?
2: We hebben een loterij in de Dorpskerk. Het hele weekend. En daar kunnen de deelnemers en de bezoekers en iedereen loodjes kopen voor die goede doelen. En we hebben nu een lijst met 30 hele mooie prijzen. Geschonken door ondernemers hier in Zandvoort, door leden van de Rotary en door 18 kunstenaars die meedoen. Die zeggen van nou, mijn bronzen beeldje of mijn schilderij of mijn ingelijste foto, die schenk ik voor dit goede doel. En dat zijn dus echt prachtige, mooie prijzen die te winnen zijn in de loterij dit jaar.
1: Nou, dat kan toch haast niet misgaan. Dit klinkt zo goed. Hebben jullie ook weer iets van muzikale aankleding? Want ja, de extra's noemen we het maar.
2: Ja, dat zijn zeker onze extra's. Twee jonge zangeressen, muzikantes uit Zandvoort, die op zaterdagmiddag en zondagmiddag optreden. In het Zandvoorts Museum.
1: Ja, ik zie Ayla en Amy.
2: Ja.
1: Oh, nou, daar moet je echt naar gaan luisteren. Die zijn alle twee zo goed.
2: En dan hebben we als tweede locatie voor die muzikale optredens hebben we het Rode Kruisgebouw.
1: Wat leuk.
2: Ja, het staat allemaal.
1: Ja, dat is ook wel fijn. Dat het Rode Kruisgebouw, dat ligt natuurlijk een beetje uit de route.
2: Klopt.
1: Maar dat mensen weten, daar kun je ook nog lekker even naar de kunst en gaan kijken en naar de muziek gaan luisteren. En dan zie ik nog iets met een strandharker.
2: Ja, dat is de strandharker die een mooi portret bij Plazant voor de deur gaat harken. Beetje afhankelijk nog van het tij, hè, eb en vloed. Ik kan nog geen exacte tijden noemen.
1: Nee.
2: En of hij nou zaterdag en zondag actief is, dat durf ik nog niet te beloven.
1: Ja,
2: maar dat is, dat is ook een kunstvorm. En Hanneke, bloemiste in Zandvoort, doet altijd mee als locatie. Maar nu doet ze zelf ook mee met bloemsierkunst.
1: Nou, ze is aangestoken om mee te doen. Wat goed.
3: Ja. Ja.
2: En dat is eigenlijk een hele brede definitie, als ik het zo mag zeggen, van kunst en cultuur. En dat, niks te gek eigenlijk bij Zandvoort Art.
1: Nou, ik ga hem zeker lopen. Ik heb het boek hier al mooi voor mijn neus. Het boekje lijkt ook wel steeds dikker te worden. Het ziet er weer top uit, prachtig. Ik zou zeggen, mensen, haal zo'n boekje alvast. Dan kun je al een beetje kijken waar je graag naartoe zou willen. Of je gaat naar
2: de website zandvoortart.nl.
1: Ja, want dan kun je. Ik zie hier ook een QR-code. Waar is die voor?
2: Dat is ook de QR-code van de website. Die staat vanaf morgen ook op de grote affiches. We gaan een campagne bij de lantaarnpalen in Haarlem, Heemstede en Zandvoort voeren. Dus dan moet iedereen toch wel weten wat er te doen is het laatste weekend van september.
1: Nou Mark, succes met de laatste loodjes. Ik weet zeker dat het allemaal helemaal goed komt. En we gaan weer genieten, want het wordt weer prachtig.
0: Zeker weten dat het een mooi weekend gaat worden. Volgende week dus Zandvoort Art hier in Zandvoort. En haal vast het boekje, zoals je weet waar dan zeg maar de deelnemende, hoe noem je dat? Kunstenaars en locaties aanwezig zijn. Dus dat kan je allemaal in het boekje terugvinden wat je gratis kunt verkrijgen.

0: Hij is zo'n geweldige plaats. Ebony en Ivory. En we draaiden ditmaal de live versie. Paul McCartney en Stevie Wonder uiteraard. Met die mooie single uit de jaren 80. Volgens mij iets van 1983. Zeg maar gevoel. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Jij ook niet?
1: Nou, ik heb het gevoel dat het een paar jaar later is, maar...
0: Het zou ook kunnen. Nou, we gaan het wel even opzoeken. Terwijl jij de luisteraars op de hoogte brengt van weer wat evenementjes die hier in Zandvoort plaatsvinden. Nou, laat me horen, wat kunnen de mensen allemaal gaan doen?
1: Ja, de inschrijving van de Zandvoort Lightwalk, dus dat is wat anders dan de Zandvoort Art, 2027 is geopend. Op zaterdag 6 februari, dus zet hem vast in je agenda, verandert Zandvoort opnieuw in een sfeervol decor voor duizenden wandelaars. De komende editie markeert tegelijkertijd een nieuwe richting voor het evenement. Met de vaste slogan Wear Winter Clothes zet de Zandvoort Lightwalk voortaan nog sterker in op licht, verwondering, warmte en de bijzondere sfeer van een winteravond aan zee. Ook in 2027 worden deelnemers onderweg steeds opnieuw verrast. De organisatie werkt aan nieuwe lichtkunst, winterse projectie, sfeervolle installaties en verrassende ervaringen op bijzondere plekken in Zandvoort. Van grote blikvangers tot kleine momenten van verwondering. De verschillende creaties vormen samen de beleving van de avond. Deelnemers kunnen kiezen uit 6,5, 10, 14 en 18 kilometer. De 6,5 kilometer staat in het teken van de Family Walk en biedt jong en oud de mogelijkheid om samen in Zandvoort de Light Walk te beleven. Wie hieraan wil deelnemen, moet er snel bij zijn. Deze afstand is ieder jaar vroegtijdig uitverkocht. Vanaf 2027 is MS-fonds, dus multiple sclerose, het nieuwe goede doel van de Zandvoort Lightwalk. Deelnemers kunnen tijdens de inschrijving een vrijwillige bijdrage doen voor belangrijk onderzoek naar MS. Daarnaast is het mogelijk om via MS-fonds een persoonlijke actiepagina te starten. De inschrijving voor de Zandvoort Lightwalk op zaterdag 6 februari 2027 is vanaf nu geopend. Deelnemers kunnen zich nu inschrijven voor de 6,5, 10, 14 of 18 via www.zandvoortlightwalk. Light is dan in het Engels, hè? Lightwalk.nl en dat schrijf je helemaal aan elkaar. De inschrijving is geopend tot en met 25 januari.
0: En het is enorm populair, die Lightwalk. Want de mensen die hem eenmaal gelopen hebben, ja, die willen eigenlijk elk jaar weer van de partij zijn. Want je maakt zo ontzettend veel dingen tegen. Of kom je tegen wat verlicht is op een hele mooie manier. En dat allemaal hier in het dorp, maar ook op het strand bijvoorbeeld.
1: Ja, je mag het circuit op, hè? Dat is ook altijd leuk.
0: En het circuit is ook altijd heel populair. Ja. En de tunnel van het circuit, heel mooi aangekleed met verlichting. En natuurlijk de boot van de KNRM die dan op het strand ligt. Ook weer zo'n ding waar je naar uitkijkt.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus heel mooi, de Zandvoort Lightwalk. Nog even de datum, wanneer is dat?
1: 6 februari.
0: 6 februari.
1: En je kan dus vanaf nu inschrijven.
0: Op zandvoortlightwalk.nl.
1: Ja.
0: En ja, ben je dan al terug van je reis? Of,
1: Nee, ik ben 24 februari terug.
0: 24 februari, oké. Okay.
1: En helaas voor mijn vriendin, want die wil ook altijd graag meedoen. Maar die kan dus dit jaar niet meedoen, want die loopt hem ook elk jaar.
0: Ja, oké. Okay. Moet ik even bellen of ze hem uit willen stellen voor jullie?
1: Nou, ik zou je vertellen.
0: Regelen we dat, hoor. Dus,
1: ik zou je vertellen, Rob. We zouden vorige week op vakantie gaan.
0: Oh.
1: Maar omdat zo nodig die 24 uur race was, moesten we per se moesten we een week later op vakantie.
0: Oké, okay, ja. Maar tijdens je reis ga je dan ook veel treinen en zo? Of via andere...
1: We doen in principe alles met het openbaar vervoer. En als dat niet mogelijk is, dan huren we een auto.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Dus echt voor de wat meer onbegaanbare gebieden, om het zo te zeggen.
1: Je kan zeggen dat bijna het hele Zuidereiland OV-technisch onbegaanbaar is.
0: Oké.
1: Dus dan moet je, nou, ik denk dat 2/3 van het Zuidereiland dat we dat met de auto doen.
0: Ja, en is dat allemaal goed geregeld? Dat je in ieder geval je auto kan lenen? Want je hoort altijd wilde verhalen daarover, zeg maar. Maar daar heb je wel op, zeg maar, heb je wel uitgezocht of dat allemaal in orde is.
1: Wat voor wilde verhalen
0: hoor je? Nou, dat als je de auto terug inlevert, dat ze zeggen van... Hé, hey, we zien in één keer een krasje boven de wielkast. En die zat er niet op toen wij de auto meegegeven hebben. Dus wil je eventjes €3000 eigen risico betalen, wat op de autoverzekering zit.
1: Ik heb dat nog nooit meegemaakt in mijn leven.
0: Gelukkig.
1: Maar wat je wel moet doen, Rob, is gewoon foto's maken op het moment dat je hem krijgt. Hè. Lief met die man erbij, hè?
0: Zeker.
1: Dat hij weet dat het niet. Dat je hem niet na 2 weken nog foto's hebt gemaakt.
0: Nee, precies. Dus dat moet je sowieso goed in de gaten hebben.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook een goede verzekering. Maar daar heb je vast en zeker voor gezorgd.
1: Ja.
0: Dat je langer op reis mag en dergelijke.
1: Ja, ik moet zeggen, mijn reisverzekering ging 10 keer over de kop. Toen ze hoorden dat ik 5 maanden wegging. Mm-hmm. En dan door de wereld. Dus dat is behoorlijk. Dan ga ik nog ineens duiken of skiën.
0: Nee, dat is bijna hopeloos, zeg maar.
1: Ja.
0: Parachutespringen en dat soort dingen.
1: Nou,
0: in ieder geval alvast een hele fijne vakantie.
1: Dankjewel.
0: Maar je bent er nog even een kleine 1,5 uur op de radio. En wat ik nou tegenkwam, ik kwam Yves Berens, ons eigen Zandvoortse Yves, tegen bij De Beste Zangers. En hij zat daar in aflevering...
1: Oh, dat is echt leuk. En dat doet hij goed.
0: Aflevering 1 met Clouseau zat hij daar. En een van de nummers van Clouseau die hij daar gedaan heeft... en die op dit moment aan het doorbreken is als hit... is de single Verlangen. Nou, die gaan we nu draaien.
1: Leuk.

0: Ja, van deze singles zijn vele uitvoeringen inmiddels uitgebracht. Maar dit was toch echt het origineel uit volgens mij 1976. Gaan we ook opzoeken, dus ik krijg nog even een paar data van me door zo dadelijk.
1: Ja, deze ken ik niet, dus dan moet ik je helemaal schuldig zijn.
0: Oh, ken je die niet? Oh jee.
1: Sorry.
0: Ja, het was echt een knallende zomerhit. Een beetje in jouw jeugd, denk ik. Ja, zo'n beetje.
1: Ik ben niet zo van de zomerhit.
0: Oh, oké. Nou ja, wat we wel gaan doen is het interview van Jaap met Martijn. Want wat is daar het verhaal achter?
1: Nou, de Zandvoortse ondernemer en voormalig Paralympisch skier Martijn Wijsman. Die heeft een geldcheque in ontvangst genomen van de lokale breiclub. En het doel is de donatie. Die is bestemd voor de volledig verzorgde jaarlijkse skivakanties die SKOV organiseert voor kinderen met kanker. Persoonlijke motivatie van Wijsman. Hij is de eigenaar van de fietsenwinkel in de Halterstraat. En dat vind ik trouwens wel heel apart. Want Wijsman die heeft één been. Hè, zoals jullie misschien weten. Mm-hmm. Maar hij heeft dan wel een fietsenwinkel.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan denk ik, hoe lastig bijna kun je het maken. Hè?
0: Dat ja,
1: je
0: dus, maar dat is dus het voorbeeld van met een handicap dat je nog heel veel dingen kan doen. En Martijn is daar echt wel een voorbeeld van, hoor. Ook is de jeugd al echt petje af voor Martijn Wijsman wat dat betreft.
1: En ik heb hem ook wel eens zien fietsen gewoon op de fiets met een speciaal aangepaste fiets.
0: Ja,
1: ja
0: deed alles hoor, Martijn. Dus,
1: hij heeft als kind zelf kanker gehad, waarbij zijn been is geamputeerd. Hij reist elk jaar als ski-instructeur een week mee naar de Oostenrijkse bergen om zijn passie en kennis over te dragen. Het bedrag wat opgehaald is door de breiclub is €527,30.
2: Bij de jaarlijkse overhandiging van de cheque door de breiclub in de Pluspunt in Zandvoort is dit jaar de beurt aan Martijn Wijsman die dat mag doen. Want Martijn, jij bent niet alleen ondernemer hier in dit dorp, maar je doet ook nog iets anders.
3: Ja, ik doe altijd één keer per jaar een heel leuk dingetje. Dan ga ik met 30 kinderen en 25 man begeleiding naar Oostenrijk.
2: Ja.
3: Het zijn allemaal kinderen die kanker hebben of kanker hebben gehad.
2: Ja.
3: En ik ga daarmee als skileraar.
2: Ja. Nou weten we dus dat jij ook een skiverleden hebt. Hoe leuk is dat?
3: Ja, dat is echt te gek. Ja. Dat is echt te gek. Ik heb natuurlijk best wel een skiverleden.
2: Ja.
3: En als ik het zelf zeg, op een redelijk hoog niveau.
2: Ja.
3: En als ik dan mijn kennis over mag dragen aan de jongere generatie, hè, want het zijn allemaal kinderen tussen de 12 en 20 jaar.
2: Ja.
3: Waarvan een aantal ook met dezelfde beenamputatie als ik heb. Ja. Die skiën ook dus op één been.
2: Ja.
3: En ja, als ik dan mijn kennis over mag dragen aan de jongere generatie, ja, dat vind ik geweldig. Ja.
2: Het is voor jou, jij zegt ook van het is altijd de mooiste week van het jaar.
3: Ja, het is gewoon een hele mooie week. Het is gezellig, het is leuk, het is het plezier van de kinderen. Als je ziet na een lange periode van ziekenhuisbezoeken, operaties. En om ze dan zo zien los te komen en zo te zien genieten van zo'n wintersportweek die volledig betaald wordt door de stichting. Ja, dat is wel echt ieder jaar weer een feest om met mee te mogen gaan.
2: Ja, nou, dan is zo'n bijdrage uit zo'n breiclub van Pluspunt altijd welkom.
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja?
3: Alle bijdragers helpen. Hè. Het is, er zijn erbij die geven €100, er zijn erbij die geven €20. Ik vond dit een redelijk mooi bedrag.
2: Ja?
3: Wat we hebben gekregen, absoluut. En het is een erg dure week.
2: Ja?
3: Dus alleen met dit redden we het niet.
2: Ja.
3: Maar iedere bijdrage is van harte welkom. En het wordt allemaal goed besteed.
2: Ja, voor de mensen die dat nou willen weten, dat is de stichting SKOV. Ik moet het goed zeggen.
3: Ja.
2: SKOV, om het even gewoon populair te zeggen. Ja. Waar kunnen die mensen dat vinden? En kunnen ze daar ook iets aan kwijt?
3: Ja, tuurlijk. Ja, als mensen willen doneren, kan dat via de website skov.org.
2: Ja.
3: Dus skov.org.
2: Ja.
3: Dat staat voor Stichting Kinder-Oncologische Vakantiekampen. Dus kinderen met kanker. En daar staat ook de mogelijkheid om een donatie te doen. Dus als mensen meeluisteren en ze willen daar aan meewerken, dan is dat gewoon via de site is dat mogelijk.
2: Dankjewel.

0: Heb je nog een heel klein Robje Bos. Deze van Joe Bataan en Repo Kleppo. En toen de tijd werd deze beste man genoemd door ons, Joe Banaan. Vonden we heel erg grappig. Is daar niks meer aan natuurlijk. Dus ja, heel goed.
1: Ja, banaan had altijd zo'n zo'n lading, hè? Als je het over banaan had.
0: Zo'n lading, inderdaad.
1: Zeg verder niks. Maar...
0: Nee, dat, nee, dus jouw banaan.
1: Maar je had wel de bananenbar bijvoorbeeld. Voor de rest zeg ik niks.
0: De bananenbar, ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat is weer wat anders. Ja. Dus we zijn alweer aan het einde van het tweede uur van dit programma. Ja. Zo meteen... De Pit Report natuurlijk, met Rendel. En we gaan weer on tour hoor vandaag. Want we gaan vandaag naar Frankrijk toe. Want daar is dit weekend weer een ITCC-evenement. En Rendel Lawson, onze Pit Reporter, is dus organisator van dat ITCC-gebeuren daar. Uiteraard ook weer bij ons in de uitzending.
1: Hop, even voor de leken onder ons. Wat is de ITCC? Wat voor klasse is dat?
0: Nou, dat zijn de oude raceauto's, zeg maar. En dan moet je niet alleen denken aan een Formule 1 auto... maar gewoon bijvoorbeeld een oude Simca en dat soort raceauto's. Die raceden toen de tijd ook. En nieuw daarbij is gekomen, met name is de 70 en 80 jaren auto's. Maar ook waar die nou weer meer aandacht aan besteedt, is de auto's uit de jaren 90. En dat is onlangs opgezet. En dat blijkt ook heel populair te zijn.
1: Is dat een aparte klasse of zo?
0: Ja, die worden weer als aparte klasse dan ingezet. Dus de 90's cars.
1: Wat jammer dat ik mijn doosje vol heb verkocht.
0: Je deze wol?
1: Ja, dan had ik hem ook mee kunnen doen.
0: Had je mee kunnen racen? Ja. Was hij een beetje snel?
1: Nee.
0: Nee? Nou ja.
1: 2 pk?
0: Ja, nou, meer voor de bijzijn dan, hè, zeg maar. Okay. De hekkensluiter was hij dan geweest, Richard. Nou, we gaan dus straks dat allemaal verder horen in de Pit Report. En nog veel meer lekkere muziek. En een van die lekkere platen die we nog in huis hebben... is deze single. En dan gaan we inderdaad terug naar de jaren 90. Want af en toe werd er goede muziek gemaakt. And people and movies.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Met de derde uur, Zandvoort op zaterdag. Welkom terug en leuk dat jullie allemaal nog luisteren. Richard en ik zijn er nog tot aan 5 uur. En dan gaat Richard de laatste spullen inpakken. Maar hij gaat nog niet verhuizen. Hij gaat niet weg uit Zandvoort. Maar wel een tijdelijke bijna verhuizing, Richard.
1: Ja, ja, zeker.
0: Want even voor de mensen die het nog niet gevolgd hebben. Jij gaat 5 maanden op een soort van vakantie. Een wereldreis, kan ik het zo noemen.
1: Ja. Kijk, ik label het niet zo.
0: Je labelt het niet zo.
1: Sabbatical, wereldreis.
0: Oké. Nou, in ieder geval wel lekker genieten.
1: We blijven wel een beetje in één hoek hangen.
0: Ja?
1: Dus we gaan niet echt de hele wereld rond.
0: Oké.
1: Ja, het wel letterlijk, maar niet... nou ja, ik snap het.
0: Heel goed. Nou ja, dus de laatste uitzending voorlopig van jou.
1: Maar ik moest, je zei wel van nou, omdat je dan heel veel uitzendingen gemist hebt in die 5 maanden... moet ik dan daarna wel 2 uitzendingen per maand doen.
0: Ja.
1: Dus nou.
0: Oh, dat kunnen we nu aftikken. Nee, dan zet ik dat vast in de agenda, Richard. Dus ja. Hebben we dat vast geregeld.
1: Ja, nou, mooi, man. Nou, zullen we eens kijken wat we gaan doen, Rob?
0: Zeker.
1: We beginnen natuurlijk wel met Pit Report, met Rendel. We hebben nog het dier van de week. En voor de rest nog wat nieuwtjes en evenementen.
0: Mooi. Hey, kennen jullie trouwens de plaat What Have I Done For You Lately? Van Janet Jackson is
1: zeker,
0: dat.
1: Ja.
0: En daar is op een gegeven moment ook een parodie op gekomen. Een soort van antwoord van King MC. En What Have I Done For You Lately is dat geworden. En die gaan we nu draaien. Dus de parodieplaat op die van Janet Jackson. Het antwoord van King B komt hier aan.

voor de wat oudere luisteraar van dit programma. Ja, dit komt van zo'n serie cd's. De Dance Classics. Nou, daar hebben ze heel veel exemplaren van gemaakt. Volgens mij ergens op exemplaar nummer 23. Deze van King B. En What Have I Done For You Lately. Inderdaad, een parodie op de plaat van Janet Jackson met bijna dezelfde titel. En we gaan wat Italo draaien nu, zo vlak voor de Pit Reports.

0: We hadden juist in de studio aan de Tolweg Tina even over de Italo-muziek. Is een periode geweest dat echt die Italiaanse disco op kwam zetten. En dit was daar ook een voorbeeldje van. Je hoorde de single van Fancy en Bolero. Nou, van de Bolero gaan we naar Frankrijk toe, want ja. Daar is Rendel. Goedemiddag, Rendel.
1: Daar is een hele andere Bolero aan de gang, zeg maar.
0: Ja, zeker weten, ja. Want ja, ik zag je in de, hoe heet dat, de Pace-auto, zag ik jou langskomen daar op het circuit.
1: Ja,
0: kan
1: ja.
0: je daar wat over vertellen? Waarom zat je daarin?
1: Nou, ik heb vanmorgen van de organisatie en de Laurent van die met zon ken ik al heel lang, heb ik het circuit mogen openen.
0: Oh, wauw!
1: De nationale vlag, een rondje over het circuit met de safety car. En dan wordt het circuit officieel geopend en dan wordt de wedstrijddag eens begonnen, zeg maar.
0: Wauw, wat een beleving zeg!
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, ja echt ja. heel leuk.
1: En ja, zondag mag ik ook de laatste wedstrijd aflachen. Dus,
0: oh ja. Er
1: wordt wel heel veel geregeld hier van mij.
0: Ja, zeker. Nou, dat moet ja. ook, Rendel. En ja. laat het je bekomen gewoon lekker.
1: Ja, doe ik ook gewoon.
0: Zeker weten. Toppie. Nou ja, wat, ja, vorige week hadden we natuurlijk weer een Formule 1 race. Maar nu ja. eventjes weer niks. En dan gaan we in één keer gaan we op zaterdag racen. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, ik weet het niet. Volgens mij zijn ze allemaal een beetje de weg aan het kwijtraken daar bij die Formule 1 organisatie.
0: Ja, hè?
1: Ja, waar natuurlijk Madrid natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Madrid en wat ik al in die vorige uitzending zei, ik denk dat het een hele saaie wedstrijd geworden.
0: Ja, was het ook.
1: Was het ook gewoon. Hoe klaar. Dus, weet je, en dan denk ik, ja jongens, zoveel mensen zijn ermee bezig, hè. En die krijgen heel veel geld. Maakt het ook een circuit. Dat het toch helemaal nieuw gebouwd moet worden, waar je ook kunt inhalen. Klaar.
0: Ja.
1: Nou ja, dat zeiden de rijders na de eerste twee rondjes, zijn ze al onmogelijk. En ik had in de Formule 3 wedstrijd ook al gezien, onmogelijk. En ja, dat is gewoon heel jammer, want er wordt natuurlijk heel veel tijd, heel veel geld en heel veel zaken in geïnvesteerd. En dan, ja, krijg je in ieder geval een sfeerloos caprietje op een soort buiten industrieterrein. Ja, ik vond helemaal niks.
0: Nee, en dan de volgers ook die de Formule 1 lief hebben en al jaren zeg maar de races volgen, die waren daar ook niet mals over. Het commentaar daarop over die race en ook dat ze meteen voor een aantal jaren hebben bijgetekend, hè, daar in de Madering.
1: Daar heb ik helemaal niks op. Want ze hebben natuurlijk een prachtige circuit gedaan, hè, in Catalonia. Dus ik heb er ook zoiets van, jongens, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Maar het zal allemaal met geld, allemaal met steekpenningen te maken hebben. Maar de rijders hebben wel aangegeven, wil dit leuk worden, moet er heel veel veranderen.
0: Zeker.
1: Het is uiteindelijk gewoon, je moet hier veel geld ingelegd. Die jongens gaan het scootje bouwen, we gaan het neerzetten. En ik wil die Formule 1 niet hebben.
0: En ze zeiden aan het eind, dat viel maar op, dat 350.000 mensen zijn geweest. Maar als je naar de beelden keek, zag je die mensen eigenlijk helemaal niet echt.
1: Ik heb alleen maar hekken gezien in betonnen muren.
0: Ja.
1: Dus, geen idee waar die zaten dan. Misschien zaten ze voor de buis, ik weet het niet, maar het zou best zijn ook dat ze er zijn geweest. Maar ik heb ook op de social media heel veel gehoord van, ik heb een kaartje voor 700 euro, ik zit tegen de hek aan te kijken. Dus, niet helemaal goed, toch?
0: Geen goed idee.
1: Geen goed idee, dus. En er gebeurt daar wel heel veel. Dus ze moeten aan de bak. Absoluut aan de bak.
0: Zeker weten. Nou ja, en dan gaan we naar Baku toe. En die hebben dan iets van een feestdag of een herdenkingsdag op zondag. En daarom hebben ze even besloten van nou, doen we de race toch gewoon op zaterdag.
1: Ja. Ja, ze zijn wel lekker over zondag weer thuis. Zo moet je. Maar dat is ook weer zo dat ik denk van, dat zou vroeger nooit gebeurd zijn. Op de datum verschoven, maar nee, ik snap er helemaal niks van. Want die feestdag, dat weet je dat die er is.
0: Ja, dat weet je. Dus bij het samenstellen van de kalender kan je daar gewoon rekening mee houden.
1: Ja, dus het zou heel raar zijn als je constant met de Formule 1 bezig bent en dat zonder gebeurd er is.
0: Nee. En als we dan in Zandvoort de race willen doen, ja, elk weekend hebben we wel wat, ook voor Richard. Ja, dan gaan we het gewoon door de week doen of zo. Zeg maar. Dat zou toch ook niet kunnen. Nee,
1: dat is misschien de toekomst, hè. Want ze willen naar meer sprintracen, ze willen de Formule 1 wedstrijden inkorten, misschien wel naar twee wedstrijden in een weekend. Met gewoon, dus er zijn heel veel gesprekken. En dat ze zeggen, joh, we maken op zaterdag een grote wedstrijd en op zondag een grote wedstrijd.
0: Ja. Hè? Nou ja, ja, nee, ja. Wat moeten we daarop zeggen? Ja. Liberty Media in de house.
2: Maar het is allemaal zo commercieel geworden, hè?
1: Ja, maar dat Formule 1 is natuurlijk al heel lang heel commercieel. Maar het slaat nou een beetje door.
2: Ja.
1: En dus ik heb wel zoiets van... Kijk, je moet ook wel zien... Zonder dat commerciële was al lang geen Formule 1 meer geweest.
2: Nee, dat is waar.
1: Weet je, daar was het al lang over.
2: Ik moet ook een beetje denken aan, aan het voetbal van de FIFA.
1: Ja.
2: Weet je, dat is een beetje een parallel. Ook Amerikaans.
1: Ja, weet je, dit is heel erg verwarm. Maar ja, Amerikanen kennen dit allemaal. Het is natuurlijk meer show. Die wedstrijd is helemaal niet belangrijk.
0: Nee, want eigenlijk waren ze helemaal niet bekend met de Formule 1.
1: Nee.
0: Dat moest nog even gepresenteerd worden daar in Amerika.
1: Ja, ze kenden de Formule 1 wel. Maar van een heel slechte tijden, want ooit met 6 auto's in Indianapolis. Dus,
2: ja, maar dat was die bandenproblemen.
1: Dat waren die bandenproblemen toen. En ja, dat heeft de Formule 1 sowieso toen niet heel veel goeds gedaan. Hè.
0: Nee.
1: En daar zijn ze wel uit omhoog gekrabbeld. Dat was weer mooi. Maar ja, weet je, dit is toch de IndyCar. Daar gaat het eigenlijk met de Amerikanen over. En het is ook een heel ander verhaal. En dat is ook één grote show, uiteindelijk.
2: Ja.
1: Zo moet je zien. Dus, we gaan het zien. Er zijn heel veel plannen. En uiteindelijk is het wel zo dat de teams er ook wel mee akkoord moeten gaan. Hè? Die hebben ook nog wel een stemrecht. En als die zeggen, ja jongens, we zijn er mee bezig, dan gaat het allemaal niet door, zeg maar.
0: Ja, nee, klopt. Hé, hey, maar dus, jij bent er vandaag in Frankrijk. Welk circuit? Ben je nou op het circuit waar ze ook normaal de Formule 1 doen in Frankrijk of ander circuit?
1: In het verleden wel. In het verleden wel had je een circuit van bijna 9 kilometer. En het circuit van Gerade, je ziet de Clermont vooral. Dan moeten de mensen maar eens even in de jaren 60 de beelden gaan kijken. Daar reden ze met die hele mooie open formuleauto's en toestanden op een circuit wat nu tegenwoordig openbare weg is. En daar hebben ze een stukje van afgezoekt van 4 kilometer. En dat is in feite Gerade het circuit tegenwoordig. Tenminste, bestaat al heel lang. En daar zijn wij nu met een heel mooi evenement van HVM Racing. Historic Tour Gerade. Lekker aan het gummen en ik kan je vertellen. Ik had een heleboel rijden gezegd. Ga het nou maar doen. Je gaat er geen spijt van krijgen. En er zijn een heleboel gekomen die hebben gezegd, nou ja, Jorendome, wat is het dan voor baantje? Ga ik helemaal niet zeggen, moet je zelf ondervinden.
0: Ja.
1: En ja, en we hadden gisteren de eerste vrije training. Er gingen een paar die nog nooit gereden waren hier naar buiten. Nou, ik heb als mensen met een grote smile achter het uur een baan als die komen, maar dit was echt heel belangrijk.
0: Ah, wauw, ja. Het is toch ook een beetje, ja, je hoopt dan dat het inderdaad aanslaat, het circuit. Maar dat is ook daadwerkelijk zo.
1: Ja, ik heb er in het verleden al meerdere keer op gereden. Dus ik kende de baan.
0: Ah, oké.
1: Jongens, je gaat geen spijt krijgen. En ja, het is heel ver weg. Want het ligt gewoon bijna 1000 kilometer van Utrecht. Het is gewoon heel ver weg. Maar je gaat er geen spijt van krijgen. Nou, ik heb alleen maar op toonlijk lachende gezichten. Iedereen is zo verschrikkelijk blij dat ze er zijn. En ze vinden het zo leuk. En ook die eerste keer rijders, die hebben echt zoiets, joh, ik heb hier wel gewoon 10 dagen nodig om die baan te leren kennen.
0: Ja, dus, ja, ja.
1: En de Nürburgring van Frankrijk.
0: Ja, dat wilde ik je net vragen inderdaad. Ja. Want er wordt ook wel eens inderdaad die vergelijking gemaakt.
1: Ja.
0: Want je zit dan ook tussen de bergen of zo? Of,
1: Ja, nou, je zit in het vulkanengebied. En de Puy de Dôme is een heel grote berg die ook bekend is van het wielrennen. Die zitten sowieso, dan kijk je buiten hier vanaf het circuit. En verder zijn het allemaal van leien. En het hoogteverschil hier op het circuit is verschrikkelijk. Als jij, hoe moet ik het zeggen, boven de pit staat. En dan loop je naar het panel toe. En dan ben je al een heel eind naar beneden gelopen.
0: Oh,
1: echt een heel eind. En dan kijk je naar de rest van de baan. Dat is dan niet nog veel verder. Dus, ja, er zijn rijders die moeten terug naar een 1 om een bult op te komen. Geweldig.
0: Wow, wow.
1: Ja.
2: Dat lijkt me wel heel leuk rijden, Lendl.
1: Iedereen is alleen maar enthousiast.
2: Ja.
1: Iedereen vindt dit, zeggen ze ook, nu al mijn favoriete circuit. En er zitten rijders bij, die hebben er heel veel rijden in Europa. Behalve deze.
0: Ja, en als je dan inderdaad zo'n berg opgaat, zeg maar, bijvoorbeeld als coureur op de race. Ja, heb je dan niet dat je eigenlijk niet weet wat er dan aan het einde verder gebeurt, zeg maar?
1: Nou ja, er zitten hier een paar bochten die helemaal blind zijn. En dan rij je omhoog. En zoals ik coureur zei, dan kan ik nog net door mijn stuurtje kijken. En dan zie ik helemaal blauwe lucht in, maar ik had geen idee welke kant ik op moest.
0: Ja.
1: Maar ik had geen idee welke kant ik op moest.
0: Ja, dat zijn spannende dingen, zullen we zeggen.
1: Dat zijn spannende zaken. Dus Ja, ik zie alleen maar iedereen alleen maar blij. En iedereen alleen maar heerlijk. Ik zeg, Lendl, dit is zo geweldig. Dit is zo fantastisch.
2: Ja, dus, hey, Lendl, even een vraagje voor degene die niet elke week luistert. Wat is jouw rol in die IPCC?
1: Ik ben in feite organisator. En ik heb in feite eigenlijk de laatste... Nou, 16 jaar, 17 jaar heb ik in feite een organisatie opgenomen.
2: Oh, en doe je dat alleen of doe je met een team?
1: Nee, helemaal alleen. Maar het is zeg maar een one-man show. En op de circuit zijn natuurlijk een team die meehelpt. Maar alles van het bespreken over nieuwe banen, een kalender, over zeg maar, de rijders inschrijven. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken van een organisatie, die ben ik helemaal alleen.
2: Oh, oké. Okay. Ja, dus voor de organisatie, ja, voor de organisatie en op het circuit heel druk ook natuurlijk.
1: Ja, maar ik heb een topteam verder om me heen. Sonja, mijn vrouw natuurlijk, die is echt super. Die had 3 jaar geleden nog helemaal niks met auto's.
2: Zijn nou 3 dagen of 3 jaar?
3: 3 jaar.
2: Oh.
1: Ja. die is nu, ja, gewoon, weet je, die is zo enthousiast. En die doet op het circuit alle formaliteiten inschrijven, toestand, dat soort dingen. En dan moet ze allemaal formulieren ondertekenen. Nou, daar sta je helemaal heel erg mee bezig. Het is ook een heel drukke 2 dagen, zeg maar. En ik hou me bezig met in feite het binnenhalen van de rijders, een mooi plekje op de paddock geven. En gewoon zeg maar zorgen dat we een leuk weekend hebben. Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat om het leuke weekend.
2: Hey, en nou hoor ik dat jij ook de circuits uitzoekt.
1: Ja.
2: Heb je dan ook een beetje, omdat je zelf ook meereest, dat je dan een beetje de circuits uitzoekt die jou goed liggen?
1: Nee. Ik kijk een beetje waar de rijders vandaan komen en wat er hele mooie evenementen zijn. Weet je, er zijn circuits die ik ontzettend leuk vind, maar daar moet ik niet heen gaan. Ik heb geen rijders, dus ik vind het allemaal niks.
2: Nee.
1: Dus zo moet je nooit kijken. Maar circuits als Spa, daar gaan we volgende week heen trouwens.
2: Leuk.
1: Spa. Spa, Nürburgring, Hockenheim. Dat zijn allemaal heel veilige circuits. En dan weet je gewoon dat je in feite je grid helemaal vol hebt. Maar we hebben ook wel nieuwe dingen uitgeprobeerd. Als Monza, Lausitzring, Magny-Cours, Le Mans. Nou, dan weet je eigenlijk niet wat je kan verwachten. Dat is in feite een gokje wat je neemt.
2: En je blijft altijd in Europa, zo te horen.
1: Ja, het buitenland is gewoon... de meeste rijders natuurlijk in Europa wonen. Dus ze komen zeg maar vanuit Italië tot en met Zweden. En van Engeland tot en met Hongarije, daar komen ze allemaal vandaan. Dus we hebben eigenlijk heel Europa bestrijken. Nou, dan moet je niet naar het buitenland gaan. Want het blijft in feite, we zijn een breedte sport. Dus we zijn niet de dure tak dat de mensen 3.000-4.000 euro inschrijfgeld moeten betalen. Ik heb altijd gezegd, we moeten een beetje de zomeravondcompetitie worden van de historische autosport. En dat is gelukt.
2: En nou, bij wij in Zandvoort de historische Grand Prix. Rij jij daar ook wel eens in Zandvoort?
1: Nee, in principe niet. Want het was op een gegeven moment een feestje van de Masters en van de Hark. En ik had op een gegeven moment, het was elk jaar hetzelfde feestje. En ik zag eigenlijk dat evenement iedere keer een beetje achteruit gaan. Dat vind ik gewoon heel jammer. En uiteindelijk hebben ze me op een gegeven moment ook niet meer gevraagd. Maar Zandvoort viel ook vaak met andere evenementen in Europa. Waarvan ik zei, ja, daar moeten we bij zijn. Dus ik zou het graag willen hoor. Als ze geluid voor me hebben, weet ik gewoon dat ik makkelijk 1 of 2 stadvelden helemaal vol kan krijgen. Want vooral Engelsen en Duitsers zijn gek op Zandvoort. Alleen, ja, het moet wel in een kalender passen. Dus Zandvoort heeft natuurlijk niet zo heel veel geluidsdagen. Dus het moet erin passen.
2: Nee, oh, okay. je hebt wel de UBO-dagen nodig.
1: Ja, dus we hebben wel zoiets van, die geluidsdagen moet ik absoluut hebben. Want anders, hier rijden we nu op een evenement met 105 dB. Nou, dan hier rijden we nu op dat alleen maar de kleine autootjes. Maar volgende week Spa, mogen we 100, onbeperkt geluid maken.
2: Oh, lekker.
1: Ja, weet je, dan heb ik 78 auto's in de zak. En echt een hele grote knop, kan ik je vertellen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon de andere keerzijde van het verhaal.
2: Zeker. Nou, historische Grand Prix, daar hebben ze volgens mij gewoon die geluidsdagen voor. Want die heb je ook voor andere oude raceauto's nodig natuurlijk. Dus daar zou jij dan met de ITCC zeker tussen kunnen. En we zijn nou de Formule 1 kwijt. Krijgen we wel Formule E terug. Maar ja, historische Grand Prix heeft toch wel iets hoor. Dan kan je een heel mooi evenement, nog veel groter dan het nu wordt gedaan, van maken.
1: Ja, als een serie die eruit gaat, dat is de Masters. Dat stelt me eerlijk gezegd niet zo heel veel meer voor.
2: Nee.
1: En we hebben die ook bij andere evenementen in de rest van het jaar gezien. Ja, haal die eruit en zorg dat je gewoon een hele leuke... sowieso heel leuke mensen, heel leuke rijders met mooie auto's gaat inhalen. Kunnen ze me altijd bellen, helemaal geen probleem. Valt die in de agenda, sta ik gelijk. En dan weet ik ook dat ik, als je dat op de kalender zet, dat die binnen een week vol wordt.
2: Ja, dus, oké, okay, ja.
1: Zo populair.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Wie weet, ja. Luisteren ze mee, wat is tenslotte de Zandvoortse radio.
1: Ja. En kunnen we live vanuit de auto gaan.
2: Ook ja. Ja, hey, kom je dan in de studio je verhaal doen?
1: Ja, dan is het tijd geweest, want we hebben wel hele drukke dagen op zijn circuit, hoor.
2: Jullie
1: zitten niet zo ver vandaan, dus dat geldt.
2: Nee, ja? Zeker, Rendel, dat komt helemaal goed. Ja, eventjes, we zaten in Frankrijk bij jou nu even, maar als we naar Zandvoort toe gaan. En ik reed vanmorgen door Zandvoort en ook door de Van Spijkstraat. Een hele bekende straat natuurlijk, ook van de Formule 1 reportages en dergelijke. Ja, mensen massa richting het circuit, niet normaal joh. Ik denk, nou, wat is daar nou aan de hand? En dat is dus de GT World Challenge Europe Spring Cup die daar plaatsvindt. Wat is dat?
1: Ja, dat zijn heel dikke auto's. En die rijden korte wedstrijden, geen lange afstandswedstrijden. En daar rijdt van alles in mee volgens mij. Ik heb de laatste tijd niet zo gevolgd. Maar ze zitten voornamelijk allemaal ver weg op circuits in Europa. Maar dat zijn wel mooie auto's. Volgens mij zit er een Porsche tot Ferrari in. En dan is Sprint Cup zijn er wat kortere wedstrijden. Dus niet de lange afstandswedstrijden. En gewoon dik. Ik heb geen idee of ze veel deelnemers hebben. Want volgens mij hoort die Sprint Cup er een beetje achteraan. Maar als je daar 20 van die dikke auto's hebt, heb je toch goed naar je zin, hè? Klaar.
2: Ja, zeker weten. Ja, ik zat net op de webcam te kijken of via de ZFM-app. Van het circuit kun je dan de pitstraat in de gaten houden. En gigantische drukte natuurlijk daar. En mensen die daarboven, met name de pitstraat, is natuurlijk interessant om daarboven aanwezig te zijn.
1: Top.
2: Op het dak heb je ook mooie uitzichten daar.
1: Ja, mooi uitzicht. Als je niet echt waait, ik weet niet hoe het weer
2: buurt. Nou, het waait wel hard, dat wel.
1: Oké, hier is gewoon windstil en gewoon denk al 30 graden inmiddels.
2: Oh joh.
1: Dus, kijk, bij iedereen
2: rijden. Nou, dat wou ik net zeggen. Dat doe je wel weer goed, Rendel.
1: Ja. Dus we hebben echt hier een topweekend op Tomic. Niet al te veel deelnemers. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Want de rijders die hier nu zijn, die maken er ook een mega feestje van.
2: Ja, en wat gaat daarna gebeuren? Ga je nog naar Spa toe?
1: Ja, volgende week. Volgende week zitten we alweer in Spa.
2: Ah, volgende week alweer.
1: Volgende week alweer. En dat hebben we startveld van 78 auto's. Kijk, daar wil je graag naar kijken.
2: Precies. Ja, dan heeft Spa de Massa dat het een hele lange baan is. Als je dat op Zandvoort doet, dan is het begin... komt aan het eind vast, zo'n beetje.
1: Ja, daar hebben ze een serieus probleem. Maar op Spa kan dat. En we krijgen dan van zeg maar, de Belgische knap krijgen we daar speciaal dispensatie voor. Omdat ze zeggen, hier doen we al zo netjes. En de reizen doen we al zo netjes. Wij durven dit aan. Nou, dat is goed. Ja, toch?
2: Zeker weten. Ja, dat volgende week dus. Dus gaan we daar weer lekker bellen als het allemaal kan. En dat je niet op dat moment met iets anders bezig bent natuurlijk.
1: Nee, dan zien we wel eventjes. Ik heb het tijdschema niet uit de hoofd. Maar volgens mij gaat het wel lukken, denk ik.
2: Nou, hartstikke mooi. Nou, ik wens jou heel veel plezier in Frankrijk. En ik zeg graag tot volgende week dan, Rendel.
1: Tot volgende week weer.
2: Oké.
0: Tot volgende week.
2: Hou je goed, hè. Oké.
1: Dankjewel.
2: Hoi.
1: Hoi.

0: Laura Branigan was dat op de Zandvoortse Radio met de Self Control. En daarvoor uiteraard onze groot vriend Rendel met de Pit Report. En volgende week gaan we weer spreken in België, in Spa. Richard, jij hebt altijd het dier van de week. Ik ben heel benieuwd welk dier je nou weer hebt.
1: Ja, ik heb geen dier.
0: Heb je geen dier?
1: Nee, okay. Ik heb een ander verzoek.
0: Ander verzoek?
1: Namelijk, er is een veilige plek, wordt gezocht. Niet iedere kat is gemaakt voor een leven in huis. Sommige katten zijn erg bang voor mensen, hebben weinig vertrouwen in ons opgebouwd of zijn verwilderd geraakt. Voor deze katten kan een gewone adoptieplek daarom moeilijk zijn. Wij, dus het asiel, zoeken daarom veilige buitenplekken voor deze katten, zodat ze op hun eigen tempo mogen leven. Denk bijvoorbeeld aan een boerderij, manege, kas, schuur of ander rustig erf, waar ruimte is voor een kat die liever zijn haar eigen gang gaat. Een buitenplek betekent niet dat een kat aan zijn of haar lot wordt overgelaten. Juist deze katten hebben behoefte aan een veilige, beschutte plek, dagelijks eten en drinken en iemand die een oogje in het zeil houdt. Een warme schuilplek, bijvoorbeeld een schuur of een speciaal kattenhuisje, is daarbij belangrijk. In ruil daarvoor kunnen deze katten zich vaak prima redden in hun omgeving. Ze houden bijvoorbeeld muizen en andere ongedierte op afstand. Maar het belangrijkste is dat ze eindelijk een plek krijgen waar ze zich veilig en op hun gemak voelen, zonder de druk van een huiskat te moeten worden. We zoeken daarom mensen die zo'n kat een kans willen geven en bereid zijn om voor hem of haar te zorgen. Dat kan een prachtige samenwerking worden. Een veilige plek voor een kat en een trouwe erfbewoner erbij. Heb jij een boerderij, manege, kas, schuur of ander geschikt terrein? Lijkt het je mooi om een bange of verwilderde kat een veilige plek te geven? Neem dan contact op met het asiel. En samen kunnen jullie kijken of de plek geschikt is en wat de kat nodig heeft.
0: Nou, misschien kan hij mee op reis.
1: Nou, helemaal dus niet.
0: Nee, helemaal niet. Mogen ook helemaal geen dieren mee, neem ik aan. Hoe werkt dat eigenlijk? Kan je gewoon je huisdier altijd meenemen op reis?
1: Nou, dat geeft heel veel complicaties en extra kosten en gedoe. En heel veel landen, daar moet je dan een maand in quarantaine met zo'n hond.
0: Doktersverklaring, hè? Ook erbij, ja, geloof ik.
1: Dat gaat het niet worden.
0: Dat gaat hem niet worden.
1: Weet je, wat wel kan, stel dat ik ga immigreren naar Nieuw-Zeeland of zo. Weet je, nou, dan zou prima, dan heb je het ervoor over. Maar niet als ik... Ik doe 5 landen, hè, 5 maanden, dus dan is dat niet zo handig.
0: Oké, nou, we krijgen de verhalen nog wel te horen. En de eerstvolgende keer dat ik jou bel, heb ik ook in de agenda staan. Dus dan horen we jou gewoon hier bij Zandvoort op zaterdag, terwijl je niet in Zandvoort bent.
1: Ja, ja. Precies.
0: Nou, oké, nou, dier van de week was de katten. Nou, de Cats in the Cradle.
1: Ja, leuk.

0: you just because you can.
1: Wauw, in 2022, inmiddels is ze overleden. Dolly Parton, de queen of the country muziek. Ja, dat is hartstikke mooi. Ook deze, die ze samen zong met heel veel andere artiesten. Annie Lennox, Dave Stewart, Pink en nog vele anderen. Die hebben meegedaan aan deze live versie van Jolene.
2: Ik vond deze echt veel beter dan het origineel.
1: Ja, dit is ook beter.
2: Ja, vaak vind ik live versies niet beter, maar deze is echt heel goed.
1: Mij viel het ook op, dus ik denk die moeten we even draaien.
2: Zeker, ja.
1: Dus bij deze graag meegenomen naar de studio. Jij hebt volgens mij nog een evenement wat je eruit wilde lichten.
2: Ja, ik ga het toch nog even over een wandelpad hebben. En we hebben eigenlijk in Zandvoort hebben we één echt wandelpad. En dat is het Vicentenpad, oftewel de gele route. En die is maar een half jaar open. Hè? Dus dit is van 1 september tot 1 maart is die open in het Kraansvlak. En het Kraansvlak, voor de mensen die dat niet weten, dat zit dus tussen Zandvoort en Bloemendaal aan zee in.
1: En wat is een Vicent dan?
2: Een Vicent?
1: Een Vicent?
2: Een Europese bison.
1: Oké, nee, voor de luisteraars die het niet weten. Ik kan me goed voorstellen dat heel veel mensen dat niet weten.
2: Ik zou je vertellen, ik heb wel eens, ik sta op mijn Facebookpagina met een bison. Oh, sorry, met een Vicent. En daar staan we 10 meter staan we eye-gazing te doen. Als je snapt wat ik bedoel, wat die boxers ook doen.
1: Ja.
2: En daarachter zat een hele ploeg met kleintjes en zo. En ik was ook met een ploeg met Mindful Wandelen. Dus die zaten achter mij. Dus dat is een hele leuke situatie. Want zij kwamen op ons af. Dus wij zijn helemaal geen bedreiging. Dus dan doen ze ook helemaal niks. Dus dat is wel heel, heel grappig. En ik denk een half jaar geleden of zo, toen zag ik die Vicente weer lopen aan bij het hek.
1: Ja.
2: Toen liepen wij daar naartoe. En wat je dan zou verwachten is dat ze dan rustig blijven staan.
1: Nee.
2: Maar ze waren allemaal als de dood, joh.
1: Ja, dat is logisch.
2: Ze liepen allemaal weg.
1: Want bij het hek kunnen ze niet verder. Dus
2: nee, maar ze liepen van het hek weg.
1: Oh, ze liepen
2: Wij waren aan de ene kant van het hek en zij waren aan de andere kant van het hek.
1: Ja, je kwam maar op één manier weg van het hek natuurlijk.
2: Ja, maar dat ze dan zo bang zijn. Want,
1: nou, ja, ik kan me dat voorstellen. Als je dan achter het hek had gestaan, zeg maar, aan de andere kant, dan is ze niet bang geweest.
2: Ja, ik stond aan de andere kant van het hek.
1: Jij stond aan de andere kant?
2: Ja, ik heb mijn naam mee, hè?
1: Daar snap ik dus helemaal niks van dan.
2: Nee, ik snap het ook niet.
1: Nee.
2: Nee, maar ik kijk niet voor niks buiten, hè?
1: Ja, ja, precies. Ook dat nog.
2: Dat verbaast me.
1: Ja, buiten hek. Ja, heel goed.
2: Zij zijn banger voor mij dan ik voor hun.
1: Ja, nee, ik heb wel eens met een paar Vicenten gewoon ook bij het hek gestaan, zeg maar, op de zeeweg. Dus nee, die zijn altijd bij het hek blijkbaar, die beesten.
2: Ja.
1: Dus,
2: nou ja, in ieder geval, deze wandelroute van 3 kilometer voert dwars door het leefgebied van de Vicent. Ook wel bekend als de Europese bison. Het Kraansvlak is een afgesloten duingebied binnen het Nationaal Park Kennemerland, Zuid-Kennemerland. Waar natuurontwikkeling heeft gezorgd voor een rijk landschap van duinen, graslanden en struiken. Houd altijd afstand, want het zijn wilde dieren. Overigens, als je dus gaat wegrennen, stel dat er eentje achter je aankomt, dan kan je het vergeten, hè? Want zij rennen echt veel harder naar jij. Ja?
1: Oh.
2: En ik heb ook begrepen, een beetje een luguber verhaal, dat ze niet met hun horens jou wat aandoen, maar ze drukken met je kop, drukken ze op je lijf. En dan, wat er dan gebeurt, weet ik niet, maar dat overleef je niet.
1: En die beesten die lopen hier gewoon, waar andere mensen ook kunnen lopen. Ja. Die lopen hier gewoon in Zandvoort en de omgeving los.
2: Maar ze zijn heel vredig.
1: Een soort moordmachines, zeg maar.
2: Nee, maar ze hebben niks tegen jou. Dus ze zullen je ook niet aanvallen als jij geen gekke dingen doet.
1: Oh, gelukkig.
2: Net zoals die Schotse Hooglanders, hetzelfde verhaal.
1: Ja.
2: Je, daar heb ik ook wel eens gewoon met een Mindful Wandelclub heb ik daar gewoon gezeten. En dan kwamen ze ook langs. Gingen ze alles onderzoeken. Echt, maar het is gewoon prima. Als je gewoon blijft zitten, is er niks aan de hand.
1: Ja, rendement uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
2: Dat is waar, ja.
1: Ja.
2: Overigens heb ik dat, ik heb al eens een rondwandeling gedaan met boswachters. En toen heb ik dat verteld, dat ik dan op 10 meter afstand van zo'n Vicent stond. En die vragen echt van, alsof ik inderdaad niet helemaal wijs was.
1: Ja.
2: Maar ja, als je het een beetje voelt, dan is er echt niks aan de hand. Maar goed, misschien moet ik erbij zeggen, don't try this at home.
1: Precies.
2: Waar zijn we? Dus ja, honden zijn uiteraard niet toegestaan. En het pad is niet geschikt voor kinderwagens of mensen die slechte been zijn. De Vicente-route loopt deels over het Vicente-pad en is in totaal 9 kilometer lang. Hè? Dus dan ga je helemaal rond. Dus ga je ook het stuk over het strand. Het is een prachtige wandeling om het natuurgebied uitgebreid te ontdekken. En misschien zelfs oog in oog te komen met de indrukwekkende bison. Europese bison. Ik merk zelf dat als ik daar loop, dat ik ongeveer 1 op de 3 keer de Vicente zie. Ja, dus je moet dan rekening houden dat je hem ook heel vaak niet ziet. Maar je kunt via een tracker kan je zien waar de Vicente zich ongeveer bevinden in het kraansvlak. En dat kan je achterkomen door te kijken op de website www.vicenten.nl/nl/waarzijnse met streepjes ertussen. Dus www.vicenten.nl/nl/waarzijnse. Dus dan kan je zien waar de Vicente staan. Dus dan kan je misschien wel of niet beslissen of je wel of niet wil gaan wandelen.
1: Hebben ze gewoon een GPS aan boord, de beesten?
2: Ja.
1: Oh, wauw.
2: Ja.
1: Dus net als dat we de bootjes op zee volgen, kan je ook de Vicente volgen.
2: Ja.
1: Hé, nou ga ik zeker doen. Leuk om dat een keer te zien. En dan weet je ook waar je moet wezen als je ze wilt zien natuurlijk.
2: Ja, echt, echt leuk. En, de wandeling zelf is ook erg leuk. Ja,
1: mooi,
2: ik doe
1: mooi.
2: Hem regelmatig. En het is echt gewoon een hele leuke wandeling om te doen. En hij is, ja, ik doe hem dan in de 8 kilometer. En dan is het net 2 uurtjes wandelen, weet je wel. Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Oké. Nou, wat minder leuk is, ja, wel voor jou is het leuk natuurlijk. Maar voor de luisteraars niet en voor mij ook niet.
2: Slecht weer, slecht weer.
1: Nee, dat je 5 maanden weg bent. Dus ja, daar wil ik toch even aandacht aan besteden. Praat jij maar even door of zo. Kijk maar even, wacht even hoor.
2: Oh, ja, ik moet nu doorpraten, maar ik heb geen idee wat ik moet zeggen.
1: Nou, als je dan op reis gaat, dan moet je toch Nederland bij je blijven houden,
2: zeker,
1: weet je wel.
2: Zeker.
1: En hoe kan je Nederland nou bij je houden? Door mini stroopwafels mee te nemen.
2: Ah, dankjewel. Lekker.
1: Alsjeblieft, dan denk je toch een beetje aan ons.
2: Ja, super. Daar ga ik zeker met alle aandacht nuttigen met mijn vriendin.
1: Nou, mooi.
2: En dan denk ik elke keer aan jou, Rob, en het programma.
1: En aan Zandvoort natuurlijk.
2: En aan Zandvoort.
1: Nou, hartstikke mooi.
2: Dankjewel.
1: Ik wens je een hele fijne vakantie toe. En volgend jaar spreken we je wel weer ergens.
2: Begin maart.
1: Ja, begin maart. Joh. Ja. Oh, dan is het nog maar, even kijken. Dus, negen maanden. Nog 9 maanden dan.
2: Voordat wij hier zitten.
1: Voordat we dit, dan, dit pand zullen moeten verlaten, denk ik.
2: Ja. We gaan samen met Haarlem 105.
1: Klopt. Ja, dat zijn een van de verplichtingen die op een gegeven moment worden doorgevoerd. Daar kan je niks aan veranderen.
2: En jij weet nog niet of je het programma houdt, hè?
1: Nee, ook niet. Daar weet niemand nog. Maar dat komt wel goed, toch?
2: Ja,
1: ja,
2: dit,
1: zeker
2: weten. Dit is een van de belangrijkste, samen met Goedemorgen Zandvoort, programma's van heel de CFM.
1: Nou, dat bedoel
2: ik. Kunnen ze niet laten lopen, toch?
1: Zo is het. Dus Haarlem 105. Je weet het, hè?
2: Here we come.
1: Here we come. En tot volgende week, dan ben ik er weer. En dan is Benno op de plek van jou. Dan doe ik het samen met Benno Veugen. En dan hebben we uiteraard ook aandacht voor de Baku-race. Formule 1, want die race valt gewoon halverwege het programma.
2: Om wat uur, leuk.
1: Op 1 uur, nou, helemaal niet zo leuk. Want om 1 uur start hij en we beginnen pas om 2 uur. Dus misschien Benno moeten we een uurtje eerder beginnen, maar goed.
2: Ja, goed idee.
1: Kunnen we over nadenken.
2: Ja.
1: Wij zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond.
2: Tot kijk.

0: De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt op dit moment vertraging op de A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Purmerend Noord en Horen 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle is. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en max 21 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal.

0: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

En een flinke dosis powerpop. Daar begonnen we deze alternatieve FM van 17 september 2025. Nee, 26. Jaap Koper, we zitten in 26. En waarom zeg ik dat? Omdat ik een beetje de draad kwijt ben. Maar Niels Buis, die komt zo direct. High on Shine is degene die met dit als eerste kwam, als single. En ze staat ook wel een klein beetje centraal. High on Shine gaat straks in het laatste uur vertellen over de nieuwe single Am I in Heaven. En dat is ook powerpop. Wat is er in die 2024 gebeurd? Toen bracht ze eigenlijk haar debuut-EP uit. En hoe het er verder bij staat, ja, dat weten we ook niet precies. Maar er is nog meer. Maar dat ga ik je straks in het derde uur vertellen. Dat sowieso. We hebben in dit uur een gesprek ook met Emma Dani. Dat is ook wel leuk, want die is vanavond ergens rond 19:30 ergens anders te horen. Maar wij hebben ook om 19:30 Emma Dani. Hoe hebben we dat opgelost, joh? Die Emma Dani heeft zich niet in twee gesplitst. Nee, ik heb hem stiekem vanmiddag al opgenomen, dat gesprek. Gaat over de EP, de debuut-EP die ze morgen gaat uitbrengen. Enough is Enough. En je hoort ook de focus track die daarbij hoort. What If? Dus die ga je straks horen. En in het volgende uur hebben we aandacht voor de debuutsingle van de winnares van de Amsterdam Popprijs 2024, namelijk Miss Starling. En die gaat daar alles over vertellen in het tweede uur. En dat is het enige live telefonische interview van vanavond. Want in het laatste uur, zei ik al, dan hebben we ook nog een gesprek met High on Chai. En dat heb ik ook van de week al opgenomen. Over de single Am I in Heaven? Nou, dat is een beetje het spoorboek hier voor vanavond. En ik liep al een beetje op de muziek vooruit. Want ik verklapte het al. Niels Buis, die ga je nu horen. Want 9 oktober, dan gaat hij zijn album Carouser presenteren in de Piers in Volendam. En dit is de meest recente single, Fake Fun.

En dat was Lisette Aviva, die afgelopen zaterdag nog een optreden heeft gegeven in Splendor Amsterdam vanwege haar release van haar tweede EP. Want ze heeft daarvoor ook al een EP uitgebracht. Maar volgens mij heeft ze die min of meer ergens verstopt. Maar dit is toch echt de tweede EP. Maar dat is een hele andere muzikale richting die ze is ingestapt. Bovendien, wij hebben heel veel met Lisette Aviva. Want dit is trouwens een eigen opname die we nog hebben gemaakt. Van, nou ja, laten we zeggen in maart 2026. Dus dat is alweer een tijdje terug. Maar daar was ze dus duidelijk in te horen. Bovendien, dat was ook wel een heel grappig verhaal. Is dat zij bij de Sexton Sunday Sounds in Slachthuis Haarlem heeft gespeeld. Samen met nog, nou niet samen in één programma. Maar ze hebben wel alle twee gebruik gemaakt van een paddleboard. Kom ik zo op. Want eerst ga ik iets vertellen over Slachthuis Haarlem. Want wat is het geval? Er is natuurlijk wel het nodige te doen geweest de laatste weken rondom dit, ja, cultuurhol, om het even een beetje populair te zeggen. Het is zo dat er ook middels een soort van faillissement is aangevraagd door de stichting Slachthuis Haarlem. En daar valt natuurlijk ook het podium onder waar al die optredens hebben plaatsgevonden. Maar er is nog meer. Er zitten ook nog ruimtes waar bijvoorbeeld mensen en muzikanten kunnen repeteren voor hun optredens. Bijvoorbeeld in andere zalen. Dus het is nog best nog een dingetje in dat opzicht. En Joost Verhagen is een van de personen die zich gehard had gemaakt om ervoor te zorgen dat Slachthuis Haarlem uiteindelijk ook is gekomen. Alleen de laatste jaren, en ook daar haal ik de woorden van Joost Verhagen een beetje aan in dat opzicht wat hij op de sociale media heeft achtergelaten, is dat er toch ook nog wel een beetje een lax management is geweest. En niet alleen dat, maar ook als de gemeente Haarlem een beetje minder aan het meewerken is, ja, dan wordt er toch iets de nek omgedraaid. En deze Joost Verhagen, die toch wel een bekende verschijning is in Haarlem, die heeft op dit moment een petitie lopen op petities.com. En daar kan je dan zeg maar je handtekening zetten digitaal, of je nog wil dat dit cultuur plaats, deze culturele broedplaats, nog overeind blijft. En er zijn al bijna 2000 handtekeningen opgehaald. En ik, zei de gek, heb er ook getekend. En dat heeft ook een reden. Want ja, als er dus nog een plek moet zijn om in ieder geval te repeteren, dan vind ik dat dit sowieso overeind moet blijven. En aan de andere kant vind ik ook dat er toch ook podia zoals het Slachthuis een bepaalde rol spelen voor bijvoorbeeld de aankomende muzikant die op zoek is om vlieguren te maken voor het grotere werk. En daar is de rol van zo'n podium ook behoorlijk belangrijk in. En dus ondersteun ik het verhaal van Joost Verhagen volledig. En Joost Verhagen is ook de man die bijvoorbeeld WF Zero zegt, over WF Zero zegt, crimineel ondergewaardeerde band. En over WF Zero gesproken, die komen straks nog een keer voorbij. Nou, ik had het dus over Lisette Aviva die daar speelde tijdens een Sexton Sunday Sounds. Maar dat gebeurde ook met een andere muzikant. En dat was er niet zomaar één. Dat was de winnaar van Mooie Noten 2024. En net als Lisette Aviva maakte ook hij gebruik van een paddleboard. En ook deze persoon is bij ons geweest. En dat gebeurde in het najaar van het afgelopen jaar, 2025. Toen kwam Wolfgang langs en hij is dit moment te bewonderen in de popronde. Want daar zit hij in, want hij is daarvoor geselecteerd. En een van de nummers die hij speelde op deze avond bij ons was Getting Closer.

single die we een tijdje terug al hebben laten horen. Anne Haley met Paradise of Love. En er zit ook een bekende van ons achter. En dat is Gerard Heusingveld. Die we hier ook in juni van vorig jaar hier in de studio hebben gehad. Die is bijna verantwoordelijk voor bijvoorbeeld ook de muzikale compositie en de productie, dacht ik zo te weten. En daarvoor hoorde je Getting Closer van Wolfgang. Nou zou ik iets moeten laten horen waarvan ik denk, ja, dat past wel in dit uur. Maar ik kijk nog even in de bio en het was toch een alternatieve band uit Velzen. En ik ga ze dus wat meer in de gaten houden. Niet alleen voor Alternative FM, maar ook meer voor 3 voor 12 Noord-Holland. Want dat is ook heel belangrijk. Maar die heb ik even verplaatst naar uurtje nummer 2. Dus dat past daar even wat meer in. Maar nu gaan we even naar Americana werk luisteren. Van een band uit Den Haag. En ik heb de goede man nog gesproken tijdens een heel heet weekeinde, kan ik vertellen. Dat was het weekend met de hittekoepel. Tenminste, de week met de hittekoepel. En op die dag ging hij nog een tenniswedstrijd spelen. Kan ik me nog herinneren van dat moment en van dat gesprek wat ik heb met hem opgenomen had. En dat gaat over Yellow Fox en het nummer dat hij Taste for More.

Taste for More. Dat was van Yellow Fox. Het staat hier wel de bestandsnaam op 2026. Maar ik denk dat dat toch nog een beetje te optimistisch is. Want dit is een wat oudere single. Slow the Sun, dat is het de meest recente. Die hebben ze in juni uitgebracht. En dat was toen de aanleiding om met Mark van Yellow Fox erover te gaan praten. Nou, daar zijn we toegekomen aan het gesprek. Want op het moment dat ik dit ga laten horen, dan is Emma Dani ergens anders te horen bij een ander radioprogramma. Ik zeg niet welke, maar ze is in ieder geval te horen. Maar wij hebben er ook. Alleen, ik heb het wat eerder opgenomen en dat ga ik nu ook laten horen. Gaat over de EP Enough is Enough. En dat heeft niks met Donna Summer te maken voor die mensen die denken, hey, dat is toch een bekende titel die ze ooit met Barbara Streisand heeft opgenomen. Ja, maar dat is toch echt net wat anders. Emma Dani ga je eerst horen met Pretty When I... En dan moet ik even weer gaan nadenken wat dat ook alweer was. Pretty When I... When Close of zoiets dergelijks. Oh, ik af en toe laat het geheugen van mij soms wel eens een behoorlijk in de steek. Ik denk, ja, ik had dat wel zonder een plaatje. Maar tegenwoordig zou ik het maar beter op moeten schrijven, denk ik. Ik ga even zoeken, hoor. Want het klinkt echt weer zoiets als een radio... programma ergens vanuit de streek. Pretty When I Cry, inderdaad, die zocht ik. Pretty When I Cry, die ga je eerst horen. Dan daarachter het gesprek. En daarachter hoor je de focus track. En dat is What If...

0: hebben we kunnen luisteren naar een van de singles van Emma Dani. En dat was Pretty When I Cry. Maar er is natuurlijk groot nieuws, want Emma gaat haar EP presenteren en dat is aanleiding voor een gesprekje. En op het moment dat wij dit opnemen, is zij later ergens anders live te horen op een andere radiozender. Dus volg je het nog? Maar goed, we hebben er nu in ieder geval aan de telefoon. Dat is opgenomen. Hallo, Emma.
1: Hi.
0: Ja, ik zeg het een beetje gekunsteld, maar op het moment dat wij dit dus uitzenden, ben jij ook bij een ander radioprogramma te horen. En dat is live, had ik begrepen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik ga niet vragen bij wie, maar laten we het eerst hebben even over gewoon de EP. Maar voordat ik over die EP ga praten, ja, we vinden nog wel iets terug dat jij ooit ook in het Nederlands nummers hebt uitgebracht, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, alleen die zijn nergens meer terug te vinden in ieder geval.
1: Nee, ja, ik kan ze nog terugvinden natuurlijk, ja. Maar ik heb ze wel een beetje goed verstopt.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk wel even iets van wat mij dan toch nog best wel een beetje bezighoudt. Was het zo dat je dat, was dat eigenlijk een soortement van zonde dat je denkt van nou, hier begin ik dan maar mee? En dat je later toch op een gegeven moment het idee hebt van ik voel me er niet helemaal prettig bij. Is dat zo'n beetje de achterliggende gedachte geweest?
1: Nou ja, eigenlijk is het een beetje begonnen met dat ik een gesprek had met een andere zanger. En ik maakte hiervoor eigenlijk ook alleen maar Engelstalige nummers.
0: Mm-hmm.
1: En hij vroeg toen een keer aan mij, want hij maakt Nederlandse muziek, van waarom schrijf je niet in het Nederlands? Mm-hmm. En daar had ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Dus toen dacht ik, nou ja, laat ik het maar een keertje proberen.
0: Yeah.
1: En nou ja, toen heb ik een heel kort tijdje bij management gezeten.
0: Ja.
1: En toen waren we dus bezig met Nederlandstalige muziek. Maar uiteindelijk was dat toch niet echt, ja, waar mijn hart echt lag. En ik merkte dat ik me toch beter kan uiten in Engelstalige muziek.
0: Ja, dat doe je dus nu alweer een, nou ik denk geloof ik alweer meer dan een jaar dat je dat doet. Engelstalige werk. Poprock. Wat heb jij met poprock?
1: Ja, ja, ik vind het ten eerste echt super vet.
0: Mm-hmm.
1: Als kind was ik ook wel fan van Avril Lavigne. En daarna is het wel een beetje overschaduwd door allerlei popartiesten, zoals Taylor Swift en Ariana Grande.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk, toen ik mijn muziekopleiding ging doen in 2019...
0: Mm-hmm.
1: Toen hadden wij in onze eerste periode dat we dan, nou ja, in bandjes een genre moesten gaan opvoeren.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, toen kreeg ik heel leuk een beetje poprock, poppunk nummers die ik moest doen. En ja, toen is eigenlijk een beetje mijn liefde voor dat genre geboren.
0: Ja, die muziekopleiding, daar begin je nu over in 2019. Waar heb je die gevolgd?
1: Op het ROC van Amsterdam.
0: Ah.
1: Dat is een mbo muziekopleiding genaamd Pact Plus Muziek.
0: Ja. Oh ja, ja, ja, daar komen best wel redelijk goede, goed geschoolde muzikanten en songwriters vandaan, heb ik me laten vertellen. Dus je bent in goed gezelschap. Maar ik weet ook dat je in de buurt van Overveen en Haarlem bent opgegroeid. En daar hebben ze ook zo'n muziekfabriekje staan voor opleidingen. Maar dat heb je toch maar niet gedaan.
1: Nee, klopt. Ja. Mijn eerste idee was eigenlijk om naar het Herman Brood te gaan.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is dat toch Amsterdam geworden. En ja, ik vond het helemaal top. Een goede keuze geweest ook.
0: Ja, gewoon ook omdat ze dus precies bij jou de juiste knoppen wisten te vinden om het beste misschien uit jezelf te halen. Is dat het ook geweest?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ook echt hele goede docenten. En ja, ze halen je wel gewoon heel erg uit je comfortzone. En ja, dat is toch wel iets wat ik wel nodig had. Dat ik wel heel erg vast zat op de popmuziek. En niet dat dat per se verkeerd is. Maar ja, soms kom je er dan pas veel later achter welke muziek je juist vetter vindt.
0: Ja, nu heb je dus de EP. Tenminste, we staan aan de vooravond van de EP. Want op het moment dat we dit gesprek opnemen is het donderdag 17 september. En vrijdag de 18e komt die uit. Enough is enough. Dan denk ik aan Donna Summer, maar dat is het dus niet.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, ja, wat is het verschil tussen Donna Summer en Emma Dani?
1: Sowieso het genre, ja. Het jaartal. ik heb de titel van mijn EP eigenlijk af laten leiden van mijn debuutsingle Enough is Enough.
0: Ja.
1: Ik vond het toch wel, ja, waar de EP over gaat, dacht ik, het valt het op zich wel mooi samen als ik dat als titel zou doen. En ook omdat het wel mooi is, omdat het dus ook mijn eerste single was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, valt wel mooi in elkaar zo.
0: Ja. Maar je stelt je ook behoorlijk kwetsbaar op, heb ik het wel eens het idee. Met ook het uitbrengen van deze EP.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind het ook eerlijk gezegd wel spannend.
0: Ja.
1: Ja, het is, de teksten zijn ook best wel persoonlijk en het ligt ook heel erg dicht bij mijn hart. En ik heb ook wel gemerkt als ik met vrienden of collega's, dat ik dan, als zij vragen van, kan je dan een liedje van jezelf opzetten? Dat ik dan ben van, oké, hier is mijn telefoon en je mag zelf kiezen welke je opzet. Ik vind het heel spannend dat je er naar gaat luisteren.
0: Ja.
1: En ze zijn altijd al heel erg positief. En ze snappen dan niet dat ik er zo nerveus over ben. Maar dat is meer omdat ik, het gaat voor mij heel erg om de tekst. En ik heb wel ontdekt dat niet iedereen daar altijd gefocust op is.
0: Nee, maar dat is het vaak zo. Maar ik vind altijd de tekst is wel een onderdeel van het liedje zelf natuurlijk. Want anders, dat is één. Twee is hoe het met jou verder muzikaal gezien gaat. Zijn er al mensen die al gereageerd hebben op het materiaal wat je al uit hebt gebracht?
1: Op zich wel, ja. Niet in super grote lijnen, maar wel. Ik heb wel gemerkt dat er telkens wel mensen weer contact met me opnemen. Als ik dan weer iets nieuws ga releasen en dat ze er ook wel heel enthousiast over zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar word ik ook heel blij van, want dan merk ik ook wel van, het begint wel ergens naartoe te gaan. En ja, daar doe je het ergens ook wel voor natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik merk ook wel dat ik steeds meer in de kringen om me heen enthousiasme hoor over mijn muziek. En ja, soms ben ik eigenlijk wel verbaasd van, er zijn nog echt wel wat mensen die er ook echt naar uitkijken.
0: Ja, dus je bent bezig eigenlijk om een muzikale achterban eigenlijk op te bouwen. Dat is wat ik hoor.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nog even twee dingetjes. Ik had ook gezien dat je met Femke hebt gewerkt.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat heeft zij bijvoorbeeld toegevoegd aan iets wat jij nog niet wist?
1: Echt vrij veel nog wel.
0: Ja.
1: Zij heeft sowieso, omdat ze ook iets ouder is dan ik, wel veel meer ervaring.
0: Mm-hmm.
1: En daar heeft ze me ook wel goed in begeleid. Zeker bij de eerste paar singles die ik heb uitgebracht, heeft zij mij geholpen met hoe ik dingen moet aanpakken. En daar hecht ik ook heel erg veel waarde aan.
0: Mm-hmm.
1: Ook zeker als ik vragen heb, ik kan er altijd appen. Als ik twijfels heb over dingen, ze geeft altijd super goed advies daarover. En dat is echt een prachtvriendin om te hebben ook op dat vlak.
0: Ja, dan de focus track, min of meer single, zou je kunnen ook zeggen. What if? Dat is zoiets als dromerig kijken van wat als. Is dat ook een beetje de strekking van het nummer?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben zelf sowieso wel altijd een heel dromerig persoon geweest. En die altijd wel een soort sprookje ziet in alles wat er is.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment, toen had ik iemand ontmoet. En toen begon ik eigenlijk een heel sprookje te maken van, wat als dit zou werken? Omdat ik ook vrijwel overtuigd was dat wat ik voelde niet vanuit één kant kwam. Toen zei ik tegen mijn producer van, ik wil zo'n soort track gaan maken, omdat ik zo erg in de emotie zit. En het is ook een manier om die emotie te verwerken en een beetje los te kunnen laten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben echt super trots op wat het geworden is en het is echt exact mijn gevoel.
0: Ja, dan de afsluitende vraag. Waar is Emma Dani te vinden op het wereldwijde web?
1: Nou, sowieso op Instagram met Emma Dani Music. Nou ja, Facebook gewoon onder Emma Dani. TikTok ook op Emma Dani Music. En dat zijn wel echt, ja, vooral Instagram en TikTok zijn echt social media waar ik heel actief op ben.
0: Duidelijk, we gaan What If laten horen.

En tot zover was dat Emma Dani over haar EP Enough is Enough. We gaan verder, want dit is alweer een tijdje uit. Judah Rivers and Your Words.

laatste keer dat wij Sterre Weldering hebben gesproken was mei van dit jaar. En daar is nog wel wat op terug te vinden. Op het YouTube-kanaal van Alternative FM. Want wij hadden toen het festival Vloed. En dat was in het weekend van Hemelvaart. En toen hadden wij een eigen bijdrage. Waarin ook Sterre Weldering daar te zien en te horen was. Ik weet niet of ze toen ook dat nummer heeft gespeeld, dit nummer, Ruins. Want ze schrijven Ruins vanuit een kwetsbare en verdrietige gemoedstoestand. Maar wel wetende dat ze destijds alles had gedaan wat ze kon. En ze voelde ook berusting tijdens het schrijven. Alsof ze de afgelopen 5 maanden ineens helder voor zich zag. Dat is een beetje het verhaal van deze Sterre Weldering. En als we Sterre Weldering zeggen, dan zeggen we eigenlijk ook Sven Ross. Want immers, ze hebben beide ook nog hier een optreden gedaan in deze studio, in deze ruimte. Maar dat is alweer een tijdje terug. Volgens mij ergens in 2023 of 2024, wil ik vanaf zijn. En Sven Ross, die heeft nog een nummer achtergelaten. Dat is de meest recente single. The Man I Was Before.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt.

0: hitte, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
1: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Ordinary Songs. En dat is volgens mij het eerste echte album wat Von V heeft uitgebracht. Regelmatig draaien we dat ook een beetje dat werk van deze Amsterdamse band. Met de frontvrouw die eigenlijk bijna alle teksten voor haar rekening neemt. Dat is Mariska Lialing. Zo ook deze Burnt is het nummer wat ook op dat album te vinden is. Welkom in uur nummer 2. Waarin we gaan praten met Miss Sterling. En zij is een van de winnaars geweest in de lange historie van de Amsterdam Popprijs. In 2024 won ze die. En zij was het afgelopen jaar ook te zien tijdens de popronde van 2025. Die dit weekend echt gaat beginnen. En eigenlijk op het moment dat ik hier praat, is die alweer aan de gang ergens in het land. Ik meen ergens in de regio van Apeldoorn, Deventer, Zutphen, die kant uit. Daar zullen ze op dit moment te vinden zijn. En dan wordt het november en dan komen ze pas een beetje deze kant op. Dus dat gaat nog wel even duren, een maandje of twee nog. Maar eerst gaan ze nog ergens het land door te trekken. En dat zal onder meer ook in Groningen, Friesland, noem maar op. Daar zijn ze ook allemaal te vinden. Dat is Miss Sterling, haar selectie, of beter gezegd haar uitnodiging voor de popronde. Er zit er volgens mij één, ja, ik heb hier nog twee zelfs die ik straks nog laat horen, die ook in de popronde van dit jaar zitten. Dus dat kan nog wel leuk worden. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek liggen. Dit had ik vorige week ook al gedraaid, maar ik denk, ja, het is toch best wel de beste track, vind ik in mijn ogen, die door de heren Erik Harbers en Gerard Heusinkveld, daar is die weer, is uitgebracht. En dat is dan weer onder een andere naam, Uji Enyan. En Quaternity, deel 1, dat is de eerste EP. En dat impliceert dat er dus nog ergens een vervolg gaat komen. Maar dit is de laatste track op deze EP. En dat nummer dat heet Deep Hours.

Ook dit gaat ver terug wat ons betreft met de kennismaking van Banks. Maar dit is haar meest recente single, Eli. Banks heeft ooit in 2023 deel uitgemaakt van de Rob Agda Award. En daar is ook nog wat over te melden, want het gaat zijn 30ste editie kennen het komende jaar. Dus dat wordt zeer bijzonder en daar zijn ze al mee bezig. Dat is één. En Banks zelf hebben we natuurlijk hier in deze studio gehad in 2024. Dat is ook alweer een lange tijd geleden. Zelfs nog helemaal aan het begin van dat jaar. Toen was hij hier met gitarist Wouter, die het een en ander, ja, min of meer voor zijn rekening nam als het ging om de stripped-down versies. Nou ja, dat was dan wel ook toevertrouwd aan hem. Maar dat is al een flinke tijd terug. Dit uur, zei ik al, gaan we praten met Miss Starling. En daarachter in het volgende uur gaan we wel ook weer praten met iemand die ook in die Rob Agda wordt. In diezelfde editie waar Banks in zat. Namelijk met Cheyenne Howell van High on Chai. Of beter gezegd, Cheyenne Howell is High on Chai. En dat gaat over de single Am I in Heaven. En ook over High on Chai hebben we wat. Die komt 19 november hier naar deze studio om te gaan spelen. Dat gaat eindelijk gebeuren. Maar goed, zover is het nog niet. Vorige week heb ik deze single al weg mogen geven. Dat is de nieuwe single van Kolbak. En het nummer dat heet

0: ja, ik ben een beetje een dromer. Want wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Want je hoort er ook nog een beetje wat napruttelen, deze Inge Lambeau. Want, wat is dat het geval? Gravity is een van de meest recente singles die ze heeft uitgebracht. Daar is natuurlijk een echte singleversie, zoals die echt moet klinken. Maar er is ook nog natuurlijk een akoestische versie. Die heeft zij zelf gemaakt. Maar er is ook nog een alternatieve FM versie van dit nummer. En dat heb je net kunnen horen. En die versie die heeft Inge op Instagram gezet via Reel. Ja, en ze heeft ons als bijdrager uitgenodigd. En dat gaat natuurlijk nu als een malle op dat Instagram. Dus ja, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Dat we ook op deze manier met ons platform onder de aandacht en op de radar gaan komen. Nou, dat is een mooi bruggetje die ik kan slaan in de richting van degene die nu aan de telefoon hangt. Want die is al geruime tijd al een beetje op de radar. En sterker nog, ze heeft de Amsterdam Popprijs weten te winnen van, dacht ik, 2024. En in de popronde van 2025 heeft ze een uitnodiging gekregen om ook daarin mee te doen. En nu ga ik met haar praten. Dat is Miss Turning vanavond. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg ik het goed? Is het ook 2024 dat jij die Amsterdam Popprijs hebt gewonnen?
1: Ja, klopt. Ja. November 2024.
0: Ja, dat is alweer een tijdje terug, geloof ik, hè? Dan.
1: Ja.
0: Ja. Wat kan jij nog van dat moment nog herinneren dat je op dat moment de winnares was van de Amsterdam Popprijs?
1: Nou ja, ik was dus vooral die finale ingegaan met de gedachte van, wauw, wat vet cool dat ik op het podium mag staan met degene die de prijs gaat winnen vandaag.
0: Ja.
1: Dat ga ik iedereen vertellen, dat ik met de winnaar op het podium heb gestaan.
0: Ja.
1: Dus ik weet nog dat, ja, toen ze mijn naam zeiden, toen ik het won, dat ik echt dacht, wat? En ik heb gewoon nog nooit zoiets moois meegemaakt. Ik was altijd, zeg maar, op school altijd het stille meisje wat achter in de klas zat. En opeens was ik, zeg maar, een winnaar.
0: Ja.
1: Dat was echt, het was echt super, super bijzonder.
0: Ja, dat is één kant van het verhaal. Want tegenwoordig resideer jij in Amsterdam. Maar waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
1: Ja, ik ben geboren en opgegroeid in Gouda.
0: Ja. Ja, want de naam Miss Turning, ga ik je nu ook vertellen, die kwam ik voor het eerst aan de weet in het programma van collega Maarten Verduin bij RPL Woerden. Want die noemde je toen ergens in een agenda op van een optreden in Gouda. En toen ben ik even gaan zitten kijken. En ja, en je kwam ook inderdaad uit Gouda. Dus je hebt het ook zelf verteld. Dan is er natuurlijk een weg afgelegd van Gouda naar Amsterdam. Wat doe je dan in Amsterdam? Ben je bezig met een opleiding?
1: Ik ben net klaar. Ik ben net officieel afgestudeerd Master of Music aan het Conservatorium van Amsterdam.
0: Ah, daar komen over het algemeen toch ook wel goed geschoolde muzikanten vandaan. Bijvoorbeeld Samuta met Hanne Brunnegreeft, om maar even wat te noemen. Maar wat dacht je van Sue the Night in een ver verleden? Die komt daar ook vandaan. Dus je bent wel in goed gezelschap in dat opzicht.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Even over die opleiding, want je hebt je master dus nu gehaald. Wat heb jij van het Conservatorium Amsterdam waar je nu nog wat aan hebt?
1: Gewoon sowieso alle super fijne mensen die ik heb ontmoet. Maar ik heb ook bijvoorbeeld kostuumontwerplessen mogen volgen bij de toneelschool.
0: Mm.
1: Dus ik heb nu ook voor mijn tour voor Wildflowers heb ik mijn eigen kostuums gemaakt. Ik heb zulke fijne mensen leren kennen. Ik ben daar eigenlijk naartoe gegaan, naar die master, om te kijken wat gaat er gebeuren als ik mijn ex als prioriteit zie en als ik er echt vol voor ga. Nou ja, en toen zijn dus al die mooie dingen gebeurd, zoals de popprijs en popronde. Super mooie samenwerkingen, bijvoorbeeld met Hans Weekhout, die heeft het nummer geproduceerd en gemixt en gemasterd. Gewoon heel veel extra zelfvertrouwen en fijne mensen.
0: Ja, want als ik het zo hoor, ben je toch wel flink op de radar terechtgekomen, denk ik ook bij de landelijke muziekplatformen, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Toch gaan we het debuut vanavond beleven. Maar ja, in een, ik heb ergens nog materiaal liggen. Heb jij eerder toch nog iets al op Spotify uitgebracht? Of überhaupt?
1: In 2019 heb ik een soort lo-fi single uitgebracht samen met een producer. Mm. Ik heb eerst in Tilburg songwriting gestudeerd.
0: Ja.
1: Dus dat was in mijn allereerste jaar daar.
0: Ja.
1: En die song kwam toen ook in een Ibiza Vibes playlist. ja, ik kreeg toen heel veel streams, dus die heb ik inderdaad al eerder uitgebracht.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk nu totaal iets anders, als ik het zo heb begrepen.
1: Zeker.
0: Want jij zegt al, hè, kostuum en toneel. En dat hoort is een onderdeel van wat je wil brengen op het podium. Moet het totale plaatje dan kloppen met alles wat je ook met muziek brengt en ook als je optreedt?
1: Ja, ik ben gewoon heel erg bezig. Zeg maar, je hebt de song en je hebt dat verhaal en je hebt dat gevoel. En ik wil dat eigenlijk in zoveel mogelijk kunstvormen de wereld inbrengen en... ik schrijf meestal over gevoelens waar je wat moeilijker over praat met anderen. Mm-hmm. En ik wil juist die gevoelens eigenlijk hun eigen wereld geven. Dus nu inderdaad per song die ik uitbreng, bouw ik een hele wereld met kostuums en decor, video. Yeah.
0: Ja, geldt dat, want morgen komt dan de debuutsingle uit.
1: Ja.
0: Zit daar, ga je ook iets in beeld brengen? Want ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan Jij Buis. Voor die mensen die zeggen, wat is dat Jij Buis? Nou, dat is YouTube.
1: Mm-hmm. Ja, ik ben zelf nog bezig met het editen van de video. Ik heb wel echt super mooie beelden samengemaakt met Joost Boeken. Dus die ga ik nog editen. maar morgen komt in ieder geval de single online. En komt mijn release show in Gouda in de Zoals. Waarbij ik dus ook, zeg maar, echt liefdesbrieven die ik zelf heb geschreven ga voordragen aan het publiek.
0: Ja, want dat is ook dat vertel je nu wel. Maar zit daar iets van poëzie? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, ik ben eigenlijk, toen ik 8 was, begonnen. Ik durfde namelijk helemaal niet te zingen. Omdat ik was als kind echt heel veel gepest op de basisschool. Dus, maar ik wilde me wel uiten. Dus ik heb toen ik 8 was, heb ik een gedichtenbundel geschreven. Ik heb eigenlijk altijd al die liefde voor woorden gehad.
0: Ja.
1: Dus het begon eigenlijk, mijn schrijven begon als poëzie. En ik heb nog steeds dat woorden voor mij zoiets magisch zijn, omdat ze een soort een gevoel kunnen vastpakken en in het moment kunnen zetten. Mm. En ik wilde inderdaad naast dus al mijn muziek, wat ik voor een deel ook natuurlijk gewoon als een soort poëzie zie, ook nog inderdaad die echte liefdesbrieven, meer echt die teksten brengen naar het publiek.
0: Jij hebt dus eigenlijk bijna hetzelfde gedaan als Fabienne Julie, die we hier in juli van dit jaar hebben gehad. Die werd ook behoorlijk gepest op school. Maar die vertelde afgelopen vrijdag in een optreden in C-punt, in het C-punt Café. Ja, ik ga daar geen energie in steken, in al die negativiteit. Ik heb het maar omgedraaid. Is dat ook bij jou een beetje het geval geweest? Dat je je dan op die manier uit en dat je dan denkt van, nou, jullie kunnen me wat, ik doe het op deze manier?
1: Ja, nou, eigenlijk, het is best wel een lang proces geweest om dat zelfvertrouwen weer terug te krijgen. Mm-hmm. En het is eigenlijk dankzij mijn fans dat ik dat zelfvertrouwen heb en dat ik mezelf helemaal durf te zijn, omdat er is bijvoorbeeld een vrouw die was 2 jaar niet naar buiten geweest totdat ze een van mijn nummers hoorde.
0: Ja.
1: En zij komt nu ook naar mijn concerten en ja, zeg maar, voor die mensen denk ik, ja, ik moet ook een soort van, ik voel me ook dapperder door hun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat ook een beetje waar Wildflowers over gaat? Als we het dan toch over de debuutsingle hebben?
1: Ja. Ja, zeker. Ja, ik ben ook echt opgegroeid als een soort echt enorme romanticus. Mm. En ik ik las altijd over liefde in boeken en ik keek naar romantische comedies. En ik dacht ook echt van, nou ja, wat kan er nou mooier zijn dan dat?
0: Ja.
1: En nou ja, toen begon ik zelf te daten via dating apps. En iedereen is daar zo hard bezig met casual zijn en een beetje normaal doen en nou ja, gewoon alles heel laid back doen.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam erachter, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik wil juist die grote romantiek. Dus Wildflowers is eigenlijk een beetje mijn oproep om die grote romantiek weer terug te brengen. In plaats van al die bindingsangst. En gewoon, weet je wel, schrijf weer eens een liefdesbrief. En durf van elkaar te houden.
0: Ja, dat is een aardige overeenkomst. Hier zenden wij uit vanuit Zandvoort. Je weet dat wij hier ergens een of ander circuit in de achtertuin hebben zitten. daar heb ik bijvoorbeeld ook te maken gehad met een gast die ik al meer dan 40 jaar ken. Die man die heet Jan Lammers. Dat is een filosofische autosportman. En die zei op een gegeven moment je moet niet op weerapps kijken. Je moet gewoon luisteren naar degene die in de auto zit. Want dat is het referentiepunt. Dus als ik jou zo goed begrijp, moet je ook eigenlijk die datingapps gewoon zeggen, weg ermee. En gewoon, ja, het enige referentiepunt is de mens in dat opzicht.
1: Ja, precies.
0: Want dat zeggen jullie beiden eigenlijk.
1: Ja, teruggaan naar de mens, teruggaan naar liefde eigenlijk.
0: Ja, dan is het natuurlijk nog de afsluitende vraag. Waar is Miss Starling te vinden op het wereldwijde web?
1: Ja, overal en nergens. Nou ja, vanaf. Ook op alle streamingplatformen. En ik ben op Instagram te vinden als Miss Starling Music. Facebook. Ik heb ook TikTok. Ik doe erg mijn best. dus morgen in de Zoat in Gouda.
0: Oké, dan gaan we de single nu laten horen. Hier is Miss Starling en haar debuutsingle die morgen uitkomt. En dat nummer dat heet Wildflowers.

van de bassist Pepijn Gremlinghuizen van deze band, The Dark Wave. En Jelmer Luimstra heeft het destijds in onze uitzending uitgelegd hoe dit nummer ontstaan is. Hij zegt, je moet dit gewoon in de volle versie laten horen. 8 minuten lang was dit The Dark Wave met Alone. Maar ik heb goed nieuws voor de mensen die The Dark Wave een warm hart toedragen. Want de nieuwe single is onderweg en die gaan we volgende week al weggeven. Dus dat gaat gebeuren. En volgende week is het de beurt aan Losse Jost. Want dan hebben we weer live muziek in de studio. Daarvoor hoorde je de nieuwe single, de debuutsingle eigenlijk van Miss Starling. En we hebben het er ook net in de uitzending gehad. En wie is Miss Starling? Kan ik nu wel even verklappen. Dat is Marieke. Marieke is Miss Starling. Maar goed, er komt nog meer van eraan. Want ze is van plan om, en dat heeft ze wel gezegd, nog een EP-presentatie te doen in haar woonplaats waar ze ooit groot geworden is, Gouda. Goed, we gaan verder. Hier is Little Left the Garden en Girls Pretty.

De single van Dreaming of Pursuit is een band die komt uit Velsen. En Crack in My Walls is vorige week uitgekomen. Deze gaat het doen tot aan het moment van het tweede uur. Zij uit van het tweede uur is aangebroken. Alter Eva met 2001.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis...

0: even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. When you get too high, better.

Vorige week hadden we Derk Zegwaard in de uitzending. En dat had te maken met deze single. Want Derk Zegwaard is de drummer van Hoefs. En vorige week was het ook de preventie voor de suïcide. De min of meer de zelfdoding. De preventie tot zelfdoding. Wereldwijd was dat. Een week waarbij dat gold. En er was natuurlijk ook nog een multidisciplinair festival genaamd A New Tattoo. Die heeft plaatsgevonden in zaal 100. En daar is uitgebreid gesproken over met name ook de mentale gezondheid. Want Hoefs was dit, mensen, met Low. En je hoort het al, het is Iram Gadan die tegenwoordig te horen is. Maar ik kan me voorstellen dat er ergens boven op een wolk Ramon van Geitenbeek toekijkt en die denkt en ziet, dit is wel goed hoor. Dit is wel rete goed. En ook wel in de sfeer ook van Ramon van Geitenbeek. En ik zei al, Derk Zegwaard, die had te maken met deze Hoefs, omdat hij daar drummer is. Maar zijn eerste bandje, die begon hij met Tom Gaasbeek. En dat is die andere man. En ik heb ook toch wel het idee dat ook hij van bovenaf naar beneden zit te kijken. En die denkt, ja, dit is toch wel heel bijzonder. Het is niet helemaal zijn muziek. Dat had Derk vorige week verteld. Maar goed, als we het toch weer even over Tom hebben. En over de band. Crimineel ondergewaardeerd. Zoals petitie-indiener Joost Verhagen.

over het slachthuis Haarlem, voor het behoud van slachthuis Haarlem al gezegd heeft. Crimineel ongewaardeerd. Dat is het zeker, want dit komt van het tweede album van Wave Zero, waarin duidelijk weer de stempel wordt gedrukt door Tom Gaasbeek. Keep your clothes.

Muziek uit eigen dorp, want dit is Zandvoort waar dit programma wordt gemaakt. En zij komt uit Zandvoort, Wendy Moore. Ik heb het van de week met iemand over gehad. En die zei van, ken jij Wendy Moore? Ik zeg, ja zeker wel. Waarom heb ik dat nooit eerder gehoord? Dat was iemand die in de muziekindustrie gewerkt heeft bij zo'n muziekfabriek wat ooit in de Waardepolder heeft gestaan. Daar weten een hele hoop mensen over waar ik het over heb. En dat zei hij tegen mij. Van ja, dat ik dat nooit eerder heb geweten. Maar wat is dit toch groot. Ja, dat wisten wij al een tijdje. Daarom laten we het ook horen. Wendy Moore met haar laatst verschenen single The Edge. En zij is ook te zien en te horen tijdens deze popronde van 2026. Is niet de eerste Zandvoortse die daarin te zien is geweest. Want Bodine Monet die ging daar aan vooraf. En die zat er vorig jaar nog in. We gaan weer verder. Want Evie of Effie. Dat is degene die wij ook een aantal weken geleden hier aan het woord hebben gelaten. En dat had te maken met de single You Showed Me Otherwise.

0: Je hebt kunnen luisteren naar Letters to a Ghost van Harry on Chai. Dat was de vorige single. Maar inmiddels is er ook alweer een nieuwe single. En ja, die hebben we nog niet eerder kunnen draaien. Maar dat gaat zo dadelijk wel gebeuren. Maar eerst gaan we met de bedenker en de maker van deze song van Harry on Chai. En dat is Cheyenne. Hallo Cheyenne.
1: Hallo, ja.
0: Ja, het is alweer een tijdje terug dat we elkaar spraken. Maar goed, want de nieuwe single die heb jij afgelopen zondag uitgebracht. En op het moment dat wij dit gaan uitzenden is donderdag alweer. En dan is er wel weer een aanleiding om eens even te gaan praten over het een en ander.
1: Ja, zeker.
0: Ja, even voor de Letters to a Ghost. Waar ging dat ook alweer over?
1: Ja, dat ging eigenlijk over een verloren vriendschap waar je eraan blijft schrijven in brieven en nooit antwoord terugkrijgt.
0: Ja.
1: Om te verwerken.
0: Ja. En dat heb jij dus meegemaakt. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dus ja, dan biedt jouw muziek ook enigszins mijn wat troost in dat opzicht. En dat is denk ik ook de bedoeling van muziek maken, lijkt mij.
1: Dat is denk ik waarom iedereen muziek luistert ook.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Want dat is een van de singles die ik ook hoog op mijn lijstje heb staan. Maar inmiddels heb je alweer een single uit. Am I in Heaven? Nou,
1: ja.
0: Iedereen denkt van, goh, is Cheyenne in de zevende hemel terechtgekomen? Maar volgens mij is dat toch iets heel anders, denk ik.
1: Ja.
0: Weet je ook wanneer je dat liedje hebt geschreven, om daar maar eens even mee te beginnen?
1: Oh ja, het was eigenlijk, hij ligt al best wel lang, ik denk wel nu 2 jaar of zo.
0: Mm-hmm.
1: En het was eigenlijk gewoon de dag na een avond uit. En ik voelde me gewoon super leeg en ja, als ik dat mag zeggen, gewoon heel erg kut.
0: Tuurlijk mag je dat zeggen. Hou je niet in ieder geval. Maar goed, ga door.
1: En toen dacht ik van ja, wat heb ik nou eigenlijk gisteren gedaan? En ja, ik was gewoon heel, heel dronken. En ik was zo van ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Wat deed ik daar eigenlijk? En ja, ach, dat was echt een soort van reflectiemoment van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen op zo'n avond?
0: Ja.
1: En ben ik er dan voor mezelf of ben ik er dan voor andere mensen? En wat is dan de functie van zo'n avond? Want het is niet een soort van gezellig avondje met vrienden.
0: Nee.
1: Echt. Het is gewoon echt gewoon het gevoel dat je wegrent van je emoties, van je gevoelens. En dat dan eigenlijk wegdrinkt en gaat feesten.
0: Ja, een vluggedrag eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, heb je, laat ik even voordat we echt inhoudelijk op die single, maar heb je er zelf ook wel eens last van? Dat je wel eens in vluchtgedrag, ja, dat je daarin in uit, of wat dan ook, dat je iets met vluchtgedrag hebt?
1: Ja, jawel. Ja, daar gaat ook natuurlijk die single heel erg over.
0: Ja.
1: Maar dat is nu op dit moment niet meer, maar het was wel echt een periode in mijn leven dat ik wel een soort van het gevoel had, ik ben jong en ik moet nu alles doen en dat een beetje resulteerde in de verkeerde dingen doen.
0: Ja. Nou ja, goed, aan de andere kant, wijsheid levert het ook op, denk ik.
1: Ook waar, ja, zeker.
0: Ja.
1: Wel inderdaad dat ik ook zoiets heb van het wel goed dat het is gebeurd.
0: Ja. Kunnen we dan ook zeggen dat jij al lichtelijk filosofisch aangelegd bent door dit soort dingen mee te maken?
1: Ik zou mezelf geen filosoof noemen.
0: Nee, maar goed. Ik kan me er iets bij voorstellen dat je dan op een gegeven moment, ze zeggen met een mooi Nederlands spreekwoord, door schade en schande wordt men wijs.
1: Ja, ik vind het wel heel leuk om een soort van zelfreflectie en ook te denken over waarom ik bepaalde dingen doe. En ik denk dat in een zekere zin dat inderdaad ook wel een bepaald filosoferen is.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik op zich wel leuk, maar ja, dat gaat denk ik wel echt nog dieper dan het level waar ik op zit nu, denk ik.
0: Ja, want Am I in Heaven, je hebt eigenlijk een beetje de grote lijnen al geschetst, hè, waar de single over gaat. Hè, want de avond, het is een aanleiding van een avondje uit in dat opzicht. Maar er zijn natuurlijk generatiegenoten die zich daar ook, ja, die daar ook mee te maken hebben, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel zeker.
0: Ja, proef je dat ook? Dat van, hey joh, ik heb nou iets meegemaakt. Nou, het was drie keer niks. En dat je dat ook terugkrijgt onder de mensen waar jij je onder begeeft.
1: Ja, het is grappig dat ik denk dat heel veel van mijn vrienden... Ik heb echt wel een vriendengroep die dat heel leuk vond om uit te gaan en zo. Maar ik denk ook wel nog steeds minder. En dat is wel waar ik op een gegeven moment merkte, oké, ik vind dit echt niet meer leuk. Mm-hmm. Dus ik neem hier afstand van. Mm-hmm. Maar ik heb ook een hele grote vriendengroep waarin het eigenlijk nooit... Dat mensen het ook nooit leuk vonden. Dat het gewoon was, we gaan lekker met z'n allen een avondje kletsen en een biertje doen in de kroeg. Maar echt uitgaan en... Een soort van helemaal laten, dus dat hoeft niet of zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is grappig om het contrast te merken dat er inderdaad wel gewoon een groot contrast is tussen mensen die dat wel willen en mensen die dat niet willen.
0: Ja, ja. Ja, want ook het artwork van de single verwijst daar een beetje naar.
1: Ja.
0: Ben jij thuis in tarotkaarten dan?
1: Ja, dat is grappig. Ik ben dus sinds eigenlijk, ik denk een half jaar, zo vind ik dat heel interessant. Mm-hmm. En ik heb ook zelf een deck gekocht, dus om zelf een reading te doen en zo. Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel leuk, want het mooie aan tarot denk ik is dat je soort van met een vraagstuk kan zitten. En het biedt niet de oplossing, maar het biedt dus zo'n zelfreflectiemoment van wat wil ik en wat voel ik hierbij. Mm-hmm. En het zet je gewoon heel erg aan het denken met... Ja, het is eigenlijk gewoon een soort van handvat om jezelf verder te verdiepen in je eigen gevoelens en je eigen visie.
0: Nou ja. Ja, want waarom begon ik daarover? Dat artwork verwijst naar een tarotkaart, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, natuurlijk dan de single op zich, want dat heb je ook nu allemaal verteld. Maar ook de mensen die aan meegewerkt hebben, dat zijn ook niet de meest misselijke lui. Sveder Al las ik, nou, drummer van Fiep onder meer. Vic Hament, maar die speelt al een lange tijd bij jou in de band, maar die speelt ook in Hunk. Om maar even een zijpad te bewandelen. En zo zijn er nog een aantal erbij betrokken, toch?
1: Ja, zeker. Ja, het is echt een hele, hele leuke groep mensen. En ook een hele talentvolle groep mensen. Dus ik ben heel blij dat iedereen... Ik ben trots op iedereen die in mijn project heeft gezeten en heeft gespeeld. Maar ja, ik vind dit wel echt een hele, hele coole groep mensen. En ik denk ook dat de mensen die op de plaats staan heel erg de visie delen met de kant waar ik nu op ben gegaan.
0: Ja.
1: Ik heb wel het gevoel dat ik mijn mensen heb gevonden. En dat vind ik heel leuk om te ervaren.
0: Ja, ik was er nog even vergeten. Tim van der Lans bij Alter Eva en Waterfront. Maar die ken je natuurlijk ook via, omdat jij ook bij Waterfront mee doet. Dus dat is inderdaad een leuke club. En niet te vergeten Teun Polderman. Hè? Want dat is degene die de toetsen beroert.
1: Ja, de famous Teun Polderman, ja.
0: Ja. Is dit een single waar we vanuit moeten gaan dat er nog meer van jou aan gaat komen?
1: Zeker weten.
0: Ja? Ah, je geeft nog niet alles prijs, hoor ik al.
1: Nee, ja, anders is er geen verrassing meer.
0: Ja. Dan rest ons alleen maar de vraag te stellen, waar is Hai On Chai te vinden op het wereldwijde web?
1: Hai On Chai is te vinden onder It's Hai On Chai. En dat is op TikTok en op Facebook en op Instagram. Mm-hmm. En op alle streaming platforms kan je de liedjes luisteren.
0: Oké, dan gaan wij die single Am I in Heaven nu draaien.

Ze komen uit Alkmaar en ze hebben ook een Rob Agda Award verleden. Want ik meen dat ze of in deze editie van 2026 hebben gezeten. En anders is dat in 2025 het geval geweest. Maar de captain is zeker een onderdeel geweest. Joyce hoorde je. En dan heb ik het niet over de naam Joyce met J-O-Y-C-E. Nee, met een comma S aan het eind. En dat is de nieuwe single van deze band. Die morgen gaat verschijnen. En daarvoor een hele batterij. Want bijvoorbeeld Effie, die heb ik laten horen. She You Showed Me Otherwise. Heb ik al eens een gesprek mee gevoerd over die single. En daarachter, nou uitgebreid, heb je daar ook kunnen luisteren naar het gesprek wat ik had met Cheyenne Howell. En Cheyenne Howell is high on Shy. En die heeft een nieuwe single uitgebracht. Afgelopen zondag is dat het geval geweest. Met Am I in Heaven. Dat was wat je voor de captain hebt gehoord. En voor het gesprek hoorde je Letters to a Ghost. En dat was de vorige single van High on Shy. Over optredens gesproken, want Send Me Flowers zit ook in die popronde. En in de Piers hebben ze besloten om er eens een avond aan op te hangen met Send Me Flowers. Dat schijnt ergens in oktober te gaan gebeuren. Wel op een moment geloof ik dat Send Me Flowers kennelijk dan niet speelt. Maar ze doen het wel. En op diezelfde avond speelt ook deze band Kathmandu. En Lovin' Won't Come Easy.

Dit komt nog een beetje uit de archieven van Aion. In 2018 had ze deze EP uitgebracht met het titelnummer erop, Circle of Blame. En daarvoor hoorde je Jacob D. Edward, die we hier op 3 september hebben gehad. 3 februari moet mij horen. Paint Me a Picture. En daarvoor hoorde je Kathmandu met Loving Won't Come Easy. Die gaan 2 weken nadat Niels Buijs in de Piers speelt ook zelf nog spelen. Een band die 2025 ook heeft bekoord is One Clueless Friend, met het stemgeluid van Dick Kwakman, ook uit Volendam. Take a Deep Breath.

Familielieve was dit met In Times of Absolute Endings. En ja, aan alle leuke dingen komt ook een eind. Ook met dit programma van deze 24 september. En, of 17 september, ik ben alweer een week vooruit. Maar volgende week dan is hier Losse Jos te gast. En wij sluiten af met Francis Alban Blake met Me and My Name. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.

0: Mortals.
1: En ik ben Glenn en je luistert naar Play It Loud. Marcel is een goede vriend van de band en heeft ons veelvuldig support. We mochten bijvoorbeeld een keertje langskomen om te vertellen over onze achtergronden. En dat maakt Play It Loud zo leuk. Het is een totaalplaatje. De beste man doet het al ruim 5 jaar, dus felicitaties zijn aan de orde. Dus gefeliciteerd, Play It Loud.

0: Ja, goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel Verkuijken en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Play It Loud Live. Het programma waarin we de mensen achter de muziek centraal staat. Ik ga in gesprek met bands en muzikanten over hun muziek, inspiratie, nieuwe releases, optredens en alles wat er binnen de Nederlandse metal scene speelt. Uiteraard met volop muziek en ruimte voor het verhaal achter de band. Het is maandagavond 21 september en we hebben weer een bomvolle en loodzware uitzending voor jullie klaarstaan. Het komende anderhalf uur staat namelijk volledig in het teken van moderne grens. Leggende metal. En vanavond aan tafel hebben we een absolute sensatie uit de Amsterdamse underground, de progressieve moderne metalband Big Moth. Zangeres Semvira, drummer Jin en bassist Misha zijn live aanwezig in de studio. En omdat twee van de drie aanwezige bandleden internationaal zijn en de Nederlandse taal dus nog niet volledig meester zijn, gaan we het interview volledig in het Engels doen vanavond. Semvira, Misha en Jin, welkom bij Play It Loud. It's amazing to have you guys here. Thank you for coming tonight.
1: Thank you for having us. Thank you so much.
0: You're welcome. Thank you. Your debut album is just around the corner. How are you feeling right now? Is it mostly excitement or are the pre-release nerves starting to kick in?
1: It's mostly excitement.
0: Yeah?
1: We are so ready for this to come out.
0: Yeah?
1: Yes.
0: Cool.
2: It's been very long overdue.
0: Oh, sorry. Wait. My microphone.
3: Has been long overdue.
0: Yeah? Right. An artist's debut album is a massive milestone, Misha? Jin, as the rhythm section, you guys provide the heartbeat of the record.

0: Wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud Live. Als je net inschakelt, we zijn in het gezelschap van Big Moth, de progressive metal band uit Amsterdam. En dit tweede uur is strak

Welkom terug. Je luistert nog steeds naar Play It Loud Live. En we schakelen direct door naar het volgende grote metal hoogtepunt op de kalender. Zaterdag 26 september verandert cultuurpodium C. in Hoofddorp, namelijk in het epicentrum van de Nederlandse symfonische metal. Dan vindt daar mijn eigen evenement Symphonic Force plaats. Een absolute must-go voor liefhebbers van bombastische klanken, melodieuze riffs en ijzersterke vocalen. Vanavond blikken we hierop terug met een korte special waarin de drie optredende bands in de schijnwerpers zetten. En de eerste band die op 26 september het podium op zijn grondvesten zal laten schudden is Alithium. Deze Nederlandse symfonische metalformatie bracht eind vorig jaar hun fantastische album Strangers Parade uit. Een plaat boordevol orkestrale hoogstandjes en progressieve details. Als je de band vraagt naar een van hun meest favoriete live tracks om te spelen, dan is dat zonder twijfel After Midnight, de tweede track van het album. En deze gaat de 26e ongetwijfeld live gespeeld worden. En dit is de ultieme live kraker van hun laatste plaat. Hier is Alithium dus met After Midnight.

prachtig en bombastisch. Dat was Eternal Journey van Arluna. De tweede band die de line-up van Symphonic Force versterkt. En begin deze maand op 4 september brachten zij deze gloednieuwe single uit. Een episch nummer dat je meeneemt op een muzikale reis. En deze band uit de regio Leiden laat zich inspireren door grootheden als Nightwish en Epica. Maar geeft er een volledig eigen, moderne, progressieve draai aan. Met gelaagde arrangementen en vlijmscherpe gitaarriffs. En we zijn al bijna aan het einde gekomen van deze uitzending, maar we sluiten absoluut in stijl af met muziek van eigen bodem. En we kijken alvast vooruit naar een avond die nu al historisch belooft te worden. Want op zaterdag 26 september keert de symfonische folk metal band Solar Cycles ditmaal als headliner terug naar C. Hoofddorp voor het Symphonic Force evenement. Het podium waar het destijds voor hen allemaal begon met hun allereerste publieke show. Maar deze avond markeert niet alleen hun lang verwachte terugkeer naar C. Sinds de release van hun veelgeprezen album Lunar. Het wordt helaas ook een emotioneel afscheid. De band heeft via hun socials bekendgemaakt dat na 11 fantastische jaren de wegen scheiden met hun keyboardist Frank en violiste Sylvana. En dit optreden is dan ook de allerlaatste kans om hen nog één keer live in deze iconische volledige bezetting te zien schitteren. Als u deze reis samen met hen in stijl wilt afsluiten en ze persoonlijk wilt bedanken, moet je hier dus simpelweg bij zijn. Ze nemen ook na afloop van hun show uitgebreid de tijd voor jullie. Check hun officiële kanalen voor alle details en tickets. Of via de website van C. Daar kun je ook de kaartjes krijgen. Om alvast een voorproefje te krijgen van de overweldigende sound die je live kunt verwachten, sluiten we de show af met de gloednieuwe release. Ze hebben onlangs, net als Orluna, op 4 september een waanzinnige nieuwe single uitgebracht. Een ijzersterke metalcover van de legendarische klassieker Zombie van de Cranberries. De zangeres Sascha van der Meer heeft een stemgeluid dat angstaanjagend dicht in de buurt komt van Dolores O'Riordan, maar dan met de brute kracht van een volledige metalband achter zich. Wil je Solar Cycles, Arluna en Elysium dus live aan het werk zien? Zorg dan dat je zaterdag 26 september in C. in Hoofddorp bent voor Symphonic Force. De kaartjes zijn slechts €15 en heb je dus een hele geweldige avond voor. Mijn tijd zit er daarna bijna weer op. Ik heb nog één nummertje voor jullie daarna in petto van natuurlijk mijn speciale gasten van vanavond. Een nummer die dus nog niet uitgebracht is, maar die ik gewoon lekker ga draaien. Het eerste nummer van de track Mantree One. En dat is een 10 minuten lange nummer, dus daar hebben we dan mooi de tijd voor om de avond mee af te sluiten. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe uitzending van Play It Loud Underground met Ben van Rode en voor het eerst het tweede uur met Sander Pietersen. Ik bedank Big Moth nogmaals voor hun komst naar de studio. Ze zijn inmiddels alweer vertrokken. En vergeet niet, hun debuutalbum verschijnt dus aanstaande vrijdag 25 september. Ik bedank iedereen voor het luisteren vanavond. Ik hoop dat ik jullie allemaal zie de 26e en volgende week maandag natuurlijk weer. En geniet van Solar Cycles en hun fantastische ode aan de Cranberries, Zombie. Ik ga eruit met mijn vaste laatste woorden. Horns up and stay metal. Mazzel!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang. Maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München...